0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes kookte. En dat tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Het WK komt eraan en West wordt wakker doet mee. We gaan een balletje hoog houden.
1: Oké, daar gaat-ie. 1, 2, ach. Hè? Verdorie.
0: Of het je nou 1 keer lukt of misschien wel 100, je wint sowieso de exclusieve Radio West voetbal. En de allerbeste hooghouder gaat er vandoor met de enige echte WWWK-bokaal. Geef jezelf, je dochter of kleinzoon of iemand anders nu op door een mail te sturen naar westwordwakker@omroepwest.nl. westwordwakker@omroepwest.nl.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

Ook op zaterdagmorgen zet je natuurlijk Radio West aan. Van 7 tot 9 maakt Mirjam wakker in Morgen Weekend. Vrolijkheid gegarandeerd. Met jouw keuze op de radio in Lichtuit Spot aan. Smikkelen en smullen in Meers Eethoek. En het spannende spelletje Moet je luisteren. Daarna tot 12 uur Rogier van der Zanden met Uit. Het uitgaansprogramma van de regio. Uittips in jouw buurt, het weekendweerbericht, het vaste cabarethoekje. En ook Rogier speelt Moet je luisteren, waarin je mooie prijzen kunt winnen. Vanaf 7 uur, Morgen Weekend en Uit. Elke zaterdagmorgen op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

in mijn schaduw. En nooit is wat zon op je gezicht. Jij doet altijd een stapje terug, want zo ben je. Jij in het donker, ik in het licht. Dus krijg ik altijd de volle aandacht.

0: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
1: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
2: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
3: Omroepwestadverteren.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meet

0: In 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Ja, het is wat. Dan wil je vreemd gaan met een andere vrouw, reageer je op een contactadvertentie en dan blijkt dat achteraf je vrouw te zijn. Daar gaat het over het nummer Escape van Rupert Holmes. Je hoort het in West.

0: 9 juni, West wordt wakker, is weer begonnen. Het is 6:08, weer lekker vroeg. En we zitten er weer met drie vrouwen in de studio. Goedemorgen, Meer en Gwen.
1: Goedemorgen.
0: En je hebt gisteren groots aangekondigd. Ik ga stoer doen, ik ga lekker naar het theater. En dan ga ik lekker laat naar bed. En dat gaat heerlijk in mijn nieuwe schema van West wordt wakker. Dat was een flinke avontuur, want je startte je auto. Hè, ging op weg, daar ga je richting het theater. Maar dat stopte ook halverwege.
1: Ja, op een gegeven moment kwam er een lampje. En ik dacht, oh jee, een rood lampje.
0: Wist je wat het betekende?
1: Ik wist dat dat de koelvloeistof was. Oh. Ja, nee, ik heb wel een keer inderdaad heel overtuigd tegen de ANWB gezegd dat het de oliepel was. Toen zei hij, nee, dat is de koelvloeistof. Ja. Dat was een andere auto. Dus inmiddels was ik iets wijzer. En ik dacht ook, als ik nu doorrijd, ga ik het halen. Maar ja, zo'n rood lampje. Oei, mijn motor. Ja, Durf ik het? Ik denk altijd rood is.
0: Stoppen.
1: Ja, dus ja. Parkeerplek gezocht, veilig in die grote stad 020 geparkeerd en ANWB gebeld. En het was inderdaad de thermostaat van mijn koelvloeistof was kapot en daardoor gaf hij dat rode lampje. Dus die man van de ANWB die heeft het perfect vervangen. Want eerst zei hij, oh, je moet vervangend vervoer hebben, ik ga je auto slepen.
0: Want je mocht echt niet meer verder rijden.
1: Ik mocht echt niet verder rijden. Nee. En toen zei hij, nee, weet je wat, ik ga toch nog wat proberen. En dan zie je zo iemand helemaal blij worden van, oh, dit is een auto waarmee ik kan knutselen in plaats van al die stomme auto's met computers tegenwoordig. Hier, lekker oud bakkie, gaan we mee aan de slag. Dus hij heeft het geregeld. Ik mocht met mijn auto naar huis rijden. Mocht met mijn auto vanochtend hier naartoe en moet vanmiddag naar de garage.
0: Om het alsnog helemaal definitief op te lossen.
1: Dus mijn show, ik kreeg een private voorstelling van de ANWB. En dat was ook heel leuk.
0: Ja, maar theater dus helemaal niet gehaald.
1: Helemaal niet gehaald. Ja, was jammer.
0: Ja. Nou, gelukkig hebben we ons eigen theater met West wordt wakker. En dat gaat beginnen. Welkom bij de voorstelling hier.

0: XCC hoor je op Radio West. The Things We Do For Love. En Reinoud Roemer is inmiddels ook aangeschoven. Goedemorgen, Reinoud.
1: Goedemorgen, Jorin.
0: Jij bent ook nog wel eens van het 's avonds naar concerten gaan of naar theaters, theatervoorstellingen. Ook door de week. Ja, ik vind dat echt lastig om dan dat te combineren met die vroege ochtend. Maar jij bent ook zo stoer.
1: Ja, soms op maandag zelfs. Ik hoorde het van jou. Ik doe dan altijd veel vloeistof in de auto.
0: Ja, extra
2: veel.
0: Ja.
2: Extra neut.
1: Ja. Nee, maar ja, je moet, weet je, anders hou je geen sociaal leven over. Je moet af en toe ook die dingetjes 's avonds doen. Dus wat doe je vanavond?
0: Ja. Ik ga met jou mee. Naar het theater.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Maar kijken we eerst nog even in de krant wat er te doen is.
1: Doen we.
0: Er staan namelijk ook uittips in, weet ik inmiddels. Maar we beginnen even bij de Telegraaf. De voorpagina heb ik voor me. Boodschappen zijn een rip uit het lijf, kopt de Telegraaf. De supermarkten die waarschuwen voor een inflatiegolf die voedingsmiddelen fors duurder zal maken. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheorganisatie van supermarkten, die schrijft het in een brandbrief aan het kabinet. De organisatie roept de politiek op om extra heffingen en hogere belastingen tijdelijk stop te zetten om bij te dragen aan de betaalbaarheid van dagelijkse boodschappen. Want volgens de Rabobank worden voedingsmiddelen de komende jaar wel 10% duurder. En het is al zo duur allemaal. Volgens supermarkten komt dat niet alleen door de energiecrisis, maar ook door een hoger minimumloon, vrachtwagenheffing, energieheffingen. En dan komt er later ook nog de suikertax bij. Dus ze vragen eigenlijk aan het kabinet om even een beetje te dimmen, zodat we die boodschappen nog kunnen betalen.
2: Ja, duidelijke boodschap. AD kopt massaclaim om datalek bevolkingsonderzoek info. Je weet het misschien nog wel. Er was vorig jaar, hackers hadden digitaal ingebroken bij het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk. We hebben hier ook veel over bericht. En nu wil een nieuwe groep dat de vrouwen een schadevergoeding krijgen voor die inbraak. Daarmee hadden de hackers namelijk medische gegevens buitgemaakt van 100.000 vrouwen. Die hadden meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ik heb zelf ook zo'n brief gekregen van uw gegevens kunnen gelekt zijn. En het Women's Rights Collective, WRC, start een massaclaim. En die claim is ook gericht tegen het ministerie van Volksgezondheid. En daarnaast wil het collectief vrouwen helpen om inzage te krijgen, zodat ze zeker weten welke gegevens van hen zijn gestolen en wat de risico's daarvan zijn. En de WRC wijst naar een onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vorige maand publiceerde. De inspectie concludeerde toen dat het lab zijn data niet goed genoeg had beveiligd. En die claim maakt deel uit van een breder project. Want de club WRC wil namelijk juridische acties daar waar vrouwenrechten worden geschonden om zo de privacy, veiligheid en waardigheid van vrouwen te beschermen in de digitale wereld. Want ja, het is niet de enige. Laatst was er ook een app waarbij de cyclus van vrouwen was gelekt.
0: Ja.
2: Letterlijk.
0: Maar het wordt ook van alles gelekt natuurlijk. Van mannen worden er ook heel veel gegevens gelekt.
2: Precies.
0: Wat dat betreft maakt het niet zoveel verschil of het nou een man of een vrouw is. Maar het is altijd vervelend.
2: Het is altijd irritant. Ik las ook laatst iemand die zei, nou, ik ga mijn gegevens maar gewoon zelf op het zwarte web te koop aanbieden.
0: Ja, dan krijg je er in ieder geval nog wat voor.
2: Precies.
1: Bijna 100 scholen in een Japanse stad zijn gesloten vanwege een loslopende wilde beer. Jagers zijn op zoek naar het dier dat is gezien in de buurt van scholen en in een winkelgebied in de stad Utsunomiya, ten noorden van Tokio. Sinds zaterdag zijn er veel meldingen gekomen over die wilde beer. Die werd voor het eerst gezien in een woonwijk bij een park. Gisterochtend vroeg verscheen het dier op ongeveer 500 meter van een middelbare school. Er gingen daar zo'n 100 scholen dicht. Dat vind ik wel heel veel. En ook de komende dag zijn die dicht, uit voorzorg dus. Volgens Japanse media is het de eerste keer dat in Utsunomiya een beer is gezien. De stad wonen 500.000 mensen. Autoriteiten hebben besloten alle openbare basisscholen en een deel van de middelbare scholen ook dus te sluiten. Japan kampt met steeds meer waarnemingen van beren en met aanvallen door beren, vooral in stedelijk gebied. Zo raakten vorige week nog 4 mensen gewond bij een aanval in Fukushima. Experts zeggen dat komt doordat beren als gevolg van klimaatverandering op zoek gaan naar andere voedselbronnen. En ook durven ze door afnemende bevolkingsaantallen op het platteland dichterbij of zelfs in bewoonde gebieden te komen.
0: Ik ben soms zo blij dat ik in Nederland woon. We komen hier alleen hazen tegen.
2: Ja, voor de deur. Precies, dat
1: ik,
2: is het meest
1: spannende. Ik zie hier geen beer op de weg, nee.
0: Ik was vroeger dol op apenkooien tijdens de gym. Dat was eigenlijk mijn favoriete gymles. Hebben jullie daar ook goede herinneringen aan?
2: Ja, echt geweldig.
0: Overal overheen kruipen, klimmen, zwaaien. Maar als volwassene doe je dat eigenlijk nooit meer. Maar het kan nu wel in Museum Voorlinden. Het museum bestaat namelijk bijna 10 jaar. In september vieren ze dat. Maar nu al met een speciale tentoonstelling gemaakt door choreograaf William Forsythe. Bezoekers die kunnen dus gaan dansen, tijgeren, apenkooien, klimmen. Met die tentoonstelling. Nou, bijvoorbeeld door 350 ringen. Weet je, van die, van die ook in een gymzaal hangen. Daar moet je doorheen, zeg maar. Door een soort traject. Van de ene naar de andere kant bewegen. En die choreograaf wil daarmee de nieuwsgierigheid prikkelen. Ook bijvoorbeeld met een ruimte die slechts 70 centimeter hoog is. Dus dan moet je doorheen kruipen. En zo voel je je toch weer een beetje kind. Ik vind dat heel, echt heel leuk. Heel leuk bedacht. Ja. Ook dat er dingen zwaaien waar dan een beetje doorheen moet. Zodat je niet geraakt wordt, zeg maar, door die objecten. Ik vind het een mooie. De krant, de Telegraaf, die vindt het ook een mooie metafoor voor het leven. Je eigen weg vinden zonder obstakels is een uitdaging.
1: Dat was ook toen in de gymzaal al leuk. Maar wordt dat gefilmd of zo? Gaat hij daar nog iets mee doen? Of
0: als jij het gaat doen, dan ga ik het filmen.
1: Ja, ja. Ik val stil. Ik werd vroeger bij gym nooit gekozen, maar apenkooien was dan wel leuk, want dan hoeft je niet gekozen te worden. Toch?
0: Nou, ik kies jou. Ja. En ik ga gewoon achter je aan met mijn camera.
1: Oké. En dan 70 denk jij, centimeter, zei je?
0: 70 centimeter.
1: Even oefenen hoor.
0: En dan denk jij inmiddels, where did I go wrong?
1: Het is een lang verhaal.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
6: Ik herken Pim Marketing in de reclame. Moet ik erg om lachen. Een podcast van, over scheve dingen. Ja.
7: Oh, ga ik toch eens opletten.
6: Is hij toch weer een keer te horen op Radio West?
7: Ja.
6: Het nieuws, Reinoud.
7: Ja, ik ben er altijd mijn nieuws aan het oefenen, dus ik hoor dat eigenlijk nooit. Nee. Pim Markering, wat leuk. Die heeft hier ook gewerkt als verslaggever. Ja. Goedemorgen, Meer. Goedemorgen, Jorinda.
8: Goedemorgen.
7: Commissaris van de Koning Wouter Kolff waarschuwt gemeenten dat ze zich aan de spreidingswet moeten houden. Die wordt in steeds meer gemeenten, waaronder Wassenaar en Rijswijk, niet nageleefd, zegt hij. De spreidingswet regelt de verdeling van asielzoekers over het land. Je kunt als lokale overheid niet zomaar landelijke wetgeving overroelen, vindt Kolff. We kunnen de BTW in winkels ook niet afschaffen, dan krijgen we een gekke toestand, zegt hij. De spreidingswet is gewoon democratisch tot stand gekomen, aldus de commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de aankoop van de zilverfabriek. Het wordt waarschijnlijk het nieuwe gemeentehuis. De keuze voor het pand betekent een investering van ruim 20 miljoen euro... en dat heeft geleid tot stevige discussies. Het voormalige zilvermuseum in Voorschoten was een paar jaar terug bij Omroep West nog genomineerd als mooiste gebouw van de regio. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards werden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvre Prijs. De 19-jarige Samuel Welten ging er gisteravond vandoor met de BUMA Award Nationaal. Hij kreeg de prijs voor Echte Liefde is te koop. Het meest succesvolle nummer van 2025. En de 3 grootste oppositiepartijen in Delft, VVD, Hart voor Delft en CDA, gaan vanavond niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord, hebben ze laten weten. Vanavond presenteren Pro, D66 en Stip hun plannen voor de komende jaren. Maar de 3 oppositiepartijen voelen zich buitengesloten en niet gehoord door het nieuwe college. De verhoudingen in de Delftse politiek lijken flink onder druk te staan. Eerder weigerden raadsleden collega's van Forum voor Democratie al de hand te schudden.
6: Dan gaan we naar de Huub Mizee met het weer. Goedemorgen, Huub.
9: Goedemorgen, Jorinda.
6: Ja, wat me opvalt is dat het voelt donkerder aan dan dat het de afgelopen weken is geweest.
9: Het voelt donkerder aan?
6: Ja, als je s'ochtends als wij wakker worden, ja, dan is het inmiddels licht. Dat is natuurlijk het voordeel van de zomer.
9: Ja.
6: Maar het is nu donkerder.
9: Ja, nou ja, hier schijnt bij mij de zon. En hemelsbreed is dat... Ja,
6: die zie je komt hem hier niet, maar...
9: Nee, dat is het wisselende aan het weer. De zon komt hier heerlijk de weerkamer binnen. Eventjes maar, hoor. Niet altijd,
6: want
9: je hebt ook wel gelijk. Bij Schiphol was zojuist nog onweer. Dus dat kan ook voorkomen in sommige delen in het noorden van Zuid-Holland. Het is vooral wisselend, heel sterk wisselend weer. Vooral vanochtend is het allemaal nog wel te doen met wat zon. Maar vooral vanmiddag komen er meer buien... Met hagel, met onweer, dat hebben we gisteren ook gemerkt. Dat windstoten daarbij. En de wind die hier wordt wat sterker vandaag. De zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig. Aan zee is die dat nu al. En dat wordt soms krachtig, windkracht 6. En de temperatuur blijft nog wat lager. Gisteren werd het nog wel 20 graden. Vandaag moeten we het met 17 graden doen. Vanavond ook nog een aantal buien. Daarna weer wat meer opklaringen. De zuidwestenwind neemt vannacht wat af. En het wordt dan 9 graden. Morgen dan ook vooral weer morgenmiddag flink wat buien. Misschien nogal wel weer meer dan vandaag, ook met hagel en onweer. 16, 17 graden. Nou, dat is een beetje de dip midden in, in de week. Donderdag kan het dan alweer 17, 18 graden worden. Maar droog blijft het niet. Er zijn nog een paar buien. Later komt er meer regen. En zelfs vrijdag zijn we daar nog niet helemaal vanaf. Maar dan wordt de temperatuur toch alweer wat hoger op vrijdag. Dan kun je alweer denken aan een graad of 19. En het mooie is, in het weekend lijkt het droog te blijven met verder oplopende temperaturen. Want we kunnen dan zeker wel weer eens de 20, 21 graden gaan zien. En volgende week lijkt het mooi zomerweer te worden. Met veel zon, droger weer en temperaturen die zo rond de 22, 23 graden uitkomen. Dus het is eventjes deze week uitzitten, zeg maar.
6: Ja, het is een heerlijk vooruitzicht. Dankjewel, Huub.
9: Ja.
6: En dat was hem.
7: Ja, nou, dan gaan we afsluiten. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext. Jawel. En omroepwest.nl.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: Sophia Dracht. We hebben deze single samen uitgebracht vorig jaar. Young and Careless. En ja, ze hebben dan een originele versie gemaakt. Hè, helemaal van nu. Maar ook een speciale 1987 versie. En dat is de versie die je net hoorde. Die vind ik eigenlijk nog net iets leuker. We gaan een kijkje nemen in het nieuws buiten de regio. Hoewel, dit speelt misschien ook wel in de regio. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsorganisatie UWV.
1: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
0: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Het aantal banen groeit dan vooral minder in de krimpregio's zoals Limburg, Zeeland en de Achterhoek. In de rest van het land blijft het aantal banen ook bij hoge prijzen groeien, alleen net iets minder snel.
2: En mensen met een chronische ziekte of beperking zijn duurder uit door de kabinetsplannen. Die plannen kunnen namelijk leiden tot honderden euro's aan extra zorgkosten. En dat blijkt uit onderzoek van het Nieboet.
3: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
2: En dat terwijl de huishoudens waar een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. En het Nieboet wil dat het kabinet kijkt naar mogelijke compensatie voor huishoudens die erop achteruit gaan.
0: Nederlanders gooien wat minder eten weg dan eerder, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld per persoon 25 kilo per jaar, wat ik toch ook wel heel veel vind.
4: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Ja, bij de vorige meting in 2022 was het nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het terugdringen van de voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden.
2: Ja, en ik ben daar ook erg een voorstander van, zo min mogelijk voedsel te verspillen. En dat begint inderdaad ook bij je brood invriezen. Maar ik ben zelfs ook iemand dat als ik uit eten ga en er echt eten over is, dan durf ik tegenwoordig ook gewoon...
0: Oh ja, zo'n doggybag. Dat heb ik nooit gedaan.
2: Ja, schaamteloos ben ik daarin. Het wordt anders toch weggegooid. Dus ja, dat vind ik gewoon zonde. Het is niet dat ik het eten van andere mensen van hun borden pak. Dat gaat mij ook te ver.
0: Maar lukt dat dan ook? Want ik heb een eenpersoons huishouden en dan is vaak gewoon alles wat je koopt is vaak een soort van in bulk, zeg maar. Het is vaak te veel.
2: Nee, ik heb, dat noem ik mijn huisvrouw geluk. Ik heb een vriezer met 6 lades. Dus die is heel gelukkig en geduldig. Dus daar kan veel in. Maar dus voedselverspilling. Je hebt mensen die echt extreem zijn en ook van de uien de schillen dan bewaren en die dan invriezen en daar dan weer soep van koken. Nou, dat vind ik heel bewonderenswaardig. En dat ga ik in een volgend leven doen. Maar inderdaad, zo min mogelijk weggooien. Het moet pootjes hebben en dan gooi ik het weg.
0: Ik ga mijn best doen.
2: Nou, en wie ook pootjes hebben, dat zijn natuurlijk de spelers van Oranje. Het laatste oefenduel.
0: Goeie brug weer. Want die hebben echt wel fantastische bruggetjes.
2: Het laatste oefenduel van het Nederlands elftal voor het WK in een bijna leeg stadion in New York was afgelopen nacht weinig spectaculair. Maar Oranje won wel met 2-1 van Oezbekistan. En daar had Oranje wel 2 strafschoppen voor nodig. En die werden allebei gemaakt door Cody Gakpo.
5: Een hoekschop. En dat zal toch wel het laatste zijn van de wedstrijd. Een penalty. Toch nog, want ze wijst naar de stip. Gakpo, 2-1 Oranje. De late penalty van Gakpo zorgt ervoor dat het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal van start gaat, winnend afsluit.
2: En dat was dus die winnend goal, de 2-1. En dat er alleen uit penalties werd gescoord, dat vindt onze bondscoach Ronald Koeman zorgelijk.
6: Dat we in 2 wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty, dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
2: Ja, en je hoort de hoofdpijn in zijn hoofd. En zondag dan is Japan de eerste tegenstander van Oranje op het WK voetbal.
0: Ja, we gaan het er vandaag natuurlijk nog uitgebreid over hebben met Martin Bruin. Kijken hoe hij ernaar heeft gekeken. En of hij er wel een beetje vertrouwen in heeft dat er nog gescoord kan worden. Ook gewoon in het veld.

0: Dit was Madonna in de jaren 80. En dit is Madonna nu.
1: Somebody just like texted me and there was like, did you know Madonna's gonna be in Times Square? And I was like, what do you mean?
0: Ja, als je het goed hoorde, de persoon zeggen, op Times Square was dit afgelopen week een verrassingsconcert. Het duurde maar een kwartiertje. Had alles te maken met de Pride maand daar in New York. En ook om een beetje haar nieuwe album te promoten. Want er komt gewoon weer een nieuw album aan volgende maand.
2: Wat geweldig. Ja, excited.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd inderdaad. Ik had niet het idee dat het live was. Wat zo goed kan ze tegenwoordig live niet meer zingen volgens mij. Maar het is toch wel bijzonder dat je dat gewoon ineens tegenkomt in
2: ja,
0: New York.
2: Ja, dat moet een super verrassing zijn.
3: De buitenpost.
0: Ja, in Den Haag kan je ook verrassingen tegenkomen. Bijvoorbeeld onze buitenpost Gwen Ouwehand. Gwen, heb jij eigenlijk een beetje gekeken nog gisteren naar het voetbal?
4: Nee. Ik koos ervoor om eventjes op tijd naar bed toe te gaan. Ja. Dus nee, ik heb er niks.
0: Met pijn in het hart, omdat je zelf natuurlijk ook voetbalt. Dus je moet toch ook wel een fan zijn.
4: Ik vind het toch altijd wel fantastisch hoor, om te zien. En het leeft dan toch wel uiteindelijk. Tenminste, als je over zo'n marktweg heen loopt in Den Haag. Dan kan het niet anders dan dat het zou moeten leven in heel Nederland. Maar toch dacht ik, toen ik hier eventjes rondliep over het Malieveld heen. Ik spreek eventjes wat mensen aan om te kijken of ze dus de wedstrijd hebben gezien. Maar heel weinig mensen hebben dus gekeken. En heel weinig mensen gaan überhaupt kijken, heb ik het idee hier. Ik sprak namelijk net een man aan en die was totaal geen voetballiefhebber, die keek me echt aan alsof ik een hele rare vraag stelde. En een andere vrouw zei, nou ja, ik ga wel kijken, maar de wedstrijd van gisteren heb ik niet gezien. Die wist eigenlijk bijna niet eens dat er een wedstrijd was. Dus het leeft nog niet heel erg. Maar misschien deze taxichauffeur. Hallo, mag ik wat vragen? Heeft u gisteren de oefenwedstrijd gezien van het Nederlands elftal?
5: Ja, zeker. Heb ik net gekeken.
4: En hoe was dat?
5: Ja, ik vind het schandalig.
4: En wat is er schandalig aan?
5: Ja, met twee penalties winnen van Uzbekistan, dat is niet goed, hè?
4: Nee. Dus je hebt met geknepen billetjes gekeken eigenlijk?
5: Ja, nee, had ik niet verwacht.
4: Nee. En hoe ga je nu de rest van het WK heen?
5: Ja, hopen, hè?
4: Ja. Je gaat wel kijken?
5: Ja, ik denk wel minimaal. Ik verwacht wel minimaal halve finale. Dus laten we hopen.
4: Dat is wel hoopvol inderdaad, maar toch optimistisch, heel fijn.
5: Ja. Ja, nee, zeker. We hebben een goede team en we gaan ervoor, zou ik zeggen.
4: Moedig voorwaarts.
2: Juichen voor
5: ja,
2: Oranje.
5: Zeker.
4: Juichen voor Oranje, inderdaad. Nou ja, toch nog iemand weten te vinden die wel heel erg zin heeft in het WK en heeft gekeken.
0: Ja, en een beetje hoop heeft. Hoewel hij klinkt een beetje hopeloos, maar hij zegt toch hoop te hebben. Ja, en dan hebben we het nog niet eens trouwens over die tweede wedstrijd gehad. Hè, want er was ook nog dus een B-team van Nederland tegen het B-team van Oezbekistan. En die hebben gewoon verloren met 2-1.
4: Oeh.
0: Ja.
4: Jeetje.
0: Dus voor de wissels weet ik het ook niet of dat allemaal gaat lukken. Maar we gaan het.
2: Ze gaan er alleen maar extra geterg nu naartoe. Dit is goed voor ze.
0: Helemaal goed. Hey, dankjewel, Gwen.
4: Joejoe.
0: Ik hoop dat ik net zoveel hoop kan opbrengen als deze meneer. Die aan de slag gaat vandaag als taxichauffeur.

0: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
1: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
3: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij.

0: Die zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
1: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
3: Het kunstmuseum dat verliest straks een topstuk, maar krijgt er wel 2 voor terug. Het nieuws met Reinoud Roemer.
4: Een auto is vanmorgen vroeg in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag beland. Hulpdiensten waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Hoe de auto precies te water kon raken en of er mensen in zaten is niet bekend. Commissaris van de Koning Wouter Kolff waarschuwt gemeenten dat ze zich aan de spreidingswet moeten houden. Die wordt in steeds meer gemeenten, waaronder Rijswijk en Wassenaar, niet nageleefd, zegt Kolff. De spreidingswet regelt de verdeling van asielzoekers over het land. En de 3 grootste oppositiepartijen in Delft, VVD, Hart voor Delft en CDA, gaan vanavond niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord van Pro, D66 en Stip. Ze voelen zich niet gehoord en buitengesloten door het nieuwe college. Straks een gesprek met de fractieleider van een van de oppositiepartijen, Bram Stoop van Hart voor Delft. Meer regionieuws straks om 19:30. Nu het overige nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
6: Dat is ongeveer het gewicht van 1 maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
5: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
7: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1. Van invaller Sergejev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
5: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
9: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

De Bellamy Brothers. En het zijn ook echt broers David en Milton. En ik heb het even gecheckt, maar ze treden nog steeds op. Terwijl dit nummer al uit 76 komt. Maar nog steeds dus actief samen op

0: Goedemorgen, het is bijna 7:09. En een uurtje geleden meer hadden we het over jouw avontuur gisteravond. Want je zou naar het theater gegaan, maar je hebt het hele theater nooit gezien.
1: Nee, het was echt een voorstelling die niet was. Ik stapte in de auto, vrolijk onderweg naar Amsterdam, waar ik een leuke musical zou zien, een eenmalige opvoering. En ik kwam in de stad aan en daar kwam een rood lichtje ging branden. En ik dacht, oeps, dat is niet goed. Dus toen ben ik gestopt aan de kant. Ik herkende het lichtje. Het was van de thermostatus, koelvloeistof. En ik heb de ANWB gebeld, want dat zijn toch dan op dat moment mijn helden. En het bleek dat de thermometer van mijn thermostaat was kapot. En eerst had hij een verhaal van je moet je laten slepen. Maar uiteindelijk is hij helemaal aan de slag gegaan. Heeft hij iets zitten omleiden. Nou, fantastisch.
0: Lekker knutselen.
1: Ik vind dat heerlijk om te zien. En kon ik, nou ja, precies op het moment dat de voorstelling was afgelopen, kon ik weer terug in de auto vanuit 020 gewoon naar 070 rijden.
0: Lekker naar huis, inderdaad, zonder dat je het hebt gezien. Nou, ik heb ook zoiets, want Tjerti was in april jarig. En toen hebben Chris, onze Westwoord Wakker fotograaf, en ik hebben hem een cadeau gedaan. Namelijk, we vinden het wel leuk om dan een uitje te geven. Dan gaan we met z'n allen op pad naar Mini World in Rotterdam.
1: Ja,
0: dat is hartstikke leuk.
1: Hartstikke
0: er
1: leuk.
0: Er rijden ook treinen en trams. En nou ja, hij heeft zelf natuurlijk ook een miniatuurbaan in zijn huis. Dus een beetje inspiratie opdoen. Het is een beetje Madurodam, maar dan nog kleiner en binnen. Maar het is failliet.
1: Nee.
0: Ja, het is failliet.
1: Nee.
0: Ja, gisteravond ineens het nieuws. Na 20 jaar valt het doek voor miniatuurmuseum Mini World Rotterdam.
1: Oh.
0: Onze collega's van Rijnmond die hebben dat gebracht.
1: Ach,
0: maar wat moet ik nou met mijn cadeau?
1: Ja, nee, nou ja, dan ik ben helemaal stil ervan, dus je hebt die trein gemist.
0: Ja, we hebben de trein gemist. Ja,
1: ja.
0: Nou, misschien heb je tips. Wat kan ik Tjerti cadeau doen? Jullie weten zijn hobby's. 070-307-8080. Want ja, die jongen die is al 3 maanden eruit.
1: Hè? Hij moet wel bezig
0: hij
1: blijven.
0: Moet wel, we moeten
1: hij
0: wel
1: moet
0: een
1: wel
0: beetje
1: bezig
0: wat
1: blijven.
0: Laten doen, inderdaad. Ja, ja. Nou, help me een beetje.
1: Ik ga denken.
0: Dan gaan we naar het nieuws van vandaag. En dat begint vandaag in Voorschoten. Een paar jaar geleden hadden we een verkiezing in Westwoord Wakker. Het mooiste gebouw van de regio. Het mooiste plekje ook van de regio. En dat was toen, was een van de genomineerden, was het voormalige zilverfabriek in Voorschoten. Het is een prachtig, groot, breed gebouw. Helemaal in het wit. En het wordt waarschijnlijk het nieuwe gemeentehuis. De gemeenteraad van Voorschoten heeft namelijk ingestemd met de aankoop van die zilverfabriek. De keuze voor het pand betekent een investering van zo ongeveer 21 miljoen euro. Leidde tot stevige discussies in de politiek, maar ook onder inwoners. Een van de voorstanders is van Pro Voorschoten, oftewel het oude GroenLinks PvdA. En we praten met de fractievoorzitter daarvan, met Albert Deuzeman. Goedemorgen, Albert.
2: Goedemorgen.
0: Ja, vorig jaar werd er nog gekozen voor het opknappen van het huidige gemeentehuis. Wat is er in de tussentijd gebeurd?
2: Nou, in de tussentijd is men druk bezig gegaan met het verder uitwerken van de plannen. Er lagen schitterende plannen voor het oude gemeentehuis. Dat ligt veel meer in het centrum van Voorschoten. En het zag eruit alsof we daar een nieuw gemeentehuis op basis van het oude monumentale deel zou blijven staan. Er zou bijgebouwd worden, zou de bibliotheek bijkomen. Het zag er prachtig uit, maar gaandeweg de uitwerking werd het steeds ingewikkelder. En uiteindelijk kwam we eigenlijk tot de conclusie dat het misschien wel niet meer zo verstandig was, omdat het zo ingewikkeld en zo duur zou gaan worden om dit te doen. Ja, en toen kwam de zilverfabriek beschikbaar.
0: Ja, ineens kwam die te koop te staan. Dat was eigenlijk helemaal niet in eerste instantie een optie, hè?
2: Nee, het was een optie. Het was in gebruik. Er zat een hotelketen in, een hoofdkantoor van een hotelketen. Maar die is vertrokken. En de eigenaar die bood het aan de gemeente Voorschoten. En toen we daarnaar keken, het is inderdaad een prachtig gebouw. Het heeft ook nadelen, hè? Heel mooi, maar wel met een groot gietijzeren hek eromheen. Dus er moet nog wel wat gebeuren om daar echt een gemeentehuis van te maken waar heel Voorschoten zich thuis voelt. Maar het is inderdaad een schitterend pand. En het is een pand waar we ook direct mee aan de slag kunnen. En 21 miljoen is veel geld. Maar tegen dat soort bedragen keken we ook al aan bij het oude gemeentehuis. Dus duur ging het in ieder geval worden. En nu hebben we in ieder geval een oplossing.
0: Is het wel goedkoper dan het opnieuw herbouwen van het oude gemeentehuis?
2: Ja, daar leek het uiteindelijk wel op. Oorspronkelijk niet. In de oorspronkelijke plannen zou het goedkoper zijn geweest om het gemeentehuis te laten waar het was. Maar de kosten begonnen zoveel op te lopen omdat het zo ingewikkeld aan het worden was. En vooral ook de tijdsduur die werd heel erg lang. We zaten onderhand te kijken naar enkele jaren dat het gemeentehuis dicht zou zijn en eigenlijk ook nog in gebruik zou moeten zijn. Dat we ambtenaren overal en nergens zouden moeten uitplaatsen. En ook dat maakt het natuurlijk ontzettend duur en ingewikkeld om zoiets te doen. En dat hoeft niet bij de zilverfabriek. En dat staat op dit moment leeg.
0: Ja, er zijn nog wel meer nadelen. Bijvoorbeeld Esther Mierenmet van D66, die stemde namelijk tegen en die vertelt waarom dat ze dat deed.
3: Het is heel fijn dat daar een mooie plek is voor ambtenaren om gehuisvest te worden. Maar het is een enorme financiële aderlating, weet ik niet, maar een investering. En eigenlijk dat wat we wilden, hier de centrumvisie in het dorp, die staat daarmee onder druk. Dus eigenlijk het feit dat je dus hier niet bibliotheek, gemeentehuis en maatschappelijke organisaties bij elkaar in het centrum hebt, dat gaf voor ons de doorslag.
0: Ja, het moest eigenlijk multifunctioneel zijn. Je vertelde net al even, dat was ook het plan bij het oude gemeentehuis. Met bijvoorbeeld een bibliotheek. Maar ja, volgens D66 kan dat niet op deze locatie.
2: Nee, de bibliotheek had niet op deze locatie. En dat is inderdaad het groot nadeel. Het was voor ons ook een reden om niet laaiend enthousiast te zijn in eerste instantie. Maar goed, op het moment dat een plan eigenlijk bijna onuitvoerbaar lijkt te worden in het centrum en inderdaad nog duurder dreigt te worden, het is al een flinke financiële aderlating. Nog heel veel duurder kan het op dat moment ook niet worden, want we hebben nog heel veel investeringen te doen. Dat heeft voor ons uiteindelijk toch de doorslag gegeven. De bibliotheek waar nu naar wordt gekeken is om de bibliotheek te plaatsen op de locatie van het huidige gemeentehuis in het monumentale pand. Om daar toch wel iets van levendigheid te houden. Het is niet ideaal, maar uiteindelijk moet je soms ook kiezen voor iets dat haalbaar is.
1: En het nieuwe gemeentehuis, je gaf het al aan, ligt best een stukje uit het centrum. Hoe moeten bewoners daar komen dan? Dat is toch dan ook een uitdaging?
2: Nou, het ligt wel een stukje uit het centrum. Het ligt niet dichtbij, zeg maar, het winkelcentrum in het centrum van Voorschoten. Het is een paar minuten fietsen langs een doorgaande weg, waar in ieder geval ook een bushalte bij is. En een groot deel van de Voorschotenaren woont ook meer richting het noorden van Voorschoten, hè, meer richting het centrum van Leiden. Dus wat dat betreft, voor veel Voorschotenaren komt het zelfs een klein beetje dichterbij dan het nu is. Ja, dat is geen ideale locatie wat dat betreft. Maar omdat het relatief dichtbij is en gelukkig goed bereikbaar met het openbaar vervoer, is dat relatief beperkt. Het is een nadeel, maar geen doorslaggevend nadeel voor ons.
0: Ja, toch wel veel nadelen, dat hoor ik toch ook wel. Maar het is een beetje het beste van twee slechte opties, eigenlijk, als ik het zo hoor.
2: Dat is ook exact hoe ik het afgelopen donderdag heb gezegd in de raad. Het zijn alle twee geen ideale opties. En dan moet je op een gegeven moment kiezen voor een compromis waarbij je denkt dat je in ieder geval op korte termijn met wat zekerheid wat kunt leveren. Het geeft ook veel onzekerheid voor de bibliotheek, want die heeft nu natuurlijk nog geen nieuwe locatie. Maar ja, goed, als het plan uiteindelijk wordt dat we 4 jaar een bouwput hebben in het centrum, dat betekent dat ook dat de bibliotheek daar ook 4 jaar geen nieuwe locatie heeft. Dus op een gegeven moment is het dan kiezen voor het minste kwaad. En het is natuurlijk wel, je zei het net, het stond op de nominatie of het van mooiste gebouw. Het is een fantastisch pand. En het is ook wel een plek waar veel ruimte is om echt iets moois neer te zetten voor Voorschoten. Er komen ook nieuwe voorzieningen bij. Het Centrum voor Jeugd en Gezin komt er. Onze vrijwilligersorganisatie Voorschoten voor elkaar komt erbij. Dat is wel heel mooi. En die zitten nu nog verspreid over heel Voorschoten. Ook op soms best wel lastig bereikbare plekken. Dus wat dat betreft is het ook echt een verbetering. En voor onze ambtenaren is het absoluut een verbetering. Want het oude gemeentehuis, en dat stond voor iedereen voorop, het oude gemeentehuis kan echt niet meer. Daar kunnen we onze ambtenaren niet meer laten werken.
0: Wanneer gaan jullie daar huisvesten?
2: Het plan zoals het er nu ligt, en dat is ambitieus, maar het zou fantastisch zijn om te halen, is dat we begin 28 al overgaan.
0: Oh, kijk, dat is best wel snel inderdaad, want er moet waarschijnlijk nog flink verbouwd worden. Heel veel succes daarmee in ieder geval. En we gaan zien hoe mooi jullie daar gaan zitten in dat nieuwe gemeentehuis. De oude zilverfabriek. Albert Deuzeman, ja, van Pro Voorschoten, dank je wel, hè.
2: Hartelijk dank.

Het mooiste gebouw. Zo, dat is het mooiste, hè? De winnaar was toen het Kunstmuseum. Gaan we het later vandaag ook nog over hebben. Er gaat iets bijzonders gebeuren.

0: Your Heart van ABC, die hebben liefdesverdriet. Oh. De verhoudingen in de Delftse gemeenteraad staan onder druk. De drie grootste oppositiepartijen, de VVD, de VVD, CDA en Hart voor Delft, gaan niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. Dat gesloten door Pro, D66 en Stip. Zij presenteren vanavond hun plannen voor de komende 4 jaar. Tegelijkertijd was er afgelopen weken ook nog ophef over raadsleden die weigerden Forum voor Democratieleden een hand te geven. We praten erover met Bram Stoop. Hij is de fractievoorzitter van Hart voor Delft. Goedemorgen, Bram.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat klinkt niet heel erg gezellig in die Delftse gemeenteraad. Zijn er inderdaad spanningen onderling?
1: Nou, kijk, dit heet politiek, hè? Er gebeuren altijd wat dingen in de politiek. En op dit moment is in Delft, ja, over het algemeen zegt men, ja, de onderliggende gemeente kunnen een voorbeeld nemen aan de gemeente Delft. Ja, soms loopt het wel eens een deukje op.
0: Ja, en waarom, hoe komt dat die deuk is opgelopen?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk de verkiezingen zijn achter de rug, zijn altijd spannende aangelegenheden. En dan kiest men voor een bepaalde richting als het gaat om een coalitie. En dan zijn er altijd wel partijen zoals Hart voor Delft en CDA en VVD. Die denken, ja, had dat nou wel zo gemoeten?
0: Ja, maar is dat dan gewoon een kwestie van dat je een slechte verliezer bent, Bram? Of heb je er goede redenen voor?
1: Nee, we zijn geen slechte verliezer, want we hebben onder andere Hart voor Delft vijf zetels gehad. Het gaat gewoon om de manier waarop iets gaat. Als je, er wordt een verkenner aangesteld en nog 2 dagen daarna krijg je te horen, we gaan door op de oude voet. Deze partij zit al meer dan 25 jaar in het college. En dan mag je wel zeggen, ja, ik afvraag, is niet tijd voor vernieuwing, hè?
0: Nou ja, maar op zich, de Delftenaar zelf wilde ook geen vernieuwing, toch? Want Pro, D66 en Stip zijn gewoon de 3 grootste partijen.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Nee, ze hadden 18 zetels en door de restzetels hebben ze er 22 gehaald. Ja. Dus nee, dat is ook niet zo wat je zegt, hoor. Maar goed, wij zijn in ieder geval, dat is ook niet de reden dat wij niet naar het coalitieakkoord, naar het bekendmaken van het coalitieakkoord gaan, hoor.
0: En wat is dat dan wel?
1: Wij willen ons focussen op de inhoud, hè. We hebben 20 mei hebben een gesprek gehad van 45 minuten en dan mochten we op het concept in grote lijnen akkoord mochten we reageren. Dat hebben we gedaan. En het hebben we niks gedaan. En we zijn gewoon benieuwd wat ze meegenomen hebben van onze ideeën in dat concept in het grote lijnenakkoord.
0: Ja, ze hebben wel beloofd te luisteren naar de plannen van de oppositie. Heb je daar wel een beetje vertrouwen in?
1: Ja, luisteren, ja. Nou ja, een beetje vertrouwen in. Kijk, als je daar geen vertrouwen meer in kan hebben, dan houdt het helemaal op. Hè? Als ze dat hebben ze zelf gezegd. We gaan de oppositie gaan we meenemen in de plannen. Maar ja, het was een grote lijnakkoord. We hadden ook nog een gesprek, waren we uitgenodigd op 28 mei, maar dat ging meer over op de inhoud. Toen hebben wij daar ook voor bedankt. Wij hebben gezegd van nee, we gaan nou eens even afwachten waar jullie mee komen. Want kijk, deze drie partijen die hebben vanaf het begin gezegd, ze willen geen vierde partij erbij, omdat ze goed met elkaar kunnen vinden. Dus wij gaan er gewoon vanuit, joh, de coalitieakkoord, dat is eigenlijk een aangelegenheid van die coalitiepartijen dan, van die formaterende partijen.
0: Ja.
1: En die hebben daar vanavond een feestje over in Tantof, waar trouwens Hart voor Delft veruit de grootste partij is geworden tijdens de verkiezingen, maar dat doet niet de zaken. En ze gaan het coalitieakkoord vanavond presenteren. Nou, ik zou zeggen, nou, ik hoop dat ze een gezellig avond hebben. Maar wij zijn daar niet bij. Dat hebben we gezamenlijk besloten.
0: Het is een beetje van als jullie ons er niet bij willen hebben, dan mag je dit ook maar lekker laten zitten.
1: Nee, zo moet je het ook niet zien. Want wat ik al zei, wij gaan gewoon ons focussen op de inhoud. En we hebben 24 juni hebben een raadsvergadering. En daar gaan wij heus wel lekker, zoals het hoort, zal het weer een debat worden, op scherp van de snede, wat we in Delft gewend zijn met elkaar.
2: Maar dat focussen op de inhoud betekent dus niet dat je vanavond al van die inhoud kennis gaat nemen.
1: Ik ga vanavond de kennis maken van de inhoud, want wij krijgen dat per mail toegestuurd.
0: Ja, dus je gaat de hele avond lekker lezen en dan hoop je dat je eigen plannen.
1: Ja, wij hebben vanavond een fractievergadering, want die stond ook al gepland.
0: Oké, okay, nou morgen
1: en
0: dan
1: gaan,
0: misschien.
1: Wij gaan dat serieus lezen, dat coalitieakkoord. Ja. En dan gaan we 24 juni, daar waar het hoort, vinden wij, in de raadzaal gaan we daarop op reageren.
0: Ja, je vertelde dat je wel plannen mocht indienen. Hè? Je had het dan een gesprek van 3 kwartier gehad. Wat is nou echt een plan waarvan je hoopt nou dat ze daar dan toch even wat mee hebben gedaan in dat coalitieakkoord?
1: Ja, nou ja, veiligheid, hè. Het cameratoezicht is... daar waren we alle drie unaniem, blijkt later. Zonder dat we van elkaar wisten, dat we alle drie ook een veiligheid gehad hebben. Want het cameratoezicht in Delft is weer met 2 jaar verlengd. Met oud en nieuw is het elk jaar een soort oorlogsgebied in het Buitenhof. En de aanpak Delft-West en dergelijke. Ja, ja, daar hebben we er wel weer op ingezet, ja. Ja. En wonen natuurlijk.
0: Ja, nou ja, we gaan het lezen vanavond. Of morgen misschien dan, als je druk bent vanavond. En dan gaan we het zien. Bram Stoop, succes ook met het debat dan.
1: Ja,
0: dankjewel.
1: Dat komt wel goed hoor.
0: Mooi zo.
1: Ja, hartstikke bedankt.
0: Hè. De fractievoorzitter van Hart voor Delft. Dankjewel en succes vanavond ook in de fractie. Dit is Look Away van Chicago.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Het is 19:30 geweest. Dit is het regionieuws met Reinhard Roemer.
12: De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de aankoop van de zilverfabriek. Het wordt waarschijnlijk het nieuwe gemeentehuis. De keuze voor het pand betekent een investering van ruim 20 miljoen euro. En dat heeft geleid tot stevige discussies. Esther Mierenmet van D66 bijvoorbeeld stemde tegen.
13: Het is heel fijn dat daar een mooie plek is voor ambtenaren om gehuisvest te worden. Maar dat wat we wilden, hier de centrumvisie in het dorp, die staat daarmee onder druk. Het feit dat je dus hier niet bibliotheek, gemeentehuis en maatschappelijke organisaties bij elkaar in het centrum hebt, dat gaf voor ons de doorslag.
12: Pro-fractievoorzitter Albert Deuzeman erkent dat het lastig is dat de bibliotheek bijvoorbeeld niet kan mee verhuizen, maar is verder blij met de zilverfabriek als nieuwe locatie.
14: Maar goed, op het moment dat een plan eigenlijk bijna onuitvoerbaar lijkt te worden in het centrum en inderdaad nog duurder dreigt te worden, het is al een flinke financiële aderlating. Dat heeft voor ons uiteindelijk toch de doorslag gegeven.
12: Het oude Voorschotense Zilvermuseum werd een paar jaar terug bij Omroep West nog genomineerd als mooiste gebouw van de regio. Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvre prijs. De 19-jarige Samuel Welten ging er gisteravond vandoor met de BUMA Award Nationaal. Hij kreeg de prijs voor Echte Liefde is te koop, meest succesvolle nummer van vorig jaar. Het is alleen al op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. Muziekprijzen werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. En de drie grootste oppositiepartijen in Delft, VVD, Hart voor Delft en CDA, gaan vanavond niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord, hebben ze laten weten. Vanavond presenteren Pro-D66 en Stip hun plannen voor de komende jaren. Maar de drie oppositiepartijen voelen zich buitengesloten en niet gehoord door het nieuwe college. Bram Stoop van Hart voor Delft licht het besluit toe.
15: Over het algemeen zegt men, ja, de onderliggende gemeenten kunnen een voorbeeld nemen aan de gemeente Delft. Ja, soms loop ik wel eens een deukje op. Want kijk, deze drie partijen die hebben vanaf het begin gezegd, Ze willen geen vierde partij erbij, omdat ze ze goed met elkaar kunnen vinden. Die hebben daar vanavond een feestje over in Tantof, waar trouwens Wart voor Delft veruit de grootste partij is geworden. En ze gaan het coalitieakkoord vanavond presenteren. Nou, ik zou zeggen, nou, ik hoop dat ze een gezellige avond hebben. Maar wij zijn daar niet bij, dat hebben we gezamenlijk besloten.
12: De verhoudingen in de Delftse politiek lijken sowieso meer onder druk te komen staan. Eerder weigerden raadsleden collega's van Forum voor Democratie de hand te schudden.
11: Reinoud, dankjewel. En dan gaan we naar Huub. Goedemorgen, Huub.
16: Goedemorgen, Jorinda.
11: Inmiddels is het hier ook een beetje lichter geworden. Ik klaagde een uurtje geleden natuurlijk dat ik het allemaal zo donker vond. Maar op zich nu, het begint wel een mooie dag te worden.
16: Ja, nou ja, goed, je beschrijft het eigenlijk goed. Dat is het wisselende aan het weer op dit moment, deze dagen. Het is nu inderdaad wel eventjes weer wat droger, wat zonniger ook, tijdelijk hoor. Er zijn opklaringen, er passeert een zwakke rug van hoge druk. Maar in de loop van de dag, vooral vanmiddag, komen er opnieuw weer buien vanuit het westen. Ze liggen nu alweer klaar boven Engeland en Ierland. En die buien kunnen vanmiddag gepaard gaan met hagel, onweer, met windstoten. De wind gaat ook verder sowieso aantrekken. De zuidwestenwind die wordt matig tot vrij krachtig aan zee, soms krachtig. En het wordt ook niet veel warmer dan 17 graden. Op dit moment is het maar 13. Hou daar ook maar even rekening mee. De komende nacht, eerst nog enkele buien. Daarna weer wat meer opklaringen. Zuidwestenwind neemt wat af en vannacht wordt het een graad of 9. Dus morgenochtend is het ook duidelijk weer wat aan de koelere kant. Morgen opnieuw, vooral in de middag, weer opnieuw buien met hagel, sommigen. Misschien met een klap onweer, met wat windstoten. En morgen maar 16, 17 graden. Donderdag nog, overdag wel eventjes wat beter. Een paar buien, later wel weer opnieuw wat regen. 17, 18 graden. Maar gelukkig vanaf vrijdag begint het vrijdag nog niet direct, maar toch langzamerhand wat beter te worden. Vrijdag nog wel wat regen. Zaterdag en zondag in het weekend zelf lijkt het veel droger te worden. De zon die komt er een beetje bij. De wind blijft nog wel in de westhoek, maar de temperaturen kunnen alweer richting 20 graden of iets hoger komen. En die weersverbetering lijkt volgende week door te zetten.
11: Dankjewel, Huub.
16: Ja.
11: En er staan ook files bij de ANWB, Tim Schaap.
17: Jazeker, goedemorgen. Het is vandaag hier en daar nog wat drukker aan het worden. Het lijkt erop dat de spits wat trager op gang komt dan bijvoorbeeld gisteren. Maar goed, wat niet is kan nog komen, want hier en daar rijdt het echt wel langzaam. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Ongeveer 5 kilometer en 10 minuutjes. Ook de A12 richting Utrecht vanuit Den Haag. File tussen Woerden en De Meern, bijna 10 minuten. Ook daar 5 kilometer file. Dan de A20 naar Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein bij Rotterdam en Moordrecht. 5 kilometer en bijna een kwartier. En tot slot de A44 nog Den Haag-Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaag 7 kilometer en bijna 10 minuten.
11: Dankjewel, Tim.
17: Graag gedaan weer.
12: En dat was het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Ik vind het hartstikke leuk om een countryband te zijn, maar slechts wel de helft van de tijd, zei Don Henley over dit nummer. Even weg van de country, weg van de ballads, maar rocken met One of These Nights van hun gelijknamige vierde album.
1: De WWWK Bokaal.
0: Ja, het duurt nog maar 2 dagen. Dan gaat het WK beginnen in Noord-Amerika. Dat is allemaal wel leuk natuurlijk. Maar veel spannender is natuurlijk de WWWK. Oftewel het Westvoort Wakker Kampioenschap hoog houden. En daar hebben we een prachtige voetbal voor.
2: Een hele mooie ronde voetbal in de kleuren van het Nederlands elftal. Rood, wit, blauw. Geen oranje, maar rood, wit, blauw. Maar natuurlijk zijn het eigenlijk gewoon de Westkleuren. En hij dribbelt goed, hij stuitert goed. Maar kan je hem op de voet hoog houden? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag.
0: Het ruikt hier al de hele week naar die ballen. Iedereen die hier binnenkomt zegt, wat is dat voor geur?
2: Maar dat is de geur van onze ballen.
0: Ja, dat is de geur van onze ballen, want die zijn natuurlijk gloednieuw. En er kan zomaar eentje voor jou zijn. Je hoeft er eigenlijk niet zoveel voor te doen, als in je moet gewoon meedoen.
2: Meedoen is winnen, dat is gewoon in dit geval.
0: Dus dan komt onze verslaggever naar je toe. Dan gaan jullie gezellig hoog houden samen. En gewoon meedoen is inderdaad de bal al winnen. Maar als je het echt goed doet en die topscore haalt, dan win je de WWWK-bokaal. We hebben al een topscore gisteren, namelijk de eerste kandidaat. Die heeft automatisch de topscore. Tyrone, 11 jaar is die en die deed het zo.
3: Hij is al begonnen. 5, 6. Oh, dat waren er wel 8 hoor.
0: 8. De topscore staat op 8. Maar iemand gaat dat misschien wel beter doen. Gwen, wie is jouw kandidaat vandaag?
3: Ja, we hebben weer een deurval gevonden hoor. Sam staat hier naast me. Die stond mij op te wachten met een oranje shirt aan. Je hebt het helemaal in de WK-stemming, hè?
4: Ja, dat klopt. Ik heb gisteren ook wel naar de wedstrijd gekeken. Maar het moet nog een beetje van de grond komen allemaal, als je het mij vraagt.
3: Heb je er wel vertrouwen in?
4: Als ze een beetje een tandje bijzetten, dan hou ik altijd het vertrouwen.
3: Heel goed, dat vertrouwen hebben ze nodig. Hey, en hier naast mij ligt ook al een oranje bal. Jij hebt een beetje zitten oefenen, hè?
4: Ja, dat klopt. Want ik was vroeger ook niet heel erg goed met gymles. Ik dacht nog aan Reinoud vanochtend. Ook ik werd nooit gekozen. Maar ik dacht, ik kan natuurlijk niet helemaal onbeslagen ten ijs komen.
3: En toch dacht je, dat hooghouden, ik kan toch eventjes een poging wagen. Waarom?
4: Ja, meedoen is natuurlijk altijd belangrijker dan winnen. En ook voor de, al is het maar voor de Omroep West merchandise.
3: Heel goed, heel goed. Nou, ik zou zeggen, ik leg de bal hier voor je voeten neer. En dan ga ik aftellen van 3 naar 0. En dan mag je gewoon een poging gaan wagen. Of wil je hem liever opgooien en dan op je voet laten landen?
4: Ja, dat laatste doe ik liever.
3: Okay,
4: ja.
3: Dan ga ik nu aftellen. Okay, Sam, ben je er klaar voor?
4: Ik ben er klaar voor.
3: Heel goed, dan tel ik af. 3, 2, 1 en 0.
4: Dat was een hele snelle.
3: Ja, het was een hele snelle, maar ik vind dat je het nog wel 1 keertje mag proberen hoor. Heel goed. 3, 2, 1, ja. Ja, nou, het is er 1. En weet je wat dat betekent, Sam?
4: Dat ik de bal mag houden.
3: Je mag de bal houden, inderdaad. Kijk, ik overhandig hem je nu als een soort prijs. Het is een prijs. Ben je er blij mee?
4: Ja, zeker weten. Die gaat weer mooi bij de andere op Omroep West merchandise. Ik heb al 2 verschillende mokken. Ik heb een kalender en ik zal nog wel wat dingen vergeten zijn. Dus ik vind het alleen maar hartstikke leuk.
3: Nou, geniet ervan en hopelijk op veel hooghoudplezier.
4: Ja, zeker weten. Gaat helemaal goed komen.
3: Ja, hebben we weer iemand blij gemaakt, Jorinda.
0: Ja, wat een deurval inderdaad. Als je dan eigenlijk niet kan ooghouden en het toch doen. En hij gaat er wel vandoor met bal en dat kan jou ook overkomen.
2: Dan moet je alleen maar opgeven. Even app me op 070 307 8080 en geef je op voor het hooghouden voor de WWWWWKBO. Of stuur een mailtje.
0: Je maakt wel heel veel beesten van.
2: Het is de Westwoord Wakker. De WWW. Of stuur een mailtje naar westwoordwakker@omroepwest.nl en dan kan jij ook gewoon meedoen. En je kan dus sowieso, als jij meedoet, die mooie bal winnen en je maakt kans op die bokaal.
0: Ja, of geef je natuurlijk je man op, of je dochter, of je buurmeid, of je schoonzoon. Ze mogen allemaal meedoen.
1: De dag begint en ben je druk of vrij?
0: Ja, ik ben aan het oefenen.
1: Best wordt wakker, we praten je even bij.
0: Dan gaat hij 1, 2, 3. Nee.
1: Dit is Radio West.
0: Weer geen topscorer.

0: love song. Tot rust na al dat voetbalgeweld. Komt Martje Bruin ook nog zo? Dus je bent er nog niet vanaf?
1: Die komt rustig binnen tuffen.
0: Die komt rustig binnen tuffen, inderdaad. Als hij het aandurft in ieder geval op zijn scootmobiel. We hadden het net even, nou een half uurtje geleden ongeveer, over ja, dat mijn cadeau, of eigenlijk Chris zijn cadeau voor Tjeerd, voor zijn verjaardag. Chris is onze Westwoord Wakker fotograaf. Dat in duigen valt. Hij had namelijk cadeau gedaan dat we met z'n allen, en ik mocht ook mee, naar het Mini World in Rotterdam zouden gaan. Dat is een miniatuurmuseum. Hartstikke leuk. Hij zit ook, Tjeerd, zit ook helemaal in de miniaturen. Want hij heeft een eigen kamer. Ik ben daar wel eens geweest. Nou, je kan echt je kont weer niet keren. Overal zie je trams, treinen, bovenleidingen, wagens, de politie met zwaailichten. Ik sta er zelf ook met Casper. In heel klein.
1: In helemaal in die mini. Echt, het is helemaal aangekleed.
0: Helemaal ook. Aangekleed. Oh, met bomen en een achtergrond. En nou ja, fietsers. Een bloemenstal die nog door zijn vader is gemaakt. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. Ik vind het echt heel erg bijzonder. Er zit heel veel werk in. En dit is dan leuk natuurlijk. Want dan kan je een beetje inspiratie op doen. Ook hier rijden treinen. En dat is een mooi cadeau. Ik dacht leuk, daar ga ik ook mee. Maar het is failliet.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, gisteravond is dat nieuws bekend geworden door onze collega's van Rijnmond. Ik check altijd even alle websites natuurlijk voordat ik hierheen ga. En toen las ik het ineens, denk ik, nee, dat gaat ons cadeau.
1: Wat jammer.
0: Heel erg jammer. Ja. Sowieso zonde, want het ziet er, ja, ik zie er nu ook weer foto's ervan. Het ziet er echt prachtig uit. En wat ik leuk vind is dat ze heel erg inspelen op de actualiteit. Zo hangt daar al aan de Euromast, hangt al burgemeester Carola Schouten. Had ze beloofd, hè, als dan
1: te abseilen.
0: De opkomst van de gemeenteraadsverkiezing, als het hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, dan zou ze gaan opzeilen. Nou, dat is nog niet gebeurd, want de Euromast die staat nog in de stijgers. Maar bij Mini World hangt ze al, hoor.
1: Ach, wat jammer dat dat dan weer weg is. En wat sneu ook voor Tjeerd.
0: Ja, je weet nooit of er nog ergens een doorstart komt natuurlijk. Daar hopen we dan maar een beetje op. Maar ondertussen zoeken we iets anders om te doen. Zijn er tips binnengekomen eigenlijk?
1: Er zijn tips binnengekomen en er is een hele leuke tip binnengekomen. Namelijk, je hebt in Arnhem de trolleybussen.
0: Oh ja.
1: En daarvoor wordt getipt. Mijn scherm schiet even weg, maar ik heb het hier.
0: Door Anne, ja.
1: Ja, en die zegt, ga een dagje op Arnhem doen en zet Tjeerd in die trolleybus. En dat is dus een trolleybus voor de mensen die het echt niet weten. Dat is een bus die rijdt op elektriciteit. Dus die zit vast aan de elektriciteit als een tram. Maar hij kan wel stukjes uitwijken, maar hij zit een soort aangelijnd.
0: Ja, wat bijzonder. Ik zit dan te denken, wat voor geluid zou een trolleybus maken?
1: Een trolleybus? Ik heb geen idee.
0: Wat doet hij dan dit? Of doet hij dit? Dat is het nou, een bus of een tram?
1: Het is een brem.
0: Een brem?
1: Een bustram.
0: Ja, of het is die, ja. Nou, ik vind het een leuke tip. Ik ga het voorstellen aan Tjeerd.

0: moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Hij is er gewoon, met Scootmobiel en al. Goedemorgen, Martin.
17: Goedemorgen.
16: Ja, straks gaan we het natuurlijk over het voetbal hebben en het Nederlands elftal. Oh, ik krijg er wel een beetje viezig bij. Maar is het nieuws met Reinoud Roemer?
18: De drie grootste oppositiepartijen in Delft, VVD, Hart voor Delft en CDA, gaan vanavond niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord door Pro, D66 en Stip in de Delftse wijk Tandhof. Ze voelen zich niet gehoord en structureel buitengestoten door het nieuwe college van BMW. Een auto is vanmorgen vroeg in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag beland. Hulpdiensten waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Hoe de auto precies te water kon raken en of er mensen in zaten is nog niet bekend. En commissaris van de Koning Wouter Kolff waarschuwt gemeenten dat ze zich aan de spreidingswet moeten houden. Die wordt in steeds meer gemeenten, waaronder Rijswijk en Wassenaar, niet nageleefd, zegt hij. De spreidingswet regelt de verdeling van asielzoekers over het land. Meer regio nieuws om 8:30, nu het andere nieuws.
19: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
20: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg als voor het eigen risico.

0: risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
2: Zag ik ineens jou?
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
3: Bij de ANWB zit Tim Schaap.
4: De ochtendspits is inmiddels op gang gekomen in de regio. Er zijn geen bijzonderheden, dus geen ongelukken en pechgevallen en dergelijke. Alleen maar dagelijkse drukte. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Voor Zoeterwoude 19 kilometer en 20 minuten. Ook de A12 naar Utrecht vanuit Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Harmelen 6 kilometer en een kwartier. Dan nog de N11 Bodegraven-Leiden. Tussen Hazerswoude en Zoeterwoude 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
12: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, we zijn in Westwoord Wakker druk bezig met de
1: WWWK-bokaal.
0: De Westwoord Wakker-bokaal, Westwoord Wakker-kampioenschap hooghouden. En we hadden vandaag Sam als deelnemer. Die zei al, ja, ik kan dit eigenlijk helemaal niet. Ik werd altijd als laatste gekozen bij de gym vroeger. Maar wilde toch graag die bal winnen. En dat is wel gelukt.
2: 3, 2, 1, ja. Ja, nou, het is er één.
0: Eén keer hooggehouden. En dat is voldoende om die bal te winnen. Dat kan jou ook overkomen als je nu opgeeft via westwoordwakker@omroepwest.nl. En je kan ook appen naar 070-307-8080. We hebben ook nog een nieuwe kandidaat. Iemand die heel graag de bal wil winnen. Martin, doe je microfoon iets omhoog als je wil.
3: Ja.
0: Je hebt al een beetje geoefend net.
3: Ja, ik had net 5 keer.
0: Maar je moet het ook nog even in de uitzending doen natuurlijk.
3: Ja, dat doe ik zo meteen.
0: Niet nu.
3: Ah. Oh, moet het nu?
0: Ja, kom op, want je wil namelijk
4: hier de bal voor je.
0: Eentje voor je kleinzoon winnen.
3: Ja.
4: De mooie omgekeerde
0: bal. Gaan we even een poging wagen. Daar gaat hij.
4: Daar gaat hij.
3: 1, 2, 3.
4: Nou.
3: Hoe zo gaat het niet?
0: Hij doet nu gewoon in zijn handen. Oh.
4: Eén keer was dat.
3: 2, 3.
0: Hij heeft hier maar heel klein ruimte, hè? Moet
4: heel
0: wel heel zeggen.
4: Ruimte.
0: Dus
4: Martin
0: komt
4: is
0: toch tegen de.
3: Doe het dadelijk op de parkeerplaats.
0: Op de parkeerplaats.
4: Gaat hij het voor het echt hier doen? Helemaal goed.
0: Ja, maar we hebben het op film, hè? 5 keer is echt gelukt.
4: 5 keer is echt, heeft hij het zeker gehaald.
0: Ja.
3: Ja.
0: Nou, Martin.
3: Dankjewel.
0: Mag je er eentje meenemen voor je kleinzoon?
3: Dankjewel, voor mijn oudste kleinzoon.
0: Daar zal hij vast heel erg blij mee zijn.
3: Dat denk ik.
0: We gaan het straks natuurlijk ook nog over de sport hebben.
3: Ja, hou op, alsjeblieft.
0: We gaan het eerst over iets anders hebben. Hoewel, het leek ook wel een beetje alsof het WK al was begonnen. Voorafgaand aan de raadsvergadering van Den Haag vorige week kleurde het stadhuis namelijk oranje. Maar op de t-shirt stond niet laat de leeuw maar niet in zijn hemdje staan. Maar stond de slogan laat de bewoners niet in hun hemdje staan. De oproep komt van 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest. Die vrezen voor hun voortbestaan. We praten erover met Suus van Ekeren namens die 12 ontmoetingscentra. Goedemorgen, Suus.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, die 12...
5: Fijn dat ik in de uitzending kan zijn.
0: Ja, fijn dat je je verhaal hier wil doen. Die 12 plekken, ja. Ja, hoe belangrijk zijn die voor Zuidwest?
5: Ja, deze plekken zijn ontzettend belangrijk. Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen binnen kunnen lopen. Waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten. Maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. En deze plekken zijn een aantal jaar geleden gestart. Vanuit het nationaal programma wat in Zuidwest loopt. En onze subsidie is, of onze financiering is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad in onze voetbalshirts bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
0: Ja, het was een bijzondere actie. Het was wel een sfeervolle actie, ja. Vond ik, als ik de foto's een beetje zag. Dus die oranje t-shirts. Maar jullie hebben ook nog wat aangeboden aan de burgemeester.
5: Ja, klopt. Wij hebben in de afgelopen periode verhalen opgehaald. Dus bewoners, niet alleen volwassenen, maar ook jongeren die bij ons in de ontmoetingscentra komen. Hebben wij gevraagd naar welke impact heeft zo'n ontmoetingscentrum nou op jouw leven? Dus eigenlijk, wat is er veranderd voor jou sinds je in een ontmoetingscentrum bent gekomen? En die veranderverhalen hebben we samen met een pamflet. Waar we inderdaad op hebben gezet van hey, welke effecten hebben wij nou vanuit die ontmoetingscentra. En dat hebben we aangeboden aan de burgemeester in een koffertje. En datzelfde hebben we aangeboden aan elke fractie die op het moment in de gemeenteraad zit. Om hier de aandacht voor te hebben.
4: En wat is dan een voorbeeld van zo'n verhaal die het belang van de ontmoetingscentra weergeeft?
5: Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld mensen die... we zien veel mensen die eenzaam zijn, hè, die veel al thuis zitten, die weinig mensen spreken. En wij zien dan bijvoorbeeld mensen binnenkomen in de ontmoetingscentra. En nou ja, daar maken we een praatje mee. Je gaat natuurlijk niet meteen... op het eerste gesprek volledig de diepte in. Maar je kijkt wel van, goh, waar ligt iemand zijn interesse? Dus wat we veel terug horen is dat mensen weer een sociaal netwerk hebben. Dat ze weer onder de mensen komen. Dat ze in het huis weer uitkomen. En dat ze weer zich onderdeel voelen van, van de maatschappij. Of in ieder geval van hun buurt. En daar zit denk ik een hele grote kracht van dit verhaal. Hè. We hebben hele hoge eenzaamheidscijfers, bijvoorbeeld in Zuidwest.
4: Mm-hmm.
5: is maar liefst 86%. Ik zeg het verkeerd. 68% van de mensen is, voelt zich regelmatig eenzaam.
0: En lukt het om die 68% dan ook te bereiken? Want dat is natuurlijk inderdaad een hele grote groep.
5: Ja, maar dat is een hele grote groep. En dat betekent, ik denk dat je nooit iedereen bereikt, hè, met je 12 ontmoetingscentra. Ik denk dat er meer plekken zijn ook die mensen bereiken. Denk aan zorginstellingen, maar denk aan andere welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke groepen die er zijn. Alleen wij bereiken bijvoorbeeld wel meer dan 200.000 mensen per jaar met deze 12 centra.
0: Ja, het geldt.
5: En dat betekent ook dat wij een groot onderdeel zijn van dit sociale weefsel in zo'n wijk.
0: Ja, het geld komt nu dan van een nationaal programma, dus vanuit de overheid. Ja. Dat stopt, dat is eindig, dat is op zich wel logisch. Maar dan moet de gemeente dat oppakken.
5: Dat is het ook.
0: Wil de gemeente dat ook? Want het kost best wel veel geld.
5: We zijn nu, daarom zijn we deze lobby gestart, hè, want dat geld kwam uit de regio-deal, dus dat is eindig. En wij hebben nu bij de burgemeester en de gemeenteraad gevraagd voor aandacht voor deze plekken. En dat betekent dat we natuurlijk nu de eerste stap in onze eigen gemeente hebben gezet, maar dat we ook met elkaar gaan kijken de volgende stappen in deze lobby. Zijn ook dat we bijvoorbeeld nog de bondgenoten van het Nationaal Programma. Dat is een verband van heel veel organisaties en bedrijven die daarin zitten, die zich daaraan hebben verbonden, waar we mee in gesprek gaan om te kijken van kunnen zij iets betekenen, maar ook bijvoorbeeld de provincie. En we zijn aan het kijken, maar dat...
4: Want om hoeveel geld gaat het, Suzanne?
5: Het gaat over rond de 2 miljoen. Het gaat over 2 ton per ontmoetingslocatie.
0: Ja.
5: En daar betalen we dan de locatie van. En daar betalen we ook. Op alle plekken worden daar de coördinatoren van betaald. En die zijn van groot belang voor die ontmoetingscentra. Hè. Je kan wel een pand openen, maar als je daar niemand in hebt zitten om mensen te spreken, om activiteiten aan te bieden, om ondersteuning aan te bieden, om daar partners aan te verbinden, ja, dan is zo'n plek eigenlijk een lege huls. Dus die coördinatoren zijn van groot belang voor deze... voor deze plekken.
0: Ja, moet er nog veel gebeuren om die overheden die je net noemde, hè, lokaal, provincie, om die over te halen?
5: Ja, we zijn nu met die lobby bezig. Dus op zich zijn de reacties wel positief. Maar het is natuurlijk van belang dat iemand zijn handtekening zet onder financiën, zodat wij deze plekken voort kunnen laten bestaan.
0: Ja, duidelijk verhaal. Suus van Ekeren, dankjewel.
5: Ja, dankjewel. Dag.

0: is een van mijn favorieten van Bruce Springsteen. Hij zingt vaak over wat hij zelf heeft meegemaakt. En dat gebeurt ook in dit nummer. Hij zingt namelijk letterlijk dat hij een oude schoolvriend tegenkomt in een bar. Iemand waar hij baseball mee heeft gespeeld. En ze hebben een hele avond herinneringen opgehaald over hun glory days. Let's go. En dan gaan we ook weer verder met het museum. Een bijzonder verhaal toch wel, want we raken de Victory Boogie Woogie een tijdje kwijt. Het kunstmuseum in Den Haag, daar hangt hij natuurlijk. En het museum van Modern Art in New York. Die lenen namelijk volgend jaar hun beroemdste Mondriaan werken aan elkaar uit. Dat betekent dus dat de Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie in 2027 voor het eerst in 80 jaar weer naast elkaar te zien zullen zijn. Eerst in New York, dus ja, dan hangt er een leeg plek, denk ik, in het kunstmuseum. En daarna dus in Den Haag. We praten erover met Thijs de Raad van het kunstmuseum. Goedemorgen, Thijs.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Ja, die Victory Boogie Woogie, die kennen mensen denk ik wel. Die hebben ze vast wel een keer gezien in het kunstmuseum. Lijkt de Broadway Boogie Woogie daar een beetje op?
1: Hij lijkt er wel op. Een heel groot en belangrijk verschil is dat de Victory Boogie Woogie die wordt gepresenteerd als een ruit. Terwijl de Broadway Boogie Woogie een soort vierkant formaat heeft. Dus die wordt eigenlijk recht gehangen. En als je heel goed kijkt naar de schilderijen, dan zie je ook wel verschillen in kleurgebruik. Er zit in de Broadway Boogie Woogie wat meer geel. Je ziet wat, misschien wat meer rechte lijnen lopen. Het belangrijkste verschil is nog wel dat de Victory Boogie Woogie, dat is het allerlaatste schilderij van Mondriaan, die heeft hij eigenlijk nooit afgemaakt. Dus dat zie je misschien wel voor je. Er zitten al die tapejes nog op, die gekleurde tapejes die hij gebruikte om eigenlijk tot het einde van zijn leven te blijven experimenteren met welke kleur moet ik nou waar precies gaan toepassen? Wat is nou de perfecte positie van welke kleur?
0: Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk, hè, dat zijn bekendste werk, in Nederland in ieder geval, dat nooit af is gemaakt.
1: Ja, dat is mega bijzonder. En het is in zekere zin ook fijn voor ons, omdat het stelt ons in de gelegenheid om veel onderzoek te kunnen doen naar zijn manier van werken en naar zijn creatieve proces. Hoe werkte hij nou precies en hoe kwam hij tot bepaalde keuzes?
0: Die Broadway Boogie Woogie die hangt dus in New York. Ja, dat is geen toeval, hè, dat hij veel met New York had.
1: Nee, de laatste jaren van zijn leven heeft Mondriaan in New York doorgebracht. Dus hij woonde, hij werkte daar. En hij was ook best wel bekend eigenlijk toen hij in New York aankwam. Hij was op de vlucht. Hij woonde eerst in Parijs. Toen is hij gevlucht naar Londen voor de oorlog. Van Londen naar New York. Best wel bekend. En begon daar dus te werken. Heeft daar ook oude schilderijen die hij mee heeft genomen vanuit Londen, heeft hij daar opnieuw bewerkt onder de invloed van de moderne stad New York en de muziek die hij daar hoorde, waaronder de Boogie Woogie. En dat is geen toeval. En toen hij de Broadway Boogie Woogie maakte, of eigenlijk af had gemaakt, toen werd dat vrij snel al gekocht door iemand om het vervolgens meteen aan het MoMA, het Museum of Modern Art, te geven. Die wilde dat meteen hebben.
0: Ja, en je ziet ook in die twee schilderijen New York terug. Een beetje de chaos van de stad.
1: Ja, de chaos van de stad, de beweging van de stad, de energie. Misschien ook wel de lijnen, de matrix als het ware, waarop Manhattan is gebouwd. Maar ik denk met name die energie, die musicaliteit, het ritme van de ervaring. En je ziet ook wel dat Mondriaan in vergelijking met het werk dat hij daarvoor maakte, veel meer vrijheid ervaart. Dat hij veel experimenteler misschien, maar minder strak gaat werken. Dat er veel meer dynamiek in zijn schilderijen komt.
2: En die twee schilderijen die komen dus straks weer naast elkaar te hangen. Zoek de 10 verschillen. Maar hoe is dat gegaan? Deed je even een bakje koffie met de directeur of was dat een wat langer proces?
1: Eigenlijk ja en ja. Het is al een heel lang proces. Maar feitelijk begint dat met een bakje koffie of een telefoontje of een e-mail. Maar de wens om, de ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren en jaren.
0: Ja, het gaat dus.
1: Je weet,
0: Ja,
1: ja, ik wilde zeggen, je weet misschien, we hebben in hier in Den Haag hebben wij de grootste Mondriaan collectie ter wereld. Meer dan 300 stukken. Maar je ziet dat in Nederland en dus ook in Den Haag, dat met name die allerlaatste jaren van Mondriaan, veel van die stukken, die zijn zo ongelooflijk belangrijk en populair geworden. Die zijn over de hele wereld verspreid. Dus voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
0: Ja, dat gaat dus lukken met een soort twee broertjes van schilderijen. Hoe gaat dat eigenlijk? Ja. Liggen die dan straks gewoon in een soort van hutkoffer in het laadruim van een vliegtuig? Of zit daar een heel moeilijk proces aan vast?
1: Nou, opnieuw eigenlijk ja en ja. Het is in een soort hutkoffer, maar dan een super high-tech hutkoffer. En dat wordt dan per vliegtuig inderdaad wordt dat getransporteerd. Daar komt natuurlijk, er zit een heel proces aan vast. Dus zowel het MoMA in New York als wij hier zijn, en samen met het RCE, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zijn wij eigenlijk al jaren bezig met het heel goed onderzoeken van het schilderij. En ook bekijken hoe kunnen wij een reis zo verantwoord mogelijk doen. Dus dan ga je naar de conditie van het schilderij kijken en of je iets aan het schilderij moet doen. Maar dan ga je ook kijken welke omstandigheden zijn verantwoord en hoe kunnen wij bijvoorbeeld een kist, welke specificaties moet een kist hebben om die reis zo goed en verantwoordelijk mogelijk te laten gebeuren. En dan worden er natuurlijk allemaal maatregelen getroffen op het gebied van veiligheid. Een aantal medewerkers, technische medewerkers, een restaurator die reizen mee om alles goed te kunnen overzien. Maar als je het helemaal plat slaat, dan zit het in een koffer in een vliegtuig.
0: Ja, dat is toch een gek idee. Dan ben je hem dus wel echt maanden kwijt, hè? Hoe ga je dat doen eigenlijk? Komt er dan echt letterlijk een gat te hangen in jullie museum?
1: We zijn er nog over aan het praten. Zoals ik zei, we hebben nogal wat van Mondriaan. Dus we zullen niet al te veel moeite hebben om iets ervoor terug te hangen. Wat interessant is dat dit schilderij, de Victory Boogie Boogie, zo belangrijk is en eigenlijk al direct zo belangrijk werd gevonden, dat al heel vroeg heeft de eigenaar van het schilderij, dat was toen een particulier persoon, een kopie laten maken van het schilderij. Of meerdere eigenlijk. Er zijn verschillende kopieën van het schilderij gemaakt in de loop der tijd. Maar wij hebben er daar één van.
0: Oh.
1: Die is door
0: zo'n Pearl Fine. Hoeven we eigenlijk niet te missen.
1: Hij ziet er super uit. Het is ook een heel bijzonder verhaal op zich. Wie weet hangen wij de kopie van de Victory Boogie Boogie wel op. Ja. Als we dat niet doen, dan zullen we iets heel ander mooi werk gaan presenteren.
0: Ja, mooi Thijs. September 2027, dan kunnen we ze dus allebei zien. Die Broadway en die Victory Boogie Boogie in het Kunstmuseum. Heel veel succes met alle voorbereidingen.
1: Ja, bedankt.
0: Volgens mij zit er wel veel aan vast. Ja, we gaan zeker kijken inderdaad naar die twee schilderijen. Dankjewel Thijs.
1: Dankjewel, doei.

0: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
7: 8:53 is het. Dit is het regionale nieuws met Reinhard Roemer.
8: 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op. De centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
9: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeente raad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
8: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het in stand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer ook bij de provincie. De 3 grootste oppositiepartijen in Delft, VVD, Hart voor Delft en CDA, gaan vanavond niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord, hebben ze laten weten. Vanavond presenteren Pro, D66 en Stip hun plannen voor de komende jaren. Maar de 3 oppositiepartijen voelen zich buitengesloten en niet gehoord door het nieuwe college. Bram Stoop van Hart voor Delft ligt het besluit toe.
10: Deze 3 partijen die hebben vanaf het begin gezegd, ze willen geen 4e partij erbij, omdat ze goed met elkaar kunnen vinden. Die hebben daar vanavond een feestje over in Tantof, waar trouwens Hart voor Delft veruit de grootste partij is geworden. En ze gaan een coalitieakkoord vanavond presenteren. Nou, ik zou zeggen, ik hoop dat ze een gezellige avond hebben. Maar wij zijn daar niet bij.
8: De verhoudingen in de Delftse politiek lijken sowieso meer onder druk komen te staan. Eerder weigerden raadsleden, collega's van Forum voor Democratie de hand te schudden. Een auto is vanmorgen vroeg in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag beland. Hulpdiensten waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Hoe de auto precies te water kon raken en of er mensen in zaten is onduidelijk. En het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
11: De ambitie om die 2 schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
8: In de VS en in Nederland dus, hier in het Kunstmuseum Den Haag.
7: Huub Misee, ik ben definitief om, want het zonnetje schijnt nu echt.
12: Ja.
7: Maar voor hoe lang?
12: Nou, vanochtend nog wel wat. Dan schijnt hij nog wel aardig. We hebben te maken met een rug van hoge druk. Maar vanmiddag dan komen er toch weer buien. Misschien later vanochtend ook al hoor, vanuit het westen. Met misschien wel een klap onweer. Misschien met wat hagel. Misschien met wat windstoten. Het wordt toch echt wel weer wat wisselvalliger. Zeker vanmiddag. Met een zuidwestenwind. Matig tot vrij krachtig. Aan zee soms krachtig. Dus de wind waait harder dan gisteren. En het wordt ook lang niet meer zo zacht als gisteren. We moeten het vandaag doen met maximaal een graad of 17. Nu is het nog 14, 15. Ook vanavond nog een paar buien, daarna meer opklaringen. De zuidwestenwind neemt vannacht wat af en dan wordt het 9 graden. Morgen lijkt het weer heel veel op dat van vandaag. In de ochtend wel wat zon, maar morgenmiddag weer meer buien. 16, 17 graden. Donderdag ook dan weer hetzelfde verhaal. Later ook weer wat meer regen, wel wat minder wind. En dan wordt het 17, 18 graden. Ook vrijdag zijn we er nog niet vanaf. Maar in het weekend komt er duidelijk weer wat meer zon. Het wordt wat droger. De temperatuur kan weer wat hoger worden. Richting 20 graden, iets daarboven. En zelfs volgende week lijkt dat lange tijd aan te houden. Dus ook volgende week grotendeels droog. Met geregeld zon, wel een beetje een westenwind. Dus gematigd warm, iets boven de 20 graden. Dus het zomerweer komt min of meer wel weer terug. Maar dan pas dus vanaf het weekend.
7: En Tim, hoe is het op de weg?
13: Ja, op de meeste plekken is het helaas toch al wat drukker aan het worden, Jorinda. Hier en daar zijn de files wat langer dan anders. Bijvoorbeeld op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Voor Vlaardingen 10 minuten extra komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Eerder was de weg bijna helemaal dicht en kon je omrijden over de A24. Dat is dus niet meer nodig. Mocht je dat nog wel doen, vergeet dan niet je tol te betalen. Dan de A4 richting Amsterdam. Dagelijkse drukte daar tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 13 kilometer en bijna 20 minuten. Ook de A12 staat ertussen richting Den Haag. De Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld. 2 kilometer en maar liefst een kwartier vertraging. Alles bij elkaar opgeteld. En iets lokaler nog de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Intermin natuurlijk de Wipolderlaan tussen Quinshul en de A4. 5 à 10 minuutjes.
7: Ben je het wel eens vergeten, tol te betalen?
13: Nee, nog niet. Nee, maar ik heb dat automatisch ingesteld.
7: Het
13: kost iets meer, maar dan kun je het niet vergeten.
7: Ja, maar jij kan geld laten rollen, hè? Geen probleem.
13: Ja, zeker. Ja, ik heb een goede baan. Zeker.
14: Bij de ANWB zeker, ja. En wat betaal je als je niet... wat is de boete?
13: De boete weet ik niet. Ik weet wel dat de toltarief is onlangs verhoogd van €1,52 naar €1,57.
7: Wauw.
14: Het reet je portemonnee uit, ja.
13: Ja, ongekend.
7: Heftig.
14: Tot zover. Zeker. Ik ga afsluiten. Het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app. Dankjewel, Tim. Of kijk op omroepwest.nl.

0: Ja, ik vroeg me ineens af, wat is eigenlijk een Galway girl? Dus ik heb het even opgezocht. En het is gewoon een meisje uit Galway. En dat is in Ierland. Weet wat ook weer.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Had je ook altijd al willen weten, hè, Martin?
2: Ja, ja, zeker. Ik wist geen eens wat het betekende. Dus,
0: nee, ik ook niet. Nee. Martin, hoe is het met je na gisteravond? Heb je nog een beetje vertrouwen in?
2: Ik wil mijn voorspellingen even aanpassen.
0: Ja, vertel.
2: Ik heb gezegd, we komen in de kwartfinale, maar ik vrees dat Japan en Zweden doorgaan naar de volgende ronde en dat we dus vlug naar huis kunnen.
0: Ja, je denkt dat we al stranden in de poolfase?
2: Dat denk ik wel, ja. Ja. Ik vond het echt schandalig.
0: Oezbekistan, ja, uiteindelijk wel gewonnen, nipt, met twee penalties, 2-1.
2: Ja.
0: Maar het was niet veel.
2: Nee, het was niet veel. En ik heb mij aan meerdere dingen geërgerd gisteravond. Aan het voetbal. De instelling. Kijk, er staat daar een coach langs de lijn bij Nederland die het heel moeilijk heeft. Hè. Zijn vrouw is heel ernstig ziek.
0: Ja.
2: En dan denk ik, in mijn jeugd en toen ik voetbalde, als er dan zoiets aan de hand was, dan gaf je 200% voor je trainer om die man te ondersteunen. Nou, het is werkelijk schandalig wat ze liet te zien. En dan heb ik nog mij mateloos geïrriteerd en geërgerd aan emancipatie in het voetbal.
0: De emancipatie in het voetbal?
2: Ja.
0: Je bedoelt de vrouwelijke scheidsrechter?
2: Nou. Die mag bij mij nog niet komen strijken of de was doen. Want die snapte er werkelijk helemaal niks van.
0: Nou, maar het was een hele rare rode kaart, toch?
2: Dat gaat helemaal nergens over. Er wordt in de eerste helft een penalty gegeven. Volkomen terecht aan Nederland. Er werd bijna een enkelbreuk plaatsgevonden. Daar kreeg je geen geel voor. Daar kreeg je helemaal niks. Ja, nee. Goed, je kreeg een penalty. En dan even later, dan geeft ze die rode kaart.
0: Ja, een Gustil.
2: Ja, dat gaat echt helemaal echt nergens over.
0: Nee,
2: maar goed,
0: want hij maakte hands.
2: Ja, hij maakte
0: dat mag
2: hands.
0: Niet natuurlijk.
2: Dat mag niet.
0: Het was in het strafschopgebied.
2: Dat was er net buiten.
0: Hij was er net buiten,
2: want ze heeft de vrije trap. Dat was het enige wat ze goed deed in die wedstrijd. Die lezen buiten de 16. Dus wat dat betreft. Maar dan ga ik even terug naar het weekend. Ik heb dus gisteren dat voetbal gezien van Nederland. Arrogant. Het lijkt alsof ze denken dat ze onze lieve heer zijn of zo. Maar ik ben zaterdag, ik ben vroeger trainer geweest bij Vredenburg. Ben ik geweest bij de promotiewedstrijd Vredenburg tegen Koudekerken. Waar Vito Lorente trainer is. En dan zie je dat die jongens alles geven voor hun trainer.
0: Ja.
2: Alles eraan doen om die wedstrijd over de streep te trekken. Nou, dat is gelukt. En als ik dan zie, gisteravond, die jongens die verdienen in één wedstrijd meer dan een normale werkman in een jaar verdient. Ja, nee, ik ben zo blij dat het de 11e gaat beginnen.
0: Ja.
2: Want dit soort partijen, daar word ik echt moedeloos van.
0: Maar over Gustil nog gesproken. Ik las dat zijn rode kaart gewoon ook nog gevolgen heeft voor het WK. Want hij mag waarschijnlijk tegen Japan helemaal niet meedoen.
2: Ja, die mogelijkheid is er. Daar waren ze nog niet over eens.
0: Dat zou wel schandalig zijn, toch?
2: Ja, dat
0: bij een vriendschappelijke wedstrijd.
2: Het gaat echt nergens over. Ja. Dus, nee.
0: Uiteindelijk wel gewonnen. Laten we toch nog even luisteren dan naar die 2-1. Een penalty was het.
3: Ja. Dat zal toch wel het laatste zijn van de wedstrijd. Een penalty. Toch nog. Want ze wijst naar de stip. Gakpo. 2-1 Oranje. De late penalty van Gakpo zorgt ervoor dat het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal van start gaat. Winnend afsluit.
0: Ja, met 2-1. Werd uiteindelijk alleen dus uit penalties gescoord. Dat vindt de bondscoach wel zorgelijk.
4: Dat we in twee wedstrijden twee doelpunten maken uit een penalty. Dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Ook vandaag heb je 2-3 grote kansen. Maar moeite hebben met doelpunten te maken. Maar laten we van het positief uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
0: Ja, nou, laten we dat inderdaad hopen.
2: Ja, dat is inderdaad de enige hoop die we nog hebben. Ja. Kijk, Malen schopt in Engeland, schopt dus de een na de andere erin. En,
0: hij krijgt hier wel de kansen, maar het lukt steeds niet.
2: Het lukt niet.
0: Nee. Er was ook nog een tweede wedstrijd met de B-teams. Hè? Ja. B-team van Nederland en B-team van Oezbekistan. Ja, je moet al een beetje lachen, maar dat was helemaal erg.
2: Ja, ze spelen dan de reserves tegen elkaar. Ja, die jongens van Oezbekistan die staan normaal gesproken s'avonds op de markt om citroenen en bananen te verkopen. Ja. En ook daar kunnen we niet van winnen. Ja, het is moeizaam. Ja, we hebben natuurlijk nog wat ergernis te goed vanavond.
0: Wat is er vanavond?
2: Nou, vanavond hebben we dus Nederland-Polen voor de dames.
0: Oh, ook nog, ja.
2: Ja, en Frankrijk-Ierland. Dus wat dat betreft, ik kijk alles wat voetbal is. Dus, ja.
0: Nou, daar gaan we je morgen over hebben.
2: Ja, maar ik heb nog één belangrijke mededeling.
0: Ja?
2: Christian Eriksen.
0: Dat was een angstig moment.
2: Ja, maar
0: even op het veld.
2: Gaat gelukkig volgens de dokter.
0: Wat gebeurde er?
2: Ja, hij zakt in elkaar en hij heeft een pacemaker. En iets met zijn hart, die stopt eventjes. En die pacemaker heeft hem weer geholpen. Het gaat in ieder geval goed met hem.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft...
0: Want een paar jaar geleden ging het eigenlijk helemaal mis, hè, op het veld. Met deze Deense speler. Toen moest hij helemaal gereanimeerd worden en zo. Leek het echt wel afgelopen te zijn met zijn carrière.
2: Ja.
0: Maar hij voetbalt wel weer. Maar ja, dus extra angstig als weer zoiets gebeurt. Maar het was wel echt iets anders.
2: Ja, het goede bericht is, hij mag van de dokter naar huis. En het gaat weer redelijk goed met hem.
0: Dat is mooi. Martin, ik ben blij dat je er weer was.
2: Ja, ik hoop dat ik morgen wat gezelliger ben. Ja.
0: Dat hoop ik ook.
2: Oké.
0: Ja. Je kan je kater even afspoelen.
2: Ja, en ik drink niet. Hoe kan ik nou een kater hebben?
0: Tot morgen, Martin.

0: onze Sunshine die loopt nu naar buiten. Dag Martin! Zwaai nog even. Hij heeft nog even de voetbal uitgetest. En het lukt hem weer 5 keer.
1: Ja, ja. Het is nog niet de top, maar hij kan dat in ieder geval wel.
0: Toppertje. Hij heeft een bal meegenomen voor zijn kleinzoon. Dan kan hij hem ook blij maken. En ja, jij kan je natuurlijk ook nog steeds opgeven voor het WWWK Hooghouden. En dan komt onze verslaggever misschien deze week of volgende week wel bij je langs om het uit te gaan proberen.
1: Yes, en hoe geef je dan op? Nou, gewoon heel simpel. App even naar 070-307-8080. Of mailen kan ook westwordwakker@omroepwest.nl. Fijn om wat van je te horen.
0: Ik wil ook weer wat van jou horen. Ik dacht, laten we het gewoon weer even voordoen.
1: Ja, ik heb de hele ochtend al mijn stem zitten warmen met la la la la. Allemaal mooie oefeningen.
0: Ik kan weer even la la la la. Dat is een beetje zo hoog, hè?
1: Ja, die gaat zo dan komen.
0: Straks na 9 uur, dan geven we namelijk 2 kaarten weg voor Main Course. Ja, dat is misschien wel de beste Bee Gees coverband die we hebben. In het Circus Theater hebben we 2 kaarten voor je liggen. In juni, eind juni, eind deze maand dus. Maar daar moet je dus wel een stukje Bee Gees voor zingen. We laten een stukje horen en dan moet je het nazingen. En ja, ik weet inmiddels hoe lekker hoog jij kan. Dus ik heb weer speciaal voor jou dit nummer gekozen.
1: En mag ik dan nu?
0: Ja.
1: To me, to me, to me. Nou ja, zoiets. To me, to me. Zij kunnen het wel echt veel beter,
0: hè? Vind je?
1: Of ben ik beter dan de Bee Gees? Nee, toch? Nee, we gaan het gewoon houden. Ik weet zeker dat heel veel luisteraars dit nog beter kunnen. En graag de kaarten willen winnen voor maandag 29 juni in het Circus Theater. En straks dus na 8 uur, na 9 uur zelfs. Nou, het is dan daadwerkelijk ook naar 8, maar nog helderder. Na 9 gaan wij dus die kaarten weggeven.
0: Ja, en het maakt dus niet uit hoe vals je zingt, hè? Want die kaarten krijg je sowieso.
1: Au. Zong ik vals? Iemand oud therapie? Dit is echt heel pijnlijk.
0: Sorry.
1: Au.
0: Sorry.
1: Snik.
0: Ik vind het wel stoer van je.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
11: Zing zo een moppie. Van de Bee Gees. En dan krijg je misschien wel 2 kaarten voor coverband Main Course. Maar eerst praat je Reinoudje bij over het regionieuws.
12: De provincie Zuid-Holland zoekt naar mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden. Bijvoorbeeld in recreatiegebieden. Het ontbreken van een toilet kan leiden tot vervelende situaties, zegt het provinciebestuur. Culturele instellingen die subsidie krijgen van Zuid-Holland zouden hun toiletten voor iedereen toegankelijk moeten maken. De 3 grootste oppositiepartijen in Delft, VVD, CDA en Hart voor Delft, gaan vanavond niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord door Pro, Stip en D66 in de Delftse wijk Tandhof. Ze voelen zich niet gehoord en structureel buitengesloten door het nieuwe college van BMW. En commissaris van de Koning Wouter Kolf waarschuwt gemeenten dat ze zich aan de spreidingswet moeten houden. Die wordt in steeds meer gemeenten, waaronder Wassenaar en Rijswijk, niet nageleefd, zegt Kolf. De spreidingswet regelt de verdeling van asielzoekers over het land. Meer regionieuws straks om 9:30 nu, het andere nieuws.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
14: Dan heb je het maar zo over de

0: miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
2: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Er staan ook nog files, Tim Schaap.
4: De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij timide in de regio. Op de meeste plekken rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorme files door ongelukken en zo. Wel bergingswerk op de A20 richting Gouda. Tussen Maassluis en Knoopend Ketelplein een kwartier extra. Komt nog door een eerder ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. 7 kilometer, ongeveer een kwartier. En de A12 naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. Om en nabij 4 kilometer en 10 minuten.
5: Juni geeft ons de langste dagen van het jaar. De zomer begint, we vieren Vaderdag en genieten van buiten. Maar voor families die knokken tegen de zeldzame ernstige ziekte staat de tijd stil. Voor hen telt werkelijk elke dag. Het Zeldzame Ziektefonds financiert daarom onophoudelijk en gericht medisch onderzoek. We moeten nu concrete resultaten boeken voor patiënten. Die doorbraak kan niet wachten. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
10: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
11: Tot 10 uur. West wordt wakker.

0: Ja, soms kan je beter zwijgen.
1: Ik voel me niet aangesproken. West wordt wakker
0: voor dag en nacht. Ik zeg ook even niks.
1: Ik zwijg, heel opvallend en beleefd. Heel opvallend. En beleefd.
0: Ja, heel opvallend. Vooral heel opvallend. Ja. Misschien wil jij ook wel een moppie zingen. We gaan je echt niet uitlachen hoor. Dat doe ik alleen maar meer. En dat is niet voor niks, want ja, je kan fantastische concerten kan je bijwonen.
1: Je kan het concert van Main Course bijwonen. En Main Course, dat is de band die de Bee Gees eert en op het podium brengt wat die drie broers indertijd brachten. En dat doen ze niet zomaar, dat doen ze in onze regio. In het Circus Theater op 29 juni, maandag, kan jij erbij zijn. Twee kaartjes. Als jij tenminste een mopje kan zingen en echt op zijn Bee Gees even die innerlijke hoge tonen goed channelen. En het nummer kan afmaken.
0: Ja, ik laat een stukje horen en je hoeft het alleen na te zingen. Dus je hoeft niet eens de woorden te kennen die daarna komen. Gewoon even
1: la,
0: ja,
1: la, la.
0: De Bee Gees in je naar boven laten komen.
1: La.
0: 070-390-5454. Warm je stem.
1: Oh, 070-390-5454. Warm die stem op. Warm die stem op. En dan kan jij zo meteen de Bee Gees laten horen. Spannend. Want wat moet je dan laten horen? Laat het horen, Jorin.
0: Nee, dat gaan we straks ook laten horen.

0: Ze is inmiddels 93 lentejongs.
1: Jong.
0: En ze is nog steeds onder ons en zingt zelfs nog af en toe gewoon op het podium. Petula Clark. Ja, en over zingen gesproken, de Bee Gees kunnen er wel wat van. Maar Main Course, ja, die doet bijna niet onder.
2: Die staan wel met z'n zes op het podium. Ja. Waar Robin en Maurice de tweeling en Barry met z'n drietjes gewoon ons helemaal blij maakten als de Bee Gees. Maar Main Course, die staan er dus in het Circus Theater. 29 juni kan jij kaartjes voor winnen.
0: Ja, en Ben kan daar kaartjes voor winnen. Goedemorgen, Ben.
3: Goedemorgen, Jorinda.
0: Jij dacht, ik hoor die oproep, ik hoor meer zingen. Nou, dat kan beter.
3: Ja, beter, dat wil ik niet gelijk zeggen, hoor. Maar die kaartjes, die lonken wel naar me in ieder geval.
0: Ja, waarom lonkt dat?
3: Nou, die Bee Gees is van mijn tijd natuurlijk. En zetten uit FIFA en alles. Dus ja, dat vind ik prachtig, die muziek allemaal.
0: Ja, je bent
3: ik heb
0: ook
3: op televisie ook allemaal gezien, die hele band.
0: Ja, en die film heb je vast ook gezien.
3: Ja, ik heb ze al het hele spul gezien, ja.
0: Ja.
3: Ik vind het altijd heerlijk om naar te luisteren.
0: Heb je een favoriet nummer eigenlijk?
3: Nee, ik vind eigenlijk alle muziek vind ik wel leuk van de Bee Gees. Het kan mij niet genoeg wezen eigenlijk.
2: Maar jij was wel een discoganger met mooie stapjes op Saturday Night Fever.
3: Nou, discoganger, we zijn wel Saturday Night Fever in de musical en alles geweest. En met de kindertjes ook. En toen hebben we lekker op die vloer met de lichtjes allemaal gedanst nog.
0: Ja,
2: heerlijk.
3: Weet je het nog?
2: Ja.
3: Dus ja, dat was gewoon hartstikke leuk om te doen. Dus ben ik met de kids allemaal heen geweest.
0: Ja, en ben je helemaal klaar om te gaan zingen?
3: We gaan het helemaal proberen, gewoon Jorinda.
0: Ja, nou, je hebt het toevallig, dat was gisteren ook al, toevallig ging het over een nummer Staying Alive. En toen draaide ik ook een fragment van Staying Alive. En ik heb nu een fragment staan van Night Fever. Eerst even luisteren, Ben. Dit moet je dus gaan zingen. Nou, succes, Ben. Daar gaat-ie.
3: Singing Night Fever out. We can start to do it. Is dat wat?
0: Ja, jij vindt het wel hoor. Ja. De woorden kloppen niet helemaal met dit fragment, maar het is wel hetzelfde nummer. Ja, precies. Nee, ik vond het fantastisch. Een octaaf lager, denk ik. Maar je hebt wel gewonnen hoor. Die twee kaarten zijn voor jou.
3: Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Heel veel. Kijk, we hebben een studio vol. Je krijgt applaus van iedereen die hier zit. En heel veel plezier op 29 juni in het Circus Theater. Ga er lekker van genieten, Ben.
3: Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt jullie ook voor de kaartjes.
0: Graag gedaan. En we gaan natuurlijk naar ze luisteren. Dit zijn de Bee Gees en Staying Alive.

0: Wat zei jij nou over de Bee Gees net, Liewe?
1: Dat het een geweldige band is.
0: Jij dacht dat het vrouwen waren.
1: Ja, ze zingen zo ontzettend hoog. Ja. En als je ze niet kent van gezichten, ja, de nummers ken ik natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Ja, dan denk je dat dat misschien vrouwen zijn.
0: Ja, geweldig. Ja, ja, het is die kopstemmen, het is ook ongelooflijk hoog.
1: Ik ben al tot orde geroepen door Reinhard.
0: Ja. Ja, dat is de grootste Bee Gees fan die we hier hebben. Hey, Liewe, je bent hier niet voor niks. Je gaat iets heel belangrijks doen.
1: Ja, ik zie elke ochtend die ballen.
2: De WWWK Bokaal.
0: Ja, de ballen die lonken jou.
1: Ja, die zie ik elke ochtend liggen. En dan wil ik gewoon eigenlijk, dan mis ik gewoon de baan van Gwen.
0: Ja, ja, ja. Want Gwen is inmiddels de binnenpost even. Je zit hier ook en jij bent hoofd hoog houden eigenlijk. Hè?
3: Ja, nog wel. Maar ja. Liewe is een hele sportieve man. Dus ik verwacht heel veel van jou, Liewe. Dus zet hem op, zou
1: ja,
3: ik zeggen.
1: Maar jij zit ook op voetbal.
3: Ja, klopt.
1: Dus daar ben jij ook wel de aangewezen persoon hiervoor. Maar ik dacht, ja, dit wil ik toch ook een keer doen. Dus mag ik meedoen aan de competitie?
0: Natuurlijk mag jij meedoen aan de competitie. Okay. De topscore is op dit moment 8 punten. Oeh, daar krijg je al moeite bij. Je hebt maar een klein beetje ruimte hier in de studio, niet zo heel veel.
1: Zal ik maar gewoon beginnen?
0: Gwen is heel goed in aftellen, hoor ik de afgelopen dagen.
3: Ja, oké, Liewe. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
3: Dan tel ik vanaf van 3, 2, 1, go! 3, 4, 5, 6, 7. Pas op.
1: Hoeveel pogingen heb je?
3: Eentje? Nou, je mag nog 1 keer proberen. Zo, op de knieën gaat het beter.
1: Ja, dat is toch een verkeerde tactiek.
3: Nee! Oh, ik ben het ook kwijt. Oh, een handje op de wereld.
0: Was het 13 volgens mij?
3: Ja, zoiets. Ja.
0: Als ik, volgens mij telde ik er 13.
1: Ja, dus ik moest nog even opwarmen. Nou, poging niet.
3: We zijn het tel kwijt. Deze telt niet, Liewe.
0: Nee, we zijn niet begonnen met tellen.
3: Nou, dit is geteld.
0: Nou, Liewe is wel
1: nou
0: een...
1: Nou heb ik hem onder controle.
3: Oh, nee. 3 uur later. Ja.
0: Nou, wil je dit nu ook? En dan krijg je ook zo'n mooie bal, hè? Want hij is echt mooi, hè, Liewe?
1: Ja, het is een fantastische bal. En hij speelt ook lekker met sokken aan. Dus ik heb even mijn schoenen uitgedaan.
0: Oh, is dat beter? Sokken. Is dat een tip eigenlijk?
1: Ja, dat is toch lekkerder, ja.
0: Oh, misschien nog voor de kandidaat van morgen dan.
1: Zonder schoenen, ja.
0: Ja, het WWWK-bokaal. Het kampioenschap hooghouden. Ja, eigenlijk belangrijker en misschien wel succesvoller dan het WK. Tenminste, dat moeten we wel even afwachten. Maar we zijn niet heel erg goed begonnen. En je kan je opgeven of je man, of je schoonzoon, of misschien een verslaggever van Omroep West. Hè? Ik noem maar iemand, Liewe.
4: En dan ga je gewoon appen 070-307-8080. Geef je op of je mailt naar westwordwakker@omroepwest.nl.
0: Ik zou het zeker doen. Je hebt wel de topscore, maar... Ja,
1: onofficieel.
0: Onofficieel. Ja. Ja, de topscore staat nog steeds op 8.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
11: 9:30 precies. Dit is het nieuws met Reinhard Roemer.
12: De provincie Zuid-Holland zoekt naar mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden. Bijvoorbeeld in recreatiegebieden. Culturele instellingen die subsidie krijgen van Zuid-Holland zouden hun toiletten voor iedereen toegankelijk moeten maken. Het initiatief komt van statenlid Niels Oostrom van BBB. Hij wijst op ouderen, gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een medische aandoening. Eerder zei het provinciebestuur nog dat vooral gemeenten de taak hebben om te zorgen voor genoeg openbare wc's. Maar nu hebben provinciale staten dan toch vrijwel unaniem opdracht gegeven om te kijken hoe dat aantal flink omhoog kan. De drie grootste oppositiepartijen in Delft, VVD, Hart voor Delft en CDA, gaan vanavond niet naar de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord, hebben ze laten weten. Vanavond presenteren D66, Stip en Pro hun plannen voor de komende jaren. Maar de drie oppositiepartijen voelen zich buitengesloten en niet gehoord door het nieuwe college. Bram Stoop van Hart voor Den Haag ligt het besluit toe.
13: Deze drie partijen die hebben vanaf het begin gezegd, ze willen geen vierde partij erbij, omdat ze goed met elkaar kunnen vinden. Die hebben daar vanavond een feestje over in Tantof, waar trouwens Hart voor Delft veruit de grootste partij is geworden. En ze gaan het coalitieakkoord vanavond presenteren. Nou, ik zou zeggen, nou, ik hoop dat ze een gezellige avond hebben, maar wij zijn daar niet bij.
12: Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement gekregen. Tijdens de uitreiking van de BUMA Awards worden componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in verschillende categorieën. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvre prijs. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de aankoop van de zilverfabriek. Het wordt waarschijnlijk het nieuwe gemeentehuis. De keuze voor het pand betekent een investering van ruim €20 miljoen. En dat heeft geleid tot stevige discussies. Esther Mierenmet van D66 bijvoorbeeld stemde tegen.
14: Het is heel fijn dat daar een mooie plek is voor ambtenaren om gehuisvest te worden. Maar dat wat we wilden, hier de centrumvisie in het dorp, die staat daarmee onder druk. Het feit dat je dus hier niet bibliotheek, gemeentehuis en maatschappelijke organisaties bij elkaar in het centrum hebt, dat gaf voor ons de doorslag.
12: Pro-fractievoorzitter Albert Deuzeman erkent dat het lastig is dat de bibliotheek bijvoorbeeld niet kan meeverhuizen. Maar verder is hij blij met de zilverfabriek als nieuwe locatie.
15: Maar goed, op het moment dat een plan eigenlijk bijna onuitvoerbaar lijkt te worden in het centrum en inderdaad nog duurder dreigt te worden, het is al een flinke financiële aderlating. Dat heeft voor ons uiteindelijk toch de doorslag gegeven.
12: Het oude Voorschotense Zilvermuseum werd een paar jaar terug bij Omroep West nog genomineerd als mooiste gebouw van de regio.
11: Dan gaan we naar het Huubmuseum met het weer.
16: Vanmorgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag krijgen we toch ook weer te maken met buien. Soms met hagel, soms met onweer en windstoten. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Ook vanavond komen er nog een paar buien voor. Daarna vannacht weer wat meer opklaringen. De zuidwestenwind zal wat afnemen en vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. Morgen komen er ook weer wat buien voor, vooral in de middag. Mogelijk ook weer met hagel en onweer en windstoten. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het 16 of 17 graden. Donderdag af en toe zon, ook een paar buien, 17, 18 graden. En vrijdag verandert er nog weinig. In het weekend wordt het duidelijk beter.
11: En is het ook al beter op de weg, Tim?
17: Ja, zeker. Stukken beter, gelukkig, Jorinda. Nog één file die boven de 5 minuten uitkomt. Dat is de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg. 6 kilometer en ongeveer 5, net geen 10 minuten.
11: Dankjewel, hè.
17: Graag gedaan.
12: Tot zover. Het uitgebreide regionieuws meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Kijk Omroep West Teletext en omroepwest.nl.
18: West wordt wakker. Dit is Radio West.

0: David Bowie en Dancing in the Street.
1: Post buitenland.
0: En er is weer een hoop gebeurd in de wereld. En Post buitenland, oftewel Willem Post, die loodst ons er dan doorheen door alle conflicten en alle andere gebeurtenissen die van belang zijn. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, er is weer veel te bespreken. En laten we even beginnen in het Midden-Oosten, want daar leek het gisteren weer helemaal mis te zijn. Israël en Iran bestookten elkaar weer met raketaanvallen. Uiteindelijk is er nu wel weer een nieuw staakt het vuren. Het is weer heel even rustig.
2: Ja, het is even heel broos. Trump heeft afgelopen weekend gezegd tegen Netanyahu en ook tegen Iran, hè, stop ermee. Hè. Ik ben hier degene die alles bepaalt. Nou, daar kun je wel wat vraagtekens bij zetten. Maar toch, het is nu even gestaakt, hè, die vijandelijkheden. Het is heel broos. En afwachten maar weer. Beide landen, Israël en Iran, hebben gezegd, als er ook maar weer iets gebeurt, dan gaan we weer door. Hè. Dus, spannend allemaal. En dat allemaal aan de vooravond van Trumps verjaardag. Hij wordt 80 zondag. Dus hij is verstrikt toch in het moeras in het Midden-Oosten. Zoals eigenlijk iedere Amerikaanse president in de moderne geschiedenis. Ja, en dat is natuurlijk, als je dan ook nog wordt uitgefloten gisteren in New York bij een basketbalwedstrijd. Ja. Nou, dan het zijn geen leuke dagen zelf voorafgaande aan je verjaardag.
0: Ja, nee, de finale van de NBA inderdaad werd die uitgefloten. Dat zegt misschien ook wel iets over straks met het WK voetbal. Want daar zal het zich toch ook wel laten zien, denk ik.
2: Ja, en in de stadions zitten ook heel veel, bijvoorbeeld mensen die uit Latijns-Amerika komen. Hè? En daarvan zijn de mensen toch wel heel erg kritisch over wat Trump allemaal wil doen. Dus ja, daar is wel een zekere zorg voor, van wat gaat er gebeuren in die stadions. Aan de andere kant, Trump lijkt wel van gepantserd staal. Hè? Niks raakt hem, lijkt het wel. Althans niet publiekelijk. Maar dat worden toch wel wat wonderlijke taferelen. Hij gaat zeker een aantal wedstrijden bezoeken van het Amerikaanse elftal. En natuurlijk de finale, waar hopelijk Nederland dan in komt. Hoewel, we zullen zien.
0: Ja, blijven hopen, Willem. Toch even terug nog naar het Midden-Oosten. Want je zei al even, Donald Trump die wilde dat Israël zou stoppen, hè, met die aanvallen. Maar in eerste instantie werd er natuurlijk eigenlijk helemaal niet naar hem geluisterd. Hè. Verliest hij ook een beetje de grip op Netanyahu?
2: Ja, het is goed dat je het zegt. Want daarom, kijk, dat is toch een beetje het moeras waarin hij verstrikt raakt. Ja, want Netanyahu luistert eigenlijk nauwelijks naar Trump. Ja, als het er echt op aankomt en Trump hele dreigende taal spreekt. Maar we zien steeds dat het geweld weer oplaait. Dus wie geeft nu de garantie dat het nu dan richting een vredesakkoord gaat met de Verenigde Staten en Iran? Want dat heeft Trump tegen Netanyahu gezegd. Van stop nou met het bombarderen van ook Iran. Want we zitten een paar dagen van een doorbraak verwijderd. Maar dat horen we nu al wekenlang. Nou, misschien wel maandenlang, want al na 4 dagen in deze oorlog die in februari begon, zei Trump van, dan is het opgelost. Nou, we zitten nu in de 4e maand. Hè? Dus ja, het is een hele lastige situatie voor de president en voor iedereen natuurlijk. En voor de mensen daar ter plekke uiteraard.
0: Ja, weet wel iets meer over die onderhandelingen, of daar een beetje schot in komt?
2: Ja, kijk, het antwoord is eigenlijk, voor wat we nu weten, niet echt. Want Iran zegt, wij willen geen afstand doen van onze nucleaire capaciteit. We hebben recht om daar vreedzaam gebruik van te mogen maken, zoals heel veel landen dat doen. En wij vinden ook dat dan de miljarden aan reserves van Iran in het buitenland, die dus nu geblokkeerd zijn vanwege de sancties, en waar Amerika natuurlijk een hele grote rol speelt, dat die moeten worden opgeheven. Dus ja, Iran zet nog steeds de hakken in het zand en laat ook wel zien dat het slagkracht heeft. Het valt toch met enige regelmaat golfstaten aan, die aan Amerika zijn gelieerd. Maar ook dus Israël. Israël is voor het eerst in lange tijd heeft ook weer raketaanvallen te verduren gekregen. 2 van die golven van raketten het afgelopen weekend. Dus dan zie je, Trump zegt wel steeds, we zitten er tegenaan, tegen een doorbraak. Maar meneer de president, kom daar dan mee, want de hele wereld wacht hierop. Het is verdorie al juni.
0: Ja. Er is ook nog nieuws, Willem, van eigen bodem. Het internationaal strafhof is natuurlijk in Den Haag. Maar de hoofdaanklager die is in opspraak gekomen en hij is zelfs geschorst.
2: Ja, dat is een echt ernstige zaak. Dit speelt al een aantal jaren. Dat hoofdaanklager Kaan, Britse advocaat... dat hij van seksueel wangedrag wordt beschuldigd... door een medewerkster die in Den Haag voor hem werkte. En dat zou zich op allerlei plaatsen hebben afgespeeld. En nu heeft het uitvoerende comité van het strafhof... 125 landen zijn lid... En 21 landen zaten in dat uitvoerend comité. Die hebben in meerderheid gezegd van... ja, wij verklaren die beschuldigingen gegrond. En nu komt er, ja, binnenkort, we zullen zien... in ieder geval een vergadering van alle 125 landen... om te beslissen, moet hij uit zijn ambt worden gezet? Nou, het ziet er niet goed uit voor Kaan. En dat is natuurlijk treurig voor het strafhof... wat in deze wereld zo belangrijk is. Hè. Er zitten ook mensen gevangen... die zich aan vreselijke misdaden schuldig hebben gemaakt... Dus dat is wel een vlek op het blazoen als je hoofdaanklager zo beschuldigd wordt. Anders kunnen we het niet zeggen. Het is geen goede dag dan, hè, wat dat betreft, voor het strafhof. Het is groot nieuws, hoor, in de wereld ook.
0: Ja, kan die ook nog daadwerkelijk aangeklaagd worden?
2: Nou ja, dat zou een procedure kunnen zijn. Hij heeft al overigens, maar dat geldt niet alleen voor de hoofdaanklager... allerlei sancties aan zijn broek. Hè, want om dat nog even te zeggen, toen Trump in Beijing was, kort geleden, in China... zou hij gezegd hebben, ook volgens de Financial Times... dat is toch een hele gezaghebbende krant... dat China, Rusland en Amerika het strafhof hard moeten aanpakken met z'n drieën. Nou, in zo'n wereld leven we. Dus ja, het zou heel goed zijn als we met z'n allen achter dat strafhof blijven staan. Maar ja, de hoofdaanklager weg. Ja. Als dat zo zou gaan, ja, dat is natuurlijk toch een treurige zaak voor het strafhof. Dat geeft een beetje wind in de zeilen van de criticasters.
0: Ja, een beetje olie op het vuur voor een Trump, ja. Bijvoorbeeld. Om inderdaad dan het internationaal strafhof aan te pakken.
2: Nou ja, precies. Hè. Dat is alleen maar iets koor op zijn molen, zou je zeggen. Dat is, ja, dus nou, we zullen zien. Hè. Eigenlijk raakt het natuurlijk niet echt het functioneren van strafhof... als je er gewoon seks zo naar kijkt. Het is maar één iemand hè, die daarvan beschuldigd wordt... maar dan wel een heel belangrijk iemand. Dus hopelijk gaat dit nou gauw worden opgelost, want dit speelt jaren. En dat is natuurlijk niet goed, al die geruchten. En ja, nu wordt het dus duidelijk dat daar wel wat gaande is op het strafhof.
0: Ja, onze Post Buitenland, dankjewel. En jij houdt het voor ons in de gaten.
2: Uiteraard.
0: Tot de volgende.

0: Tess wordt wakker. Het zit er alweer bijna op.
1: We gaan erop door!
0: Want Patrick is alweer in de studio. Goedemorgen, Pat.
2: Goedemorgen.
0: En Angelique die is er natuurlijk ook. Hallo, bonjour, tout le monde.
3: Bonjour, tout le monde.
0: We gaan zo naar buiten.
3: Ja.
0: Ja, vanochtend is het nog mooi weer, maar je wil vanavond ook naar buiten.
3: Ja, ja.
0: Vind je dat nou wel een goed idee, Angelique? Wat denk je er nou zelf van?
3: Nou, ik heb toch wel op buienradar gekeken. Het zag er best wel aardig uit, moet ik zeggen. Maar ja, ik heb gekeken Leidschendam. Dus ik durf niet te zeggen hoe het in Noordwijk zal zijn. Maar dit is zo'n tip dat, stel nou dat het weer niet goed is, dan kan je hem altijd nog een andere keer doen.
0: Oh,
3: en dan
0: ook
3: een andere dinsdag. Want ze zijn weer begonnen, de historische rondwandelingen in Noordwijk binnen. Ze doen dat elk jaar. En deze keer is het vandaag de start. En dat is dan elke dinsdagavond tot en met 11 augustus. Dan nemen gidsen, ervaren gidsen, die nemen je mee en leiden je rond in Noordwijk binnen. En er zijn zelfs twee wandelingen. Er is een Noordwandeling. Die gaat eigenlijk over de vroege geschiedenis van Noordwijk. Over onder andere de komst van Jeroen van Noordwijk. Wat dat heeft betekend voor Noordwijk.
0: Wie is dat?
3: Ja, dat is een heilige.
0: Oh.
3: Ja, ja. Maar ja, ik ga je niet alles vertellen, want ja, dan is het natuurlijk niet leuk om die route te doen.
0: Ja, want jij weet maar wel alles natuurlijk over Jeroen van Noordwijk.
3: Ik heb wel een en ander opgezocht.
0: Oh, okay.
3: Ja. Ja, zeker. En je gaat dan door het noordelijke deel van de Voorstraat, de Offenweg en het Doelenterrein. En je gaat dan uiteindelijk een bezoek brengen aan de Oude Jeroen, oftewel de Grote Kerk. De andere wandeling, dat is de Zuidwandeling. En dat is de wandeling die gaat eigenlijk over de industrie van het oude Noordwijk. Je loopt dan door het zuidelijke deel van de Voorstraat. Daar waren vroeger veel ambachten. De bollenteelt, de kruidenteelt, de lijnbanen, de schelpenmaalderij. En je loopt door de Gouden Kettingbuurt. En je gaat ook dus nieuwe Sint-Jeroenskerk ga je in. En het oudste café van Noordwijk.
0: Oh, daar eindigt het. Dan kun je lekker biertje drinken.
3: Daar eindigt het. Ja. Precies, precies. Wat je kan doen is vanavond, als het weer lekker is, om 7:30 verzamelen bij de pomp aan de Voorstraat. Beide wandelingen duren ongeveer 1,5 tot 2 uur. Er wordt ongeveer zo'n 2 kilometer wordt gelopen. De kosten zijn €7,50 per persoon. Inclusief een drankje na afloop bij Hotel Royal. En ze zeggen uitsluitend betaling per pin. Dus dat je dat weet. Nou, mocht het niet lukken, dan kan je natuurlijk altijd volgende week dinsdag en de dinsdag daarop. Maar wil je hem fietsen, dan kan dat ook. Er is een boekje, dat kan je bestellen bij de VVV. En daar staan heel wat wandelingen in. Maar wil je nou echt informatie over alles hebben, dan zou ik zeggen, kijk even op de website www.noordwijk.info.nl. En dan ben je weer helemaal bij.
0: Mooi, dankjewel Angelique.
3: Graag gedaan.
0: En Patrick, jij gaat zo aan de bak.
2: Zeker, met het einde van een legendarische concertreeks in de archiefbak van 2024 komen we straks tegen. De jaren van vandaag, 9 juni, geef ze aan me door via aandebak@omroepwest.nl. 2 kaarten voor Main Course, Bee Gees liefhebbers opgelet. En plaat voor 12 met een Spaans tintje vandaag.
0: Oeh, Spanish Harlem.
2: Ja.
3: Oh. Krijgers.
2: Oh, die is ook leuk. Maar nee. Spanish Harlem is wel goed.
0: Leuk. Daar stem ik op, denk ik. Hoewel ik niet weet wat die ander is. Heel veel plezier bij Patrick en tot morgen.
3: Tot morgen.

0: dit vergeet je niet. We hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale...
4: Explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden...
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciaal...

0: Boek vandaag nog je tickets.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Je bent van harte welkom bij de Radio West-familie voor een nieuwe aflevering van Aan de Bak, straks met Sister Sledge. 10 uur. Eerst het nieuws uit de regio. Reinhard Rommer.
11: De provincie Zuid-Holland zoekt naar mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden, bijvoorbeeld in recreatiegebieden. Het ontbreken van een toilet kan leiden tot vervelende situaties, al dus het provinciebestuur. Culturele instellingen die subsidie krijgen van Zuid-Holland zouden hun toiletten voor iedereen toegankelijk moeten maken. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de aankoop van de zilverfabriek. Het wordt waarschijnlijk het nieuwe gemeentehuis. De keuzes voor het pand betekenen een investering van ruim 20 miljoen euro. En dat heeft geleid tot stevige discussies in Voorschoten. En 12 ontmoetingscentra in Den Haag Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan omdat de gemeentelijke financiering stopt. Voor het instand houden is per ontmoetingslocatie 200.000 euro nodig. En de centra lobbyen nu voor geld bij onder meer gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Meer regionieuws 10:30, nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
1: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
2: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
3: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Tot 12 uur.

0: zingt het in de dag nadat haar relatie is uitgegaan. En daarom klinkt ze zo lekker pittig in dit Rolling in the Deep van Adele. Nummer 444 dit jaar in de eeuwige roemlijst. Och, wat een lekkere plaat om de dag mee te beginnen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ook daar in de uitzending, hè?
0: Een tiende jaargang, aflevering 2293. Het ziet er nog hartstikke vriendelijk uit buiten. Dat kan later vandaag wel anders worden, maar daar hoor je straks Huub Mizee over in dit programma. Verder zie ik op de kalender 9 juni. En als er iemand is die een feestje heeft vandaag, laat me dat weten via aan de bak, apenstaartje@omroepwest.nl. Straks rond 11:45 natuurlijk de verjaardagskalender. Verder kaarten voor Main Course, die gasten die zo dicht bij de Bee Gees komen. Ze zijn in het Circus Theater en 2 kaarten voor zo'n optreden kun je dit uur al winnen. We hebben het einde van een legendarische concertreeks in de archiefbak en een Spaans tintje aan de plaat voor 12. Dus wat er ook gebeurt, aan de bak. Met Pieter Sarstedt. Dit is

0: Line Origi maakte meteen een feestje van Dancing on the Ceiling.
1: De plaats. Voor 12.
0: Jazeker, en we maken de zomerse sferen nog even wat extra aanwezig, wat extra hoorbaar in dit programma. Want er zit een Spaans tintje aan de plaat voor 12 vandaag.
2: Nummer

0: nummer 2.
1: Dat is Ming DeVille en zijn Spanish Stroll. Het is keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Spanish Harlem van Aretha Franklin is keuzemogelijkheid 1.
0: Wordt het 1 of 2?
1: Laat dat maar weten via de Facebookpagina van de Radio West. Nummer 1 Aretha Franklin, nummer 2 Ming DeVille. Want welke plaat wil je straks horen rond 10 voor 12? Of stuur een appje naar de studio via nummer 070-307-8080. 070-307-8080.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Dit is toch altijd heerlijk om weer eens terug te horen. Emmylou Harris op Radio West en C'est la vie. En zo dadelijk jouw kans op kaarten voor de Bee Gees by Main Course op Scheveningen. Maar het regionieuws zit er ook aan te komen. En daarin zo dadelijk onder meer. Er komt voorlopig geen nieuwe middelbare school in de gemeente Kaag en Braassem. Straks de details.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Dirk, Unox Knax, 2,49. Dat noem ik nou echt voordeel.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. 11:30, aan de bak met het regionieuws. Reinhard Roemer.
12: In de gemeente Kaag en Braassem komt voorlopig geen nieuwe middelbare school. Een groep ouders wil al enkele jaren een school voor voortgezet onderwijs in Roelevarensveen. Maar het onderzoek van Duo is gebleken dat er toch te weinig belangstelling is onder leerlingen en ouders in het dorp. Jaarlijks maar tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens het college van BMW begrijpen de ouders door het onderzoek dat met zulke aantallen potentiële leerlingen een middelbare school in Roelevarensveen geen perspectief zou hebben. De provincie Zuid-Holland zoekt naar mogelijkheden om het aantal openbare toiletten uit te breiden, bijvoorbeeld in recreatiegebieden. Culturele instellingen die subsidie krijgen van Zuid-Holland zouden hun toiletten voor iedereen toegankelijk moeten maken. Het initiatief komt van statenlid Nieuws Oosterom van BBB. Hij wijst op ouderen, op gezinnen met kinderen, op zwangere vrouwen, mensen met een medische aandoening. Eerder zei het provinciebestuur nog: vooral gemeenten de taak hebben om te zorgen voor genoeg openbare wc's. Maar nu hebben provinciale staten dan toch vrijwel unaniem opdracht gegeven om in de provincie te kijken hoe dat aantal flink omhoog kan. Het Kunstmuseum in Den Haag en het Museum of Modern Art in New York lenen vanaf volgend jaar hun beroemdste werken van Piet Mondriaan aan elkaar uit. De Broadway Boogie Woogie en de Victory Boogie Woogie zijn dan voor het eerst in ruim 80 jaar samen te zien. Eerst in New York en daarna in Den Haag. Thijs de Raad van het Haagse Kunstmuseum.
13: De ambitie om die twee schilderijen weer eens een keer bij elkaar te brengen en om die New Yorkse periode van Mondriaan goed uit te lichten, die bestaat al jaren. Voor ons als museum, voor dit Nederlandse publiek, is het echt een buitenkans om straks die periode heel goed te kunnen bewonderen in het museum.
12: Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in Leidschendam. De branchevereniging vraagt het kabinet om een aantal heffingen, zoals de suikertax, voorlopig niet uit te voeren.
14: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
12: En Direct heeft gisteravond een Lifetime Achievement Award gekregen tijdens de uitreiking van de BUMA Awards voor de componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers geëerd met prijzen in allerlei categorieën. De Haagse band Direct won in maart ook al de Edison Pop Oeuvreprijs.
15: En dan naar Huub Mizee voor het weer.
16: Vanmorgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag krijgen we toch ook weer te maken met buien. Soms met hagel, soms met onweer en windstoten. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Ook vanavond komen er nog een paar buien voor, daarna vannacht weer wat meer opklaringen. De zuidwestenwind zal wat afnemen en vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. Morgen komen er ook weer wat buien voor, vooral in de middag. Mogelijk ook weer met hagel en onweer en windstoten. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het 16 of 17 graden. Donderdag af en toe zon, ook een paar buien, 17, 18 graden. En vrijdag verandert er nog weinig. In het weekend wordt het duidelijk beter.
12: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: leuk en aardig. Maar onderschat die uit Katwijk, Noordwijk, Wassenaar en Scheveningen niet. Beach Boys en California Girls.
1: De archiefbak
0: brengt in
2: 2024.
0: Aan het Zwitserse Vierwoudstrekenmeer begint op 15 juni 2024 een vredesconferentie over Oekraïne. Europa probeert de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Op 17 juni 2024 keurt de Europese Raad de verordening inzake natuurherstel goed. Die staat ook wel bekend onder de naam Natuurherstelwet. En in juni 2024 geeft Guus Meeuwis zijn allerlaatste Groots met een zachte G-concert. De Brabantse zanger deed 17 edities in 18 jaar tijd. Maar na 72 uitverkochte concerten onder die naam vindt hij het mooi geweest. Hij sluit de reeks natuurlijk af in zijn Philipsstadion in Eindhoven. In totaal zijn er al die jaren 2,5 miljoen bezoekers geweest. Je hoort Guus zelf, maar eerst een ontroerde fan.
3: Het was zo gaaf. Die man die heeft toch zoiets moois neergezet. En ja, blijkbaar doet het me toch veel meer dan dat ik zelf ook van tevoren had bedacht.
4: Als ze mij een beetje kennen, dan mogen ze er wel het vertrouwen dat er ooit nog wel eens een keer iets terugkomt.
2: 2024.

Dus de Indian zangeres Rihanna Walter uit Den Haag en de band uit 2024 met Dancing on My Feelings. Alweer 2 jaar oud, zegt dat singeltje. Ja, inderdaad, het zijn de geluiden van de Bee Gees die je hoort op de achtergrond. En niet voor niets natuurlijk, want de mannen die de Bee Gees zeer benaderen, dat zijn Main Course. Die zijn op dit moment aan het toeren met de theatertour, of de tournee You Should Be Dancing. En die sluiten ze af in het Circus Theater op Scheveningen. Nou, je begrijpt, we verwelkomen ze natuurlijk van harte. Sterker nog, we geven jou de gelegenheid om erbij te zijn maandag 29 juni in het Circus Theater. Als je tenminste een beetje in de buurt komt van de Bee Gees zelf. Je krijgt een soort vrije oefening. Hè. Je mag los op de muziek van de Bee Gees. Op de manier zoals je dat zelf prettig vindt. Ja. We zijn niet zo moeilijk. Dit is je kans. Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454 voor Main Course. If you...

0: Billy Joel op Radio West en Honesty. Nou, eerlijk, als je er nu doorkomt, want er zijn heel veel mensen die naar Main Course willen, dan heb je een hartstikke grote mazzel te bakken op deze fijne dinsdagmorgen. Martien Baak bijvoorbeeld uit Hoogmade, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is een populair uitje daar op Scheveningen, het Circus Theater Main Course op 29 juni. Waarom wil jij er graag naartoe?
1: Nou ja, het lijkt me gewoon leuk. En de muziek van de Bee Gees is gewoon hartstikke goed. Dus
0: ja,
1: daarom eigenlijk.
0: Heb je ze gezien bij het SBS6-programma The Tribute Battle of the Bands?
1: Nee, ik heb het niet gevolgd.
0: Nee.
1: Helaas.
0: Oké, okay, maar je bent wel zo nieuwsgierig dat je denkt, nou, dat gaan we gewoon eens uitproberen.
1: Ja, ik denk, ik zet jullie op de snelkietsroute. Dus,
0: nou, je hebt helemaal gelijk. Ja, dat betaalt zich uit, Martien, want je bent de kandidaat voor dit uur. En dat betekent dat je zelf je eigen Bee Gees-stijltje los kunt maken. Want ik ga je een stukje muziek laten horen van de Bee Gees. En de bedoeling is dat jij dat een beetje benadert.
1: Ik ga het proberen.
0: Ja, zing je voornamelijk in de badkamer of ook wel op andere plekken?
1: Nou, voornamelijk in de auto een beetje.
0: Oh, in de auto. Ja. Zie je dan ook andere mensen in de file naar je kijken? Van, wat is die man aan het doen of valt dat mee?
1: Nee. Ik kijk voornamelijk vooruit eigenlijk.
0: Ja, en bovendien mensen zijn het inmiddels wel gewend natuurlijk. Want je zit ook via de telefoon natuurlijk te babbelen in de auto in jezelf. Dus dat kan allemaal.
1: Ja.
0: Oké,
1: okay. Ja.
0: Nou dan gaat hij. Dit stukje muziek van de Bee Gees herken je vast. Nou, kom maar, Martien, jouw versie.
1: Shitje. Ik dacht dat er een andere kwam, maar... On the wave of the air, there is music out there. And you know, I can feel, I can dance.
0: Ja! Oh, het was ook een rotstukje, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, het kwam uit Night Fever.
1: Ja.
0: Die kopstem, daar moet je nog een beetje aan werken, Martien.
1: Ja?
0: Ja, heel klein beetje. Ja, een stuk beter al. Nou, hoe dan ook, je kunt lekker gaan luisteren naar Main Course op 29 juni in het Circus Theater. Dat lijkt me het beste plan van deze dinsdag, vind je niet?
1: Zonder meer.
0: Wie gaat er met je mee?
1: Ik denk mijn vrouw.
0: Nou, gezellig. Maak er een mooie avond van daar in het Circus Theater. En laat nog even weten hoe het was. Ik ben heel benieuwd.
1: Is goed, dankjewel.
0: Doei.
1: Heel fijne dag.
0: En straks na 12 natuurlijk een nieuwe ronde met nieuwe kansen op kaarten voor Main Course in het Circus Theater bij Menno in de Middag. Oh ja, en laten we de Bee Gees zelf ook maar even laten horen dan.

0: 0% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
9: Wat heeft Herman Brood met een ontharingscrème? Het antwoord krijg je zo dadelijk in het volgende uur aan de bar. 11 uur, eerst het regionieuws, Reinoud Roemer.
10: In een zaak over de spreidingswet heeft de gemeente Den Haag geen gelijk gekregen van de rechter. Het college van BMW van Den Haag vond dat asielminister Bart van den Brink niet genoeg rekening had gehouden met de omstandigheden in de gemeente bij het bepalen van het aantal asielzoekers dat er moet worden opgevangen. Daarbij noemde de gemeente bijvoorbeeld de druk op het onderwijs. In de gemeente Kaag en Braassem komt voorlopig geen nieuwe middelbare school. Groep ouders wil al enkele jaren een school voor voortgezet onderwijs in Roelofarensveen. Maar uit onderzoek van Duo is gebleken dat er toch te weinig belangstelling is onder leerlingen en ouders in het dorp. En het Weerinstituut KNMI heeft voor vanmiddag en een deel van de avond waarschuwingscode geel ingesteld. Verspreid over het land kunnen stevige onweersbuien overtrekken met mogelijk hagel en windstoten. De weerswaarschuwing gaat om 3 uur vanmiddag in en duurt tot 21:00 vanavond. Meer regionieuws om 11:30, nu het overige nieuws.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadier en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadier en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie krijg je van Tim Krul bij... Nee, niet Tim Krul, Tim Schaap bij de ANWB.
12: Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Zoetermeer, 3 kilometer en 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechterrijstrook is dicht.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische

0: Tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
1: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
4: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
5: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
6: Tot 12 uur.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek, ze kwamen hoog binnen in de eeuwige roemlijst van dit jaar met Lichtje branden, maar dit was halverwege.
2: Eeuwige roem.
1: Ja, niet zo heel gek, want dat is een liedje uit 2026. Dus die kan ook nog niet op de roemlijst staan. Dat kan pas volgend jaar. Ja, platen moeten soms een beetje rijpen natuurlijk. En als je er eentje hebt die wat jou betreft helemaal rijp is voor de roemlijst, dan kun je dat aan me doorgeven via patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Vandaag de keuze van Carine Huusken. Die woont in Nooddorp, is getrouwd. Ze heeft 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Daar past ze regelmatig op. Ze werkt als receptioniste en is een groot liefhebber van Duitsland en Duitse muziek. En ze doet aan biodanza. Goedemorgen, Carina.
3: Goedemorgen, Patrick. Wat leuk dat ik jou nou een keer aan de telefoon heb.
1: Nou, dat vind ik ook hartstikke leuk. Wat gezellig. Je gaat ook graag naar Duitsland toe. Is er dan een bepaalde streek waar je helemaal gek op bent of wisselt dat?
3: Nou, het wisselt wel, maar wel graag richting de bergjes. Dus wel wat meer richting het zuiden.
1: Oh ja.
3: Dat is eigenlijk wel favoriet. Dat vinden we het eigenlijk het allerleukste om te doen. En dat, ga ik met Duits weer oefenen. En als ik dan echt in Zuid-Duitsland ben, dan heb ik al een keer tussen aanhalingstekens compliment gehad dat ik uit Noord-Duitsland zou komen. Maar helaas horen ze meestal wel dat je gewoon uit Nederland komt.
1: Ja. Maar goed, dat geeft ook helemaal niet. Ik denk wel dat ze het over het algemeen hartstikke waarderen toch dat je de moeite neemt om Duits te spreken.
3: Zeker.
1: Ja, daarom. Ja. En waarom dat gebied, dat zuidelijke gebied, een beetje Bayern dan, moet ik daaraan denken?
3: Ja, of Schwarzwald. Oh, ja. Gewoon lekker een beetje heuvelachtiger als ons vlakke landje.
1: Ah, dat is het. Ja, dat is natuurlijk ook prachtig daar, hè? Ja. Is er een bepaald startje of zo dat je kunt tippen? Kleine geheimtip, zoals ze dat zo mooi noemen daar?
3: Nou, ik had een hele mooie geheimtip, maar er is een aantal jaar geleden een flinke overstroming geweest in het Aargebied. Dat heb je misschien wel meegekregen. Dat is toen zelfs in Limburg ook het een en ander onder water gestaan.
1: Ja.
3: En het was een heel schattig dorpje, of eigenlijk stadje, aan de Aar. Dat heet Aarweiler en dat is nog echt met van die poorten en zo.
1: Oh, ja.
3: Echt heel schattig, alleen ze hebben ontzettend veel pech gehad met die overstromingen. Er zijn ontiegelijk veel huizen verwoest. Vooral in het naburige stadje dan Bad Nooienaar, wat eigenlijk één gemeente is met Aarweiler. Die hebben, nu zijn ze nog steeds, 5 jaar daarna, nog steeds bezig met de wederopbouw, om het zo maar te zeggen. Een hele auto's zijn door de stromingen meegenomen. Bruggen zijn kapot gegaan. Echt stenen bruggen ook. Die gewoon door de kracht van het water meegegaan zijn. Ja.
1: Ja. Oké, maar aan de andere kant, juist misschien om die mensen daar extra te steunen, ga er even langs als je in de buurt bent. Dat is misschien dan wel een mooie geheimtip.
3: Dat kan ook. En als je gaat, ga dan in september, want dan is het wijngebied daar een wijnfeest. Die zijn geweldig.
1: Kijk, dat zijn de nuttige tips. Helemaal goed. We gaan eens even kijken wat jij vindt van de muziek van vandaag, want zo klinken de roemzoekers van dinsdag.
0: Eeuwige roem.

0: Have a little faith. You see, it's alright.
1: Sommieux kwam er gisteren bij met Have a Little Faith. Staat er één dag in. Avant de nous dire adieu van Jean Manson. Nu 2 dagen en 5 dagen voor Emerson, Lake & Palmer met Lucky Man. Het is helemaal aan jou. Wat vind je ervan?
2: Ja, het is een moeilijke keuze, want ik vind ze alle 3 eigenlijk wel op de lijst horen. En ik ben ook een voorstander van om juist niet de Engels- en Nederlandstalige platen in de lijst te krijgen.
1: Mm-hmm.
2: Maar toch zeg ik adieu tegen Avant de nous dire adieu.
1: Oh, daar gaat ie hoor.
0: Avant de nous dire adieu.
1: Hij is weg. Ja, geregeld. Maar ik voel hem wel een beetje aankomen. Met jouw liefde voor Duitsstalige muziek... Zal er toch vast wel een Duitsstalig liedje inkomen nu?
2: Ja, dan wel eentje die ook in Nederland goed bekend is. Matthias Reim. Het is een eigenlijk ook wel een beetje enfant terrible. Hij heeft 7 kinderen bij 6 vrouwen. Hij is 4 keer getrouwd geweest.
1: Oh.
2: Hij heeft in Nederland, België een hele grote hit gehad... die ik erin wil hebben. maar hij heeft ook andere hits in Duitsland. Hij heeft in totaal 28 hits.
1: Zo.
2: Maar deze die is gewoon, moet ik zeggen... hij had eigenlijk in de eerste instantie het lied geschreven.
1: Uh-huh.
2: En hij wilde het niet zingen.
1: Oh.
2: Hij wilde het niet zelf zingen.
1: Oh, zo. Ja. Ja, hij dacht dat het niks voor hem was.
2: Hij dacht dat het niks voor hem was. Ja. En het is een van zijn grootste hits geworden.
1: Wat grappig.
2: En jij weet nu welke het is.
1: Jazeker. Verdammt, die liep dich natuurlijk. Want daar kennen we Matthias Reim van. Hè?
2: Ja. Uiteraard.
1: Eerder genomineerd in het spel door Ton Adam uit Den Haag. Dat was in augustus 2019. Dus hij start op 2 dagen. En we gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, Carina.
2: Oké, graag gedaan. Dag.
1: Matthias Reim is terug in eeuwige roem.
0: Ich zieh durch die Straßen bis nach Mitternacht, hab das früher auch gern gemacht, dich brauch ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier.

0: Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht.
1: Een beetje een gekke versie die ik hier te pakken heb, hoor. Dus ik doe even de originele singleversie. Ik weet niet wat dit voor rare versie was, maar we doen even de versie die we kennen, want het gaat natuurlijk altijd om de singleversies op Radio West. Bij dit spel, Mathilde Graan.
0: Ik zie je door

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: The Future World Orchestra en Desire. En daarvoor terug in het spel Matthias Reim en Verdammt ich lieb dich.
1: De plaats. Voor 12.
0: Ja, dat was een beetje een gekke versie die hier ook in de computer rondzwierf. Maar gelukkig hadden we uiteindelijk toch de single versie te pakken. En morgen kijken hoe het verder gaat met die plaat en de andere roemzoekers natuurlijk. Ondertussen kan er gestemd worden voor de plaat voor 12 met een klein Spaans tintje. Spanish Harlem, Aretha Franklin tegenover Mink DeVille en Spanish Stroll. En jij bepaalt via bijvoorbeeld de Facebookpagina van Radio West of door te appen naar de studio. Dat deed Willy bijvoorbeeld via 070-307-8080. Eén maar voor vandaag schrijft Willy daarbij. Dat is Aretha Franklin en Spanish Harlem. Die is bij deze genoteerd. Goedemorgen Patrick, zegt Paul Vlot. Ik ga voor nummer 1. Ben benieuwd hoe die gaat klinken. Anders had ik liever Spanish Harlem van Benny King gehoord. Fijne dag en een fijne uitzending. Dankjewel. Ja, dat is ook een mooie versie. Maar Aretha Franklin is vandaag de genomineerde. Dus daar kunnen we niet onderuit. En dat is ook een mooie versie. Maar dank voor de suggestie. Die Benny King komt ook ongetwijfeld nog wel een keer voorbij. Henry zegt, doe mij vandaag maar Mink DeVille. Fijne dag en een fijne uitzending. Dankjewel. De Spanish Stroll is voor jou genoteerd. En Helen van der Wilk zegt, goedemorgen Patrick. Nummer 2 graag. Prettige dag en een fijne uitzending. Dankjewel. Stem maar via de Facebookpagina van Radio West. Want straks hoor je de winnaar hier. Yo.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Voor het eerst in Nederland, het Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Op 26 juli spelen ze Dvorak's 8e symfonie en Brahms' eerste pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
6: Goedemorgen, dit is Radio West, bijna 11:30. Je krijgt het regionieuws van Reinhard Roemer.
7: In een spreidingswetzaak heeft de stad Den Haag geen gelijk gekregen van de rechter. Het college van BMW stelde dat asielminister Bart van der Brink bij het bepalen van het aantal asielzoekers dat een gemeente moet opvangen te weinig rekening hield met bijzondere omstandigheden. Het Haagse gemeentebestuur doelt onder meer op de grote druk op het onderwijs. Voor gemeenten als Den Haag, met grote bevolkingsdichtheid en grootstedelijke problematiek, kan het volgens de rechter inderdaad lastig zijn om alleenstaande minderjarige asielzoekers een plek te geven. Maar landelijke gebieden hebben op hun beurt een probleem met leerlingenvervoer en bereikbaarheid, oordeelt de rechtbank. Het zou dan niet werkbaar zijn om bij de verdeling overal rekening mee te houden. Het Weerinstituut KNMI heeft voor vanmiddag en een deel van de avond waarschuwingscode geel ingesteld. Verspreid over het land kunnen stevige onweersbuien overtrekken met mogelijk hagel en windstoten. De hagelstenen zijn mogelijk 2 centimeter in doorsnee en de windstoten kunnen 60 kilometer per uur bereiken. De weerwaarschuwing gaat om 3:00 vanmiddag in en duurt tot 21:00 vanavond. 12 ontmoetingscentra in Den Haag-Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
8: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
7: De Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. Voor het instand houden is per ontmoetingslocatie 2 ton nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer bij de provincie. En in de gemeente Kaag en Braassem komt voorlopig geen nieuwe middelbare school. Een groep ouders wil af. Een groep ouders wil al enkele jaren een school voor voortgezet onderwijs in Roelof-Arendsveen, zo gaat die goed. Maar uit onderzoek van Duo is gebleken dat er toch te weinig belangstelling is onder leerlingen en ouders in het dorp. Jaarlijks maar tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens het college van BMW begrijpen de ouders door het onderzoek dat met zulke aantallen potentiële leerlingen een middelbare school in Roelof-Arendsveen geen perspectief zou hebben.
6: En dan Humizee met het perspectief voor het weer.
9: Vanmorgen zijn er perioden met zon, maar in de loop van de dag krijgen we toch ook weer te maken met buien. Soms met hagel, soms met onweer en windstoten. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee soms krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Ook vanavond komen er nog een paar buien voor, daarna vannacht weer wat meer opklaringen. De zuidwestenwind zal wat afnemen en vannacht daalt de temperatuur tot 9 graden. Morgen komen er ook weer wat buien voor, vooral in de middag. Mogelijk ook weer met hagel en onweer en windstoten. De wind is morgen zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig. En morgenmiddag wordt het 16 of 17 graden. Donderdag af en toe zon, ook een paar buien, 17, 18 graden. En vrijdag verandert er nog weinig. In het weekend wordt het duidelijk beter.
7: Humizee, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Het is Meatloaf op Radio West en Paradise by the Dashboard Light. Straks de verjaardagskalender voor 9 juni.
1: De archiefbak.
0: En nu het jaar
2: 1987.
0: 700 kinderen van 20 basisscholen in Alphen aan de Rijn bezoeken in juni 1987 het schaapscheerdersfeest op kinderboerderij Zegersloot. Dat gebeurt in het kader van een project over schapen en wolverwerking. De kinderen kunnen zien hoe de beesten worden geschoren en de hoeven worden bijgewerkt. Britse pubs krijgen toestemming om de hele dag door alcohol te schenken. In juni 1987 past de regering een wet aan die dateert al uit de Eerste Wereldoorlog. In die oude wet was nog geregeld dat Britse kroegen dicht moesten tussen 3:30 en 6:30 in de middag. Maar die regel wordt geschrapt. En Herman Brood maakt reclame voor een ontharingscreme in 1987. Ja, die voel je even niet aankomen. De Vaderlandse rocker zingt een heuse reclamesong in voor het merk Melt.
3: Melt is melt. Spray. Even wachten.

0: kwam uit 1987, The Wild Horses van Gino Vanelli op Radio West.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Nou, en hoe zou je kunnen zeggen, want 9 juni staat op de kalender en op de verjaardagskalender van Radio West zag ik een boodschap van Corrie van Emmerik, die schrijft: goedemorgen Patrick, mijn man Corien is vandaag 80 jaar geworden. Zo, 80 jaar. Van harte gefeliciteerd allebei en maak er een mooie dag van.

0: Rutschakot en hartslag. Nou, bij de luisteraars gaat de hartslag ook onmiddellijk omhoog.
1: Want, de bloeddruk bedoel je?
0: Nou, dat ook. Ja, beide. Menno Tamming in de studio namelijk. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik kreeg zojuist al een telefoontje voor je namelijk.
2: Oh.
0: Ja, dat is echt waar. En belde een luisteraar uit Schaafzonde volgens mij. En die zei, die wilde wel de kaarten voor Main Course hebben.
1: Ja. Dat is in de wachtrij, zou ik zeggen. Want er wordt ongelooflijk veel gebeld. En logisch, want dat is een fantastische band. We gaan ze weer weggeven, hoor. Tuurlijk, in het volgende uur kaarten voor hun optreden in het Six Theater Scheveningen. Hartstikke leuk. Gaan we doen. Wat doen we verder? Nou, we hebben Gwen Ouwehand in actie. Die gaat voor op de kaart weer de regio in. En ja, het viel niet mee gisteravond met het Nederlands elftal. Het is een beetje chagrijn ontstaat er een beetje. Dat willen we natuurlijk veranderen. Hè? Menno in de middag is een beetje positief. We gaan zo meteen bellen met Aad de Mos. En dan gaan we eens eventjes vragen waarom we wereldkampioen gaan worden. Aad die gaat ons eventjes helpen. Dus dat horen we straks van Aad. En ja, heel leuk. Jessie Fields ken je ook nog wel, hè?
0: Ja.
1: Zangeres uit Rijswijk heeft nog meegedaan aan de voorrondes bij ons van het Regio Songfestival.
0: Daar ken ik ervan, ja.
1: Ja, en ze timmert echt behoorlijk aan de weg. Is inmiddels ook op TikTok onder andere en op andere platformen enorm populair. En heeft een leuke nieuwe single uit. En we gaan straks eens even bellen met Jessie Fields uit Rijswijk.
0: Nou, helemaal goed zeg. We gaan het allemaal horen straks na 12. En natuurlijk het thema van jouw platen kun je weer formelen. Wat is het thema ook weer?
1: Dat is landen in het kader van het WK. Dus heb je een plaatje over land. We hadden gisteren Mexico bijvoorbeeld, van de zangeres zonder naam. Ja.
0: Nou, FK Toto kan naar menno@omroepwest.nl.

0: John Legend en Save Room. Ja, bewaar nog even wat ruimte voor.
1: De plaat. Voor 12.
0: Ja, dat is toch grappig hoe het vandaag in de race ging. Want Mink de Vil die was aan het begin van de ochtend echt de koploper in de plaat voor 12. Maar Aretha Franklin maakte in de loop van de ochtend haar comeback. 55% voor Spanish Harlem. Het is de plaat voor 12.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Switch en score, ook voor onder.

0: Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
2: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
3: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
4: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
5: Zometeen Menno in de middag tot 2 uur. 12 uur, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van André Kolen.
6: Ongeveer 90 asielzoekers mogen tot eind 2029 in een kantoorpand in Den Haag blijven wonen. De opvang liep tot eind volgend jaar, maar de gemeente heeft nu al besloten om die te verlengen. De noodopvang aan de Maanweg bij station Voorburg werd in september 2024 in gebruik genomen. In de gemeente Kagen-Braassem komt voorlopig geen nieuwe middelbare school. Een groep ouders wil al enkele jaren een school voor voortgezet onderwijs in Roelevarensveen. Maar uit onderzoek van Duo is gebleken dat er toch te weinig belangstelling is onder leerlingen en ouders in het dorp. Het Weerinstituut KNMI heeft voor vanmiddag en een deel van de avond waarschuwingscode geel ingesteld. Verspreid over het land kunnen stevige onweersbuien overtrekken met mogelijk hagel en windstoten. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse Voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse Voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
8: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwe

0: beste Leolux-collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: is on my list. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Het is dinsdag en we gaan het hebben over het WK voetbal natuurlijk. Want het komt eraan. Donderdag de openingswedstrijd. Zondag is Nederland aan de beurt. En ja, gisteravond, het was allemaal niet zo goed. Ja, we hebben moeilijk doelpunten. Maar laten we proberen de stemming er een beetje in te houden. En dat doen we zometeen met Ate Mos. Eens kijken wat de voormalige topcoach te melden heeft over het Nederlands elftal. En hoe we misschien toch wel ver kunnen komen in dit komende WK. Dat doen we. We hebben zometeen in het volgende uur ook Jessie Fields, zangeres. Wel vaker hier in de uitzending gehad. Deed ook mee aan de voorronde van het Regio Songfestival. Heeft al behoorlijk wat nummers uitgebracht. En nu weer een nieuwe plaat. En we gaan zometeen die nieuwe plaat natuurlijk draaien en eens eventjes bellen met Jessie. Dat doen we over een uur. We hebben daarvoor nog die kaarten voor Main Course. Gaat optreden in het Circus Theater. Het einde van hun theatertour is dat. Het zijn de Nederlandse Bee Gees. En wil je daarbij zijn? Over een half uurtje gaan we die kaarten weggeven.
1: Op de kaart.
0: Zeker. En Gwen is de hele week bij ons en dat is gezellig. Gwen Ouwehand. Hallo Gwen.
2: Goedemiddag Menno.
0: Hoi. Ja, we gaan eens eventjes. Heb jij gisteren het Nederlands elftal trouwens gezien of lag je al vroeg in bed?
2: Ik lag al vroeg in bed. Ja. De wekker die staat deze week wel op tijd. Dus ik moet toch eventjes aan mijn slaap denken, helaas. Want ik had het wel graag willen zien.
0: Nou ja, je hebt niet zo heel veel gemist hoor, Gwen.
2: Zo'n vermoeden kreeg ik al van de reacties inderdaad.
0: Ja, het is 2-1 geworden, dat wel. Maar goed, we gaan zo meteen met Ate Mos eventjes bellen. En dan horen we hoe we er nu echt voor staan. Want hij heeft daar echt verstand van. En inderdaad, jij moet altijd een beetje op tijd gaan liggen. Want voor de mensen die niet gehoord hebben, kan ik me niet voorstellen. Maar je zit ook in de ochtend bij ons natuurlijk. Ja. Tussen 6 en 10. Hè? Dus ja, dat
2: super
0: zijn vroegertjes.
2: Maar het is wel vroeg. Ja, zeker. Ja.
0: We gaan eens even die pijl gooien op de kaart van onze mooie regio. En dan komen we uit, Gwen, bij... Eens even kijken. Nou, dit is heel makkelijk. Ik zie het al van ver. Want ik gooi recht in Den Haag.
2: Jeetje, jij kan wel recht, hè?
0: Nou, niet hoor. Het is gewoon uit de losse pols, hè. Maar. Nee, dan had ik een heel ander vak gehad. Nee. Hey, maar ja, Den Haag. Nou ja, daar is genoeg te doen op dinsdag. Dus,
2: Oké, ik ga die kant op.
0: Horen we je zo.

0: Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. En daarvoor ja, die grote dikke hit van Justin de Wild. Hè. Cheerio, we gaan het eens hebben over het Nederlands elftal. Want ja, dat moet hè, na gisteravond. Ja, het hield niet over. We wonnen met 2-1. Oké, met 2 penalties. Maar ja, een keeper die geblesseerd uitviel. Guus Til die een rode kaart kreeg. Het goede nieuws is, dat komt zojuist binnen, dat Til niet geschorst is voor het WK-duel met Japan. Na die rode kaart van gisteren tegen Oezbekistan in die oefenwedstrijd. Maar ja, net aan gewonnen. Een oefenwedstrijd verloren in de Kuip, hè, de uitzwaaiwedstrijd. En dat met het WK voor de deur. Want komende zondag, ja, we weten het allemaal, dan is het zover. Dan speelt om 10 uur 's avonds het Nederlands elftal tegen Japan. En ja, om ons een beetje misschien wel uit een wak te helpen, waar we een klein beetje in zitten sinds gisteravond, moeten we even bellen met voormalig topcoach en zeker kenner van het Nederlandse voetbal, Aad de Mos. Goedemiddag, Aad.
1: Goedemiddag.
0: Ik val me maar gelijk met de deur in huis. Aad, je moet ons een beetje helpen. Komt het goed met Oranje?
1: Nou, het gaat een hele kluif worden om het goed te krijgen. Op de eerste plaats, het draait voor geen meter. En aanvallend komen we tekort. We hebben geen mensen die topscorer gaan worden of die makkelijk scoren. De speler die in vorm is, ja, die is eigenlijk het grote toernooi in vorm, Kakpo.
0: Ja.
1: Maar dat zullen de Japanners en Zweden, die hebben dat ook gezien natuurlijk. Dus ik hou me hard vast als hij ook wordt uitgeschakeld door een dubbele dekking. Dus er zit weinig verrassing in het spel van Nederland. Als ik het vergelijk met Spanje die ik gezien heb, ik heb Duitsland gezien, Frankrijk. Ja, dan zijn wij gewoon een subtopper. Ja. Zoals wij eigenlijk ook. Het is Champions League tegen Europa League.
0: Ja.
1: En dan heb je nog de Conference League met Curaçao en Cape Verde bijvoorbeeld.
0: Ja, zo moet je dat een beetje zien. Maar goed, er zijn vaak in toernooien, Aad, we gaan toch op zoek naar lichtpuntjes, verrassingen. Ja, je zei het al, hè, het zit hem vooral voorin. We hoopten natuurlijk allemaal dat Donjan Malen, die het zo goed doet bij AS Roma, veel scoort in Italië dit afgelopen seizoen, dat hij het ook in het Nederlands elftal laat zien. Hè? Want ja, dat soort spelers moeten eigenlijk in een toernooi opstaan, waardoor je het verschil kan maken. Denk jij dat hij veel kansen gemist nu in die twee wedstrijden die ik net noemde, maar denk je dat hij dat in de komende wedstrijd tegen Japan bijvoorbeeld wel laat zien? Gaat hij dan wel scoren?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat zijn dan van die typische momenten. Dat je weer terugkomt met een nationale ploeg. En dan alle focus is op jou gericht. En dan lukt het even niet. En dat heeft ook bijvoorbeeld Mbappé heeft het ook.
0: Ja.
1: Die Olise die speelt geweldig. En Mbappé scoort bijna niet.
0: Bij Frankrijk, ja.
1: Maar ja. En dan wordt het afgedaan in Frankrijk op een simpele manier door de Deschamps. Die wordt gezegd, ja, ik heb al met hem gesproken, hij bewaart het voor de wedstrijd op de WK.
0: En jij denkt dat Malen dat ook doet? Dat hij straks dat hij zich echt laat zien tegen Japan?
1: Ja, met alle respect. Zo'n wedstrijd tegen Algerije en vooral gisteravond tegen Oezbekistan. Dat is moeilijk voor die gasten, hoor. Dat moet ik eerlijk bekennen. Het is moeilijk ook voor coaches en je omgeving om je daarvoor op te laden.
0: Ja. Ja. Verwacht jij dat Koeman nog anders gaat spelen? Want ik hoorde vanmorgen Wesley Sneijder en die zei, ik denk dat hij helemaal niet aan dat 4-3-3 vast gaat houden. Dus met drie spitsen voorin, drie aanvallers voorin. Maar dat hij terug gaat naar 4-4-2. Denk je dat hij dat gaat doen?
1: Ja, nou ja, er zijn zoveel meningen van analisten. Ik bedoel,
0: die horen we graag.
1: Ja, maar dat is niet goed als je weer zo vlak voor het toernooi weer andere dingen gaat doen. We zijn groot geworden met dat 4-3-3 en hij heeft die vleugelbacks daarvoor. Met Van der Ven en met Dumfries, die gisteren ook eigenlijk een hele bleke wedstrijd speelde.
0: Ja.
1: Ja, en daar heb je die twee controleurs, die moeten het wel goed doen natuurlijk. Gravenberg en Frenkie de Jong, dat die backs om beurt te kunnen laten gaan. Dat we geen domme fouten maken in de opbouw, zoals gisteren met Hekken en Van Dijk.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk dat zonder een uitstekende tegenstander is. Daar gaan we niet zomaar van winnen.
0: Nee.
1: Dat is een hele lastige tegenstander die alleen maar in al die jaren beter en beter is geworden. Met die Japanse spelers. Dus het is niet voor niks dat hele team eigenlijk in de Premier League speelt. Of in Frankrijk speelt. Ja. Of in Nederland.
0: Ja.
1: Waarvan Sano een groot is die niet eens geselecteerd is. Dat zegt wel iets, hè?
0: Ja, en ze wonnen laatst met 3-2 van Brazilië ook een oefenwedstrijd. Hè? Na een 2-0 achterstand. Dus er zit ook wel behoorlijk wat discipline in, hè, bij de Japanners.
1: Ja, en scorend vermogen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, als Ueda het op zijn heupen heeft.
0: Ja.
1: Die scoort regelmatig. Die Okawa hetzelfde laken en pak.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat wordt zondag om 10 uur wordt dat een enorme test.
2: Ja.
1: En hopelijk dat we daar niet verliezen.
0: Nee. Wat zou jij nu doen als coach? Want ja, ik zei het al, je bent natuurlijk voormalig topcoach geweest. Europa Cup 2 gewonnen. Jij weet hoe je onder druk dingen nog aan moet pakken of moet veranderen. Hoe moet je met dit team nu omgaan, zodat ze inderdaad zondag gemotiveerd en goed aan de start verschijnen tegen Japan?
1: Nou ja, als je in Nederland zelf al speelt en je speelt je openingswedstrijd tegen Japan en je hebt deze twee resultaten neergezet, ja, dan moet je vlammen. Ik bedoel, dat moet intrinsiek vanuit de ploeg zelf komen. En dan geven ze hoog over op dat ze elkaar kritisch benaderen. Nou, dat kan in één wedstrijd kan je alles weer van je afspelen. Dat moeten ze gaan doen. En ik heb wel een beetje vertrouwen in dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, en dan groei je in een toernooi, hè? En dan kun je opeens zomaar ver komen. Dat hebben we in het verleden ook gezien.
1: Ja, zeker. Kan zomaar zijn dat je dat het 0-0 staat met de rust en dat er door een wijziging dat Bobby in één keer opstaat.
0: Ja.
1: Daar heb ik ook wel heel veel vertrouwen in. En ik was blij dat hij gisteren zijn gezicht kon laten zien in die A-ploeg.
0: Ja.
1: Dus als je een goed resultaat haalt, CQ een overwinning, ja, dan ben je gelanceerd voor Zweden en Tunesië.
0: Ja, nou goed, we gaan het zien. Ik hoor best wel wat positiviteit bij Aad. Dus dat is mooi om te horen. Hoe ver denk je dat Nederland gaat? Want ja, we gaan even koffiedik kijken. Dat is toch altijd leuk zo aan het begin van het toernooi. Hoe ver denk je dat Nederland gaat of kan komen in dit toernooi?
1: Nou ja, als je het geluk hebt dat je tweede wordt, geen eerste, dan ontloop je die hitte.
0: Ja.
1: Nou, om de finale te halen heb je 5 knockouts nodig. Dus de 16e, 8e, kwart, halve en de finale. Er zit altijd één strafschopserie bij. Dat is wetenschappelijk bewezen.
0: Ja.
1: En met data om de finale te halen. Of de finale of daarvoor. Dus ik ga ervan uit maximaal halve finale.
0: Goed.
1: Dat zou geweldig zijn.
0: Nou, dat zou zeker geweldig zijn, zeg. Dan hebben we nog een hoop mooie wedstrijden voor de boeg. Aad, zullen we afspreken dat we jou komende week nog weer eens een keertje bellen? Zo tijdens het WK hier op Radio West.
1: Geen probleem.
0: Leuk, gaan we doen. Ja,
1: okay.
0: Draaien we even een plaat die populair was in 2010. Sterker, het was de titelsong van het WK van 2010. Daar hebben we een goede herinnering aan, Aad. Dat was mooi, hè? 2010, Zuid-Afrika.
1: Zeker, ja.
0: Mooi,
1: ja,
0: de finale. Ja. Nou, laten we ons daar aan vasthouden. Aad, een fijne WK alvast. En dan bellen we elkaar volgende week.
1: Ja, jullie ook.
0: Oké,
1: dankjewel. Doei, doei.
0: Aad de Mos was altijd leuk om hier te spreken. In Menno in de middag.

0: De Beach Boys en fun. Zometeen gaan we natuurlijk naar het laatste nieuws uit de regio. Het weer van Huub Mizee komt de zomer weer terug in of na het weekend. Dat horen we straks van hem. We gaan kaarten weggeven voor Main Course. Die geweldige optreden van de Nederlandse Bee Gees. En we hebben natuurlijk Gwen... Oh, wacht, we hebben ook telefoon. Hallo, met wie?
1: Hallo, Radio West, Casey.
0: Casey, onze vaste luisteraar. Casey, vertel.
1: Ik heb goed nieuws.
0: Oh.
1: Paul McCartney heeft een nieuwe plaat uitgebracht, hè?
0: Wie heeft een nieuwe plaat uitgebracht?
1: Paul McCartney.
0: Paul McCartney, echt waar? Oh, nou, dan moeten we die eens gaan draaien.
1: Hij is nog steeds een wonderkind, hè, Paul McCartney.
0: Nou, ik ben er heel benieuwd naar, Casey. We gaan hem vast een keer draaien dan hier. Komt goed.
1: Okay. Ja? Bedankt, Radio West.
0: Graag gedaan, Casey. Tot snel weer, hè.
1: Ja, bedankt, hoor.
2: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
3: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
4: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
3: Ook jij kunt helpen.
2: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
3: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
0: Het is 1:40. Het leuke is, we hadden net Aad de Mos hier in de uitzending. En die heeft ons best moed ingepraat. Die zegt, joh, het kan allemaal best, het WK voor Oranje. En hij gelooft er ook in dat het komende zondag allemaal goed komt tegen Japan. En dan stapt André Kolen de studio binnen. Doorgaans toch echt het zonnetje in huis. Mr. Positivo wordt hij hier genoemd op de redactie. En wat zei jij over het WK?
14: Ik denk niet dat we het gaan redden.
0: Nu zeg je het nog netjes, hè? Ja, ja, goed, ja, ja. Maar misschien maar beter.
14: Maar ja? Paul McCartney heeft een nieuwe single.
0: Ik hoorde het net van Casey. Ja. Ja, wat leuk, van onze luisteraar. Nou, dan gaan we eens even snel draaien dan.
14: Ik heb hem al gedraaid, de muziek van alle tijden.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Dan hoef ik het niet meer te doen.
14: Prima.
0: Ja, het nieuws uit de regio, André Kolen.
15: Ongeveer 90 asielzoekers mogen tot eind 2029 in een kantoorpand in Den Haag blijven wonen. De opvang liep tot eind volgend jaar, maar de gemeente heeft nu al besloten om die te verlengen. De noodopvang aan de Maanweg, dat is vlakbij station Voorburg, werd in september 2024 in gebruik genomen. De 90 mensen kwamen uit de noodopvang in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar waren ze naartoe gebracht omdat er geen plek was voor ze in de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vorige week kondigde Den Haag een queer-sensitieve opvang aan, vlakbij pretpark Drievliet. Zo'n 50 mensen mogen daar 5 jaar lang blijven. De opvang is volgens de gemeente niet exclusief voor LHBTI-asielzoekers, maar moet wel rekening houden met hun behoeften. Het is een relatief dure opvanglocatie, maar de gemeente kan zich dat wel veroorloven, dankzij de relatief goedkopere opvang aan de Maanweg, aldus Den Haag. Ja, jij bent er vast ook geweest, hè? De megafestatie, weet je het nog?
7: Nee. Help me even.
15: In Utrecht? Gedoe? Jeugd? Van alles? Nee. Nou, na bijna 25 jaar keert hij terug, dus je kan hem alsnog inhalen. Het was het jongerenevenement waarvan alles te beleven was. Stormbanen, jongeren die konden gamen, er was muziek. Nou, en dat gevoel, dat lekkere gevoel van vroeger, dat wil de organisatie terugbrengen.
16: Met de trein, dat was toen ook echt een ding, want de NS reed volgens mij zelfs ook aangepaste dienstregelingen. Ja. Maar dat gevoel, hè, kijk, dus overdag zijn ook alle leeftijden welkom. Vanaf 3 uur ja, willen we wel dat de echt jongeren weggaan. Je wil gewoon niet met je jongere broertje of zusje op zo'n evenement staan.
15: Ja, met de tienertour gingen we daarheen.
0: Ja, jaren 80 was dat.
15: Zoiets, ja.
0: Ja. Ja. Oh ja. Ja. Nou, leuk. En dat komt terug. Is dat het nieuws?
15: Ja, volgend jaar juli in de jaarbeurs. Dus schrijf het vast in je agenda, dan zie je het vast.

0: Ja, Huub Mizee, goedemiddag. Ja, ja, ik heb woensdag iets positiefs, Huub, eventjes. Dus ik hoop dat je wat leuks voor ons hebt.
1: Ja, ik wilde eigenlijk bijna nog een beetje doorgaan op die jaren 80. Want ja, daar lijkt het zomer weer een klein beetje op wat we nu hebben. Ja, het is af en toe een beetje zon, zeker wel. Maar ook mooie stapelwolken, die hadden we toen ook. En het is nu 16 graden. Nou ja, we mogen blij zijn als het 17 of 18 wordt. Dat kan het nog net wel worden vanmiddag, maar dan hebben we het ook gehad. En er komen geleidelijk aan steeds meer buien vanmiddag. Vooral de tweede helft van de middag. Misschien met wat hagel, misschien met een klap onweer, wat windstoten erbij. Het waait ook behoorlijk uit het zuidwesten, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig. Nou ja, de komende avond en nacht zijn er wat opklaringen, maar ook vanavond komen er nog buien voor, ook dan misschien nog wel met onweer. De zuidwestenwind neemt vannacht wat af en de temperatuur daalt tot 9 graden. Morgen vrij veel bewolking, opnieuw enkele buien, misschien wel met hagel of onweer. Nou ja, ook dan een zuidwestenwind, iets minder krachtig dan vandaag, maar dan wordt het ook maar 16, 17 graden. Donderdag eerst nog wat zon, later weer bewolking, gevolgd door regen, weer meer wind, 17, 16 graden. Maar vrijdag begint het al een beetje beter te worden. We hebben een hoge drukgebied dan. Boven de Golf van Biscayen komt langzamerhand wat dichterbij. Er is nog wel vrij veel bewolking. Plaatselijk valt er wat regen op vrijdag. Het kan alweer 18 of 19 graden worden. En dan komt het zaterdag. Lijkt het helemaal droog te blijven.
0: Ja,
1: de zon
0: lekker.
1: Die komt door. En dan wordt het 20 graden. Nou ja, en waar dat zondag en volgende week toe leidt, ja, dat hoor je over een uur.
2: Zwembad vullen, barbecue gaan.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. En dan blijf even bij ons, hè, want zometeen jouw plaats, die van Huub Mizee.
2: Ja, tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want Huub's plaat komt eraan.
0: Nee, dat is pas volgende uur, hè. Huub's plaat. Ja. En dat moet gaan over landen, want dat is het thema deze week van jouw plaat. Daar mag je voor mailen, hè. Menno@omroepwest.nl is het mailadres. Heb je er eentje waar een land in voorkomt? We hadden gisteren al Mexico, van de zangeres zonder naam. South Africa van Revelation Time met Ruud Gullit. Nou, er zijn zoveel landenplaatjes gemaakt.
2: Veel om op te doen.
0: Gewoon even mailen. Menno@omroepwest.nl. We draaien hem om 5:55.
2: Volgend uur.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Menno in de middag.
0: Hey, Casey en de Sunshine. Is dat Casey die net belde? Of?
2: Dat is denk ik dezelfde.
0: Oh,
2: ja,
0: leuk.
2: Ja.
0: Ik wist niet dat hij ook zingt. Onze lieve luisteraar.
2: Hij is ook zanger. Ja, hoor. Ja, ja. Nee, maar je schrijft het anders, hè.
0: Oh, ja?
2: Casey is met K-E-E-S-S-I-E.
0: Dat haal ik altijd door elkaar.
2: En
0: ja.
2: Dit is KC. Maar het is Engels, dus dan spreek je het uit als KC. Ja. Klinkt het heel wat, weet je wel. En het is gewoon de zonneschijn band, weet je. Maar dat klinkt dan in het Engels de Sunshine Band.
0: Ja.
2: Nou, dan heb je een paar van die enthousiaste gasten hier. Trompetten. Oh, swingen.
0: Ja.
2: Dansje erbij.
0: Ja.
2: En dan zeggen ze van, give it up. Ja, dat gaan wij doen natuurlijk, hè. KC and the Sunshine Band in de grootste show van Zuid-Holland-Noord.

0: Casey en de Sunshine Band dus. Maar goed, dat hoorden we net uitgebreid van André Kolen. We weten alles van deze band. We gaan zometeen de kaart weggeven voor de Bee Gees. En nu is het de beurt aan Gwen Ouwehand in Den Haag. Nou, Den Haag is groot. Waar ben je precies, Gwen, voor op de kaart?
1: Ja, ik weet niet of je dat op de achtergrond hoort.
0: Ik hoor regen of wind. Wat is het?
1: Ja, daar lijkt het op, hè?
0: Ja.
1: Maar dat is geen storm. Het is eigenlijk gewoon op het moment dat er een kleine bries door duizenden oranje vlaggetjes heen blaast, dan krijg je dit geluid, alsof het dus stormt. Ja. Ik ben op de Damasstraat in Den Haag. En daar zijn ze ook niet mild geweest met de oranje versieringen, kan ik je vertellen.
0: Ah, kijk.
1: Het is echt één oranje hemel eigenlijk hier. Heel veel vlaggen aan huizen. Maar vooral de vlaggetjes die tussen de huizen doorgaan, maken het oranje verschil hier, moet ik zeggen. Maar ja, dat is natuurlijk best wel een beetje, nou ja, dan kom je van een koude kermis thuis als je dan zo'n wedstrijd ziet als gisteren. Maar ja, goed, die wedstrijden zitten er nou eenmaal ook
0: zeker,
1: bij. En
0: ja.
1: Het is niet dat ze hier gelijk in zak en as zitten, hoor. Ik sprak met een vrouw en die heeft er nog wel vertrouwen in. Dus misschien kan je daar een stukje van laten horen.
0: Ik ga even wat laten horen. Eens even kijken of dat allemaal lukt. Want je hebt inderdaad even wat opgenomen net. Eens kijken of we daar... daar komt-ie.
1: Heeft u gisteren de wedstrijd gezien?
2: Een stukje, niet helemaal.
1: En wat vond u ervan?
2: Nou, het kon wel iets beter, maar ik ben wel heel blij dat ze gewonnen hebben.
1: Ja. Geeft het ook hoop voor de rest van het WK?
2: Ja, zeker. Ja, we gaan gewoon door. Ik denk tot dan de finale, maar die zullen we gaan verliezen, denk ik. Maar we gaan door tot de finale.
1: Door tot de finale, vind ik best wel optimistisch.
2: Ja, we blijven optimistisch, ja toch?
1: Dat hebben ze nodig, denk ik.
2: Nou, het hart onder de riem hebben ze wel nodig, ja.
0: Kijk, hier hou ik van, Gwen, een beetje positiviteit, hè? Dat hebben we nodig zo. Ja, tuurlijk, het WK moet nog beginnen. Kom op, hupsakee.
1: Dat dacht ik ook.
0: Even, dit is dus een andere straat dan die hele bekende Marktweg, hè, in Den Haag. Dat is natuurlijk wel de bekendste Oranje Straat van Nederland inmiddels, maar het is een andere in Den Haag.
1: Klopt, ik moet zeggen, de Marktweg die gaat nog wel een stukje verder. Daar zijn echt alle huizen ook gewoon helemaal oranje bepakt. Ik vind het best knap hoe ze dat doen. Maar hier zijn ze dus ook echt niet zuinig geweest, hoor, met de oranje versieringen. Het is echt helemaal vol. Ik denk duizenden, als het er niet tienduizenden vlaggetjes zijn, die dus echt tussen de huizen doorgaan. Allemaal vlaggen. Hier in het midden van een pleintje is zelfs een oranje fiets opgehangen met daar op de naam Damasstraat 070.
0: Ja.
1: Maar goed, het is hier wel heel erg winderig, zoals je kan horen.
0: Ik hoor zoiets, ja. Maar de Damasstraat dus, dat is een de Damasstraat, ja, hoe je het maar wil zeggen, dat is dus ook een echte oranje straat in Den Haag. Ja, ik zou het leuk vinden als je daar nog even blijft, misschien, Gwen. Maar ja, dat mag je natuurlijk helemaal zelf weten. Misschien dat je nog wat oranje fans tegenkomt daar. Of wat andere
1: wellicht.
0: Leuke mensen.
1: Ja, zeker.
0: Horen we je straks weer, na ene.
1: Tot straks.
0: Oh, hoor die vlaggetjes eens. Hoor die vlaggetjes tekeer gaan. Ja, leuk. De Oranje Koorts in Den Haag. Hop. Ja, en we hebben hier een hele andere koorts hier op Radio West de hele week. Namelijk die van de Bee Gees. Want Main Course, dat is die geweldige coverband als het om de Bee Gees gaat. Die breidt een eind aan een geweldige theatertour die ze deden. En dat doen ze in Scheveningen, in het Circus Theater. En daar kun je bij zijn. Want wij geven kaarten weg de hele week. En wat je moet doen is alleen maar een stukje van een liedje van de Bee Gees afzingen. Want die stoppen we op een punt. Als je hem af weet te zingen, heb je twee kaarten te pakken. Voor 29 juni, Circus Theater Scheveningen. Voor Main Course by voor Bee Gees by Main Course. En het gaat om dit fragment. Nou, als je dit even nog een stukje mee kan zingen, dan heb je die kaarten te pakken. Gewoon bellen. 070-390-5454. 070-390-5454. Voor die kaarten. Dus de Frank Boeijengroep. En Linda. Zoals je

0: De Frank Boeijen Groep en Linda. Ja, daar gaat het om die plaat van de Bee Gees. Je hoort hem al eventjes, maar ja, er moet wel meegezongen worden. En er wordt ongelooflijk veel gebeld. En blijf dat doen vanmiddag tussen 4 en 5. Nieuwe kansen. De hele week geven ze nog weg die kaarten voor die geweldige coverband Main Course. En we hebben contact met Nieuwekerk aan de IJssel met Peter de Vries. Hallo Peter.
1: Goedemiddag Benno.
0: Hallo. Je hebt er zin in, hè, vandaag?
1: Ja hoor, ja, altijd.
0: Ja? Ben je een vrolijke man?
1: Zoveel mogelijk.
0: Ja? Ja, nou, dat is toch lekker?
1: Ja, tuurlijk. Chagrijnig kan altijd nog.
0: Ja. Nou ja, goed, er zijn wat mensen die een beetje chagrijnig opgestaan na de wedstrijd van het Nederlands elftal van gisteravond. Maar daar hebben we net een beetje positiviteit geprobeerd in te pompen.
1: Ja, maar ik ben er niet eens voor wakker gebleven.
0: Nee?
1: Nee, voetbal is niet mijn ding.
0: Nee, je gaat er helemaal niet kijken, ook het WK.
1: Nee.
0: Ook het Nederlands elftal niet?
1: Nou, niet veel.
0: Ja, het leuke is dat je op die avond als het Nederlands elftal speelt, dan moet je juist lekker naar de bioscoop gaan of naar een restaurant, want er zit er niemand.
1: Dat is waar. Ja. Wat
0: ga jij doen nou bijvoorbeeld zondagavond, 10:00, als Nederland tegen Japan speelt?
1: Nou, ik ga iedere morgen om 4:30 in bed uit.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: de kans dat ik al op bed leg is
0: En dan hoor je de buren juichen waarschijnlijk.
1: Ja, nou ja, dan draai ik maar om.
0: Wat doe je voor werk, Peter?
1: Vrachtwagenchauffeur.
0: Ja, dan moet je vaak vroeg op. Ja, rij je internationaal of?
1: Nee hoor. De laatste tijd niet meer. Ik heb vanmorgen geladen in Leidschendam. Dat brengen we nu naar Vianen en dan misschien nog een keertje terug.
0: Ja, maar je bent nu onderweg, begrijp ik.
1: Ja.
0: Wat zit er in de bak?
1: Kraandelen van een torenkraan hebben we geladen.
0: Oh ja. Ja, en die moet dan ergens opgebouwd worden of zo?
1: Ja, afgebroken. We hebben hem afgebroken in Leidschendam.
0: Ja. Nou ja, dan gaan we nu kennis maken, Peter. Dat vind ik ontzettend leuk, alle luisteraars, met de zingende vrachtwagenchauffeur. Het gaat gebeuren.
1: Nou, doe voorzichtig met de oren.
0: Heb je de ramen dicht of open van de vrachtwagen? Zit je op de A12 ergens of zo?
1: Ja, ik zit op de A12, knooppunt Gouwen.
0: Nou, knooppunt Gouwen, daar bij het aquaduct. Iedereen is gewaarschuwd. Het is geen luchtalarm. Peter de Vries uit Nieuwekerk aan de IJssel in de vrachtwagen. Die gaat nu meezingen met More Than a Woman. Je moet hem even afzingen, hè? Dat snap je, hè?
1: Ja, gaan we proberen. More than a woman to me.
0: Ja. Weet je, Peter, ik zal je heel eerlijk zeggen, als je was gestopt bij shoot up, dan had je hem ook al gewonnen, want die vond ik al briljant.
1: Kijk, het zat er toch tussen.
0: Ja, je hebt talent, man. Moet je wat mee doen.
1: Zijn ze broer al begraven.
0: Oké, heel goed. Nou Peter, je hebt ze gewonnen, die twee kaarten. Je gaat lekker samen met nog iemand naar het Circus Theater in Scheveningen. Ja. Main Course, geweldige muziek van de Bee Gees. Ik wens je ongelooflijk veel succes, Peter. Plezier bedoel ik, en succes ook natuurlijk. Hey Peter,
1: dankjewel.
0: Mag ik hem nog één keer horen?
1: Shoot up.
0: Dankjewel Peter.
1: More than a woman.
0: Doeg.
1: Oké, doei.
0: Hoi.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app.
0: Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van...

0: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
1: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
4: Zometeen tweede uur, Menno in de middag met Gwen in de Oranjestraat in Den Haag. En we hebben ook nog een mooie zangeres in de uitzending, namelijk Jessie Fields. Het is 1 uur. Het nieuws uit de regio, dat krijg je van André Kolen.
5: Ongeveer 90 asielzoekers mogen tot eind 2029 in een kantoorpand aan de Maanweg in Den Haag blijven wonen. De opvang liep tot eind volgend jaar, maar de gemeente Den Haag heeft nu al besloten om die te verlengen. De gemeenteraad van Voorschoten heeft ingestemd met de aankoop van de zilverfabriek. Het wordt waarschijnlijk het nieuwe gemeentehuis. De keuze voor het pand betekent een investering van ruim 20 miljoen euro. En dat heeft geleid tot stevige discussies. 12 ontmoetingscentra in Den Haag-Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan omdat de gemeentelijke financiering stopt. Voor het instand houden is per ontmoetingslocatie 200.000 euro nodig. En de centra lobbyen nu voor geld bij onder meer gemeente en de provincie. Meer regionieuws, straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang. En het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is 1 graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
7: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
9: Voordeelhaartjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
10: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: dit blijft toch een goeie, hè, van Yves Berendsen en Emma Heesters. Alleen met jou en Rod Stewart opende dit tweede uur Menno in de Middag. Met zometeen in dit theater Jessie Fields, zangeres uit Rijswijk, kennen we nog. We hebben al vaker hier in de uitzending gehad. En ze heeft een hele leuke nieuwe plaat uit. Gaan we straks met haar over hebben. We hebben natuurlijk jouw plaat nog altijd. Daar mag je voor mailen, menno@omroepwest.nl. Donderdag gaat het WK-voetbal eindelijk beginnen. Dus we zoeken, ja, plaatjes die gaan over landen. Mogen alle landen zijn, hoor, ook als ze niet meedoen aan het WK. En er komen hele leuke binnen. Gisteren hadden we Mexico onder andere. Dus nou, laat maar weten. Gewoon mailen. Hoor je die om 5:45. En op de achtergrond, ja, je hoort geen regen. Geen wind, hebben we net gehoord. Nou ja, wel de wind dan, maar je hoort vooral de vlaggetjes. De oranje vlaggetjes in een straat. De Damanstraat in Den Haag. Daar is Gwen voor ons, voor op de kaart. Hallo Gwen.
1: Hallo Menno.
0: Want ja, ik, ja, zo te horen, ben je daar nog steeds, of niet?
1: Ik ben er nog steeds. Ja. Ik ben eventjes aan de praat geraakt met Renate. En Renate is een groot supporter, groot oranje fan. Ze kijkt me heel gek aan nu, want dat is niet helemaal zo.
2: Nee, dat is niet zo. Ik kijk, ik vind het leuk, maar ik ben niet echt super, super.
1: Nee?
2: Nee.
1: Maar je hebt wel gisteren gekeken.
2: Jawel, jawel. Ik heb gekeken en ik vond helemaal niks.
1: Nee.
2: Nee.
1: En kun je uitleggen waarom je het helemaal niks vond?
2: Nou ja, ik had er iets meer van verwacht. Maar ja, laten we maar hopen dat ze zondag beter doen. Kijk, het is een oefenwedstrijd. En, en vooral tegen dat wat ze moesten spelen. Dat het zoiets had van, oké, dat kunnen we winnen. Maar nee, nou ja, we hebben gewonnen. Maar je moet niet vragen hoe.
1: Nee.
2: Nee.
1: Hey, en nu is het wel zo dat jij dus hier in deze straat woont. In deze prachtige oranje straat. Je kan me voorstellen dat je best wel in de stemming bent, hè, voor het WK.
2: Ja, natuurlijk. Dat wordt gewoon meegetrokken, meegezogen worden.
1: Of je nou wil of niet.
2: Of je nou wil of niet. Ja. Nee, het is gewoon gezellig. Ja. Het is leuk.
1: Ja, want jullie krijgen dan op het moment dat het WK dan nadert, krijgen jullie een folder door de brievenbus heen met jullie kunnen hier wat doneren, willen jullie meedoen met het versieren. En nou, daar is dus dit van tot stand gekomen.
2: Ja, de mensen hebben allemaal gul gegeven, denk ik. Want het is aardig vol.
1: Dat denk ik ook wel. Het ziet er echt heel erg oranje uit hier. Heb je nog een paar bemoedigende woorden voor onze oranje spelers?
2: Nou, ze moeten beter de best doen. Ja. En dan hoop ik gewoon toch een stukje verder komen.
0: Ja,
1: daar,
0: nou,
1: moeten ze eventjes opteren, Menno.
0: Ik hoor hier een nieuwe bondscoach. Nou goed, we hebben net Aten Mos gehoord, dus we houden de moed er gewoon in. Maar deze mevrouw heeft wel gelijk. Ze moeten gewoon lekker de best gaan doen. En dan komt het vast goed komende zondag tegen Japan. Nou, we horen je straks nog even over een half uurtje, Gwen, daar vandaan.
1: Yes, tot zo.
0: Tot zo, hè. Ja, de oranje koorts neemt toch wel een beetje toe. Moet wel een beetje vertrouwen tanken allemaal. Maar goed, komt vast goed. Ja, dit is lekker, hè, voor als je bijvoorbeeld op vakantie bent. En als je dan luistert en je zit met je voetjes in het hete zand. En dan hoor je June Lodge met Someone Loves You Honey.

0: Lekker, hè? We krijgen straks goed nieuws ook van Huub Mizee over de zomer in Nederland. Die komt namelijk terug, gaat hij straks vertellen. En daar hoort deze bij dan, hè, van June Lodge. Lekkere plaat is dat. Het is bijna 2:50, Radio West. En ja, we gaan eens bellen met iemand die we hier veel vaker in de uitzending hebben gehad. Gewoon omdat ze uit de regio komt, maar zeker omdat ze hartstikke goede muziek maakt. En flink aan de weg timmert. Trouwens veel talent heeft, want op haar 11e haalde ze al haar zwarte band in de vechtsport taekwondo. Ze kan geweldig dansen en ook nog geweldig zingen. Dat hebben we al eerder gehoord. Jessie Fields, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag. Leuk dat je belt.
0: Ja, nou wat leuk jou weer te spreken. Want we spraken jou hier wel vaker natuurlijk als je weer wat nieuws uit had. Maar ook nog eens een keer rond het Regio Songfestival. En ja, je bent uiteindelijk ook je duet met Henk Dissel, hè, Tijdbom, wat een hele leuke plaat was. Gewoon doorgegaan dus blijkbaar.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben toen opgepakt door Cornelis Music. Een hele grote platenlabel. Dus ik heb dat natuurlijk met beide handen aangepakt. Dus ik ben daar heel erg dankbaar voor.
0: Ja, ik weet dat we nog een reportage met jou maakten. En toen was je ook aan het zingen voor ouderen onder andere. Dat deed je ook nog in je vrije tijd. Je was met

0: heel veel dingen bezig. Uiteraard wat ik al zei, met dansen, met in het verleden ook met de vechtsport. Maar je hebt echt het pad van de muziek gekozen uiteindelijk, hè?
1: Ja, ik heb echt het pad van de muziek gekozen. Ik treed soms nog wel op bij verzorgingstehuis, omdat ik dat gewoon heel erg leuk vind om te doen voor die mensen. Dat doe ik gewoon vrijwillig.
0: Ja.
1: En verder, dat sporten. Ik doe dat nog wel, maar op een laag pitje. Dat is eigenlijk meer om mijn conditie bij te houden voor dat dansen en zingen op het podium.
0: Ja, ja. Waarom vind je dat zo belangrijk om ook in de verzorgingshuizen te blijven zingen?
1: Ik ben eigenlijk daar begonnen. Kijk, mijn oma zat in een verzorgingstehuis en het was eigenlijk bij ons thuis al jammen en heel vaak zingen en tweede stem pakken en gitaar bij en zo. En mijn oma zei ook een keer van, weet je, waarom doe je het niet gewoon lekker in een verzorgingstehuis? Want ik wil zo graag dat je dat doet. En toen dacht ik, dat zou ik dus eigenlijk wel doen, maar ik durfde dat toen nog niet.
0: Nee.
1: En toen heb ik dat een keer gedaan en toen zag ik mijn oma helemaal huilen en helemaal blij. En dat was eigenlijk mijn eerste optreden eigenlijk, officieel.
0: Ja.
1: En al die mensen zag ik in mijn glunderen. En toen dacht ik, hier doe ik het voor. En dan denk ik bij mezelf, als ik dan optredens heb betaald, dan wil ik dat gewoon niet vergeten en doe ik dat gewoon vrijwillig.
0: Ja, wat mooi. En wat mooi ook dat je het blijft doen. Want je doet inmiddels ook wel grote dingen. Ja. We weten nog dat je met Henk Dissel onder andere voor enorm grote zalen ook stond, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat was echt een kans. Hij had me echt een kans gegeven en daar ben ik hem heel erg dankbaar voor, zeker.
0: Ja, dat snap ik. Want dat moet je ook een beetje hebben in dit vak. Want wat is de muziek die je nu uiteindelijk wil gaan maken? Want we gaan zo meteen je nieuwe plaat horen. Dat is echt een enorme vibe zit erin. Lekker zomers ook.
1: Ja, het is wel een beetje aan de poppy kant. Ik vond het gewoon heel erg leuk om te maken. Ik heb samen met John Deerne gewerkt bij dit liedje.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat werkt gewoon supergoed. Kijk, mijn team is best wel heel erg kritisch en best wel, die houden van perfectie. En dat zocht ik dus ook heel erg. Ik ben zelf heel erg perfectionistisch.
0: Ja.
1: En hun zijn dat ook. Dus dat werkt gewoon samen echt top. Ik ben heel blij mee. Zeker.
0: Ja, kan me voorstellen. Ja, en tegenwoordig is het ook heel belangrijk natuurlijk om je op de socials te laten zien. Ja, wat dat betreft gaat dat ook goed. Want ik zat een beetje je TikTok-volgers. Daar zit je ook al, wat is het? Meer dan 20.000 inmiddels.
1: Ja, klopt. Ja, dat gaat ook steeds harder. En ik merk ook wel dat ik elke dag aan het posten ben. Dat ik, ik heb gewoon in één week 400 volgers erbij op Instagram.
0: Ja.
1: Alles gaat nu wel echt naar de 10.000 views. Dus je moet gewoon heel hard bezig zijn. Ik geloof wel, alles wat je doet en echt zeg maar vol ervoor gaat, dat je eigenlijk alles kan waarmaken. Dat geloof ik wel.
0: Nou je ziet het aan Justin de Wild. Daar heb je trouwens ooit nog eens tegen opgenomen in een soort muzikale wedstrijd. Ja, hoe snel het opeens kan gaan, hè? Met Cheerio. Ja.
1: Ja, ik gun het hem echt. Dus ik ken hem persoonlijk ook. Het is echt een lieve jongen. En hij werkt er keihard voor. En zo iemand gun je dat natuurlijk het meest. Echt leuk.
0: Nou, zo is het. En we gunnen het jou ook. Wat is...
1: Dankjewel.
0: Ja, hoe plan je je carrière nu eigenlijk? Hoe gaat het nu verder, Jessie?
1: Nou ja, ik doe sowieso elke dag posten, elke dag repeteren. Ik vind dat gewoon altijd heel erg leuk om te zingen. Verder maken we eigenlijk, ik weet niet of ik dat mag verklappen, maar we zijn dus al bezig met de volgende release.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben echt 12 demo's gemaakt. Dus we zijn lekker veel in de studio. En eigenlijk opbouwen naar echt... wie is Jessie Fields en wat willen we uitstralen? Dus daar zijn we keihard mee bezig.
0: Nou, geweldig. Ja. We kijken er ook weer naar uit naar je volgende. En je blijft wel lekker hier in de buurt wonen in Rijswijk.
1: Ja, ik blijf wel in Rijswijk wonen.
0: Goed.
1: Nog wel,
0: dan blijf je nog een beetje van ons in ieder geval. Ja, heel goed.
1: Ja, echt, dat is leuk.
0: Jessie, we gaan hem draaien. Ja, ik zei het al, het is echt een plaat die bij het lekkere weer past. Nou, we hoorden van de weerman dat er weer aankomt vanaf komend weekend. Dus dan kunnen we hem zeker gaan draaien. Wat is het voor plaat? Hoe zou jij hem omschrijven, je nieuwe?
1: Nou, het is eigenlijk gewoon een plaat dat gewoon vol vrolijkheid en de zomer opwekt. Dat is het. Dat is een voor plaat eigenlijk.
0: Dat is het zeker. Zo'n plaatje waarbij je niet stil kan blijven zitten. En dat gaan we dan ook niet doen. We gaan hem draaien. Jessie, ik wens je ontzettend veel succes en tot de volgende keer. Dit is je nieuwe single.
1: Dankjewel.
0: Doen we het vaker. Dag Jessie.
1: Doei, dankjewel. Doei.

0: Michael Jackson. En Rock With You. En daarvoor dus de nieuwe van Jessie Fields, zangeres uit Rijswijk. Doen we het vaker. Leuke zomerse plaat. Goed, we gaan zo meteen het laatste half uur alweer in. Nog een keertje naar Gwen in die Oranjestraat in Den Haag. En ik zeg er nog maar eens een keertje bij. Heb je zelf ook een Oranjestraat? Vind je het leuk als we langskomen met de verslaggever? In je straat, in je dorp of stad? Laat het weten. Gewoon mailen even naar menno@omroepwest.nl. En tijdens het WK komen wij dan gewoon gezellig bij je langs. Zometeen Huub Mizee met het weer. Het laatste nieuws krijgen we van André Kolen.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Het is bijna 2:02. Radio West en André Kolen met het nieuws uit de regio.
11: Goedemiddag. Ongeveer 90 asielzoekers mogen tot eind 2029... in een kantoorpand in Den Haag blijven wonen. De opvang liep tot eind volgend jaar, maar de gemeente heeft nu al besloten om die te verlengen. De noodopvang aan de Maanweg werd in september 2024 in gebruik genomen. 90 mensen kwamen uit de noodopvang in de Jaarbeurs in Utrecht. Daar waren ze weer naartoe gebracht omdat er geen plek was voor ze in de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet meer goed. En inmiddels gaat die zelfs weer achteruit. Staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Er zijn meerdere verklaringen voor, zegt het WNF.
12: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt. En dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
11: Ja, volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat. Watergebieden kunnen zich namelijk snel herstellen. Ja, en er zit van alles in het water natuurlijk. Want een auto die is vanochtend vroeg in een sloot langs de Soestdijkse Kade in Den Haag beland.
0: Dit is wel het slechtste bruggetje van de dag, hoor.
11: Maar nee, goed. Er was geen brug, dat was het probleem. Okay. Hulpdiensten die waren er snel bij en een bergingsbedrijf heeft de wagen uit het water getakeld. Ja, hoe die auto dan in het water kon komen en of er nog mensen in zaten, dat is onbekend.
0: Nou, laten we hopen dat is goed is afgelopen. Ja, we gaan naar Huub Mizee voor het weer. Ja. Want we hoorden je al met goede berichten over de zaterdag. Hield het nog even spannend hoe het verder gaat de komende tijd. En we hebben jouw plaats zometeen.
13: Ja.
0: Maar voorlopig even code geel komt eraan.
13: Ja, dat klopt. Want we hebben natuurlijk nog wel wat zon, wat mooie stapelwolken. Maar die wolken die gaan langzamerhand over in buien. Misschien wel met hagel en onweer. Vooral wat later in de middag en begin van de avond. Zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig, aan zee krachtig. Ja, en dan nog heel even die temperatuur. Hè. Op dit moment 15 graden op veel plaatsen. Hier en daar 16. Ja, het wordt misschien 17, heel misschien 18. Maar dan hebben we het wel gehad. Vanavond dus nog die buien. Later weer wat meer opklaringen. De zuidwestenwind neemt wat af en vannacht wordt het een graad of 10. Morgen eigenlijk veel van hetzelfde. De bovenlucht is koud, er passeert weer een storing of een front. Dus betekent dat ook voor morgen weer een paar buien. Misschien met hagel, onweer, windstoten. Iets minder wind dan vandaag uit het zuidwesten morgen. En maximaal 16 graden. Donderdag eerst nog wat zon, daarna weer bewolking. Later regen, 17 graden. Vrijdag begint het al wat beter te worden. Er is nog wel bewolking, maar plaatselijk valt er wat regen. Niet meer zoveel. Het wordt dan al 18 en 19 graden. En inderdaad hoor, zaterdag begint de verbetering. Het wordt droger, er komt meer zon. En droger echt weer voor wat langere tijd. Misschien nog een enkel buitje, maar nee, echt een groot deel van volgende week, inclusief het weekend. Dus droger, wat meer zon. En temperaturen die gaan oplopen naar boven de 20 graden. Ja. Het is nog een klein beetje onzeker tot hoever. Dat moeten we nog even afwachten, maar het wordt echt heerlijker, stabieler weer.
11: Goed, de zomer komt gewoon weer lekker terug na een wat natte week. Dankjewel, u blijft bij ons.
13: Ja. Ja.
11: Tot zover dan het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, want de plaat van Huub komt er nu toch echt aan. Of kijk op omroepwest.nl.
14: Jouw plaat.
11: Plaatjes over landen zoeken we in het kader van het WK voetbal. Mogen alle landen van de wereld zijn natuurlijk. Er zijn ongelooflijk veel plaatjes gemaakt. Welke heb je gekozen, Huub?
13: Ja, het is toch weer een versie van Mexico. Want daar wordt uiteindelijk ook gespeeld natuurlijk.
11: Ja, spookier,
13: maar dit keer van Bolland en Bolland.
11: Ah,
13: oh ja.
11: Broers.
13: Ja, ja.
11: Ja, zeg.
14: Menno in de middag.
11: Nou, deze heb ik al heel lang niet gehoord. Maar ja, goed, daar is dit ook voor natuurlijk, hè. Bij jouw plaat heb je dit. Het is Mexico, I Can't Say Goodbye van
13: zo is het.
11: De gebroeders Bolland en Bolland. Ja, goede keus. Dankjewel, Huub.
13: Ja.
11: Wat vind jij? Ik zie je instemmend knikken. Ja, of wat is dit voor
15: Bolland
11: blik?
15: En Bolland. Ja, zwaar onderschatte artiesten. Hè. Produceerde ook voor anderen.
11: Falco.
15: Falco onder andere. En voor zichzelf. Ja, dit is leuk. Mexico.

De keuze van onze weerman Huub Mizee. Bolland en Bolland. Mexico, I can't say goodbye. Heb je er ook eentje dus, een plaat over een land. Menno@omroepwest.nl. Zometeen keren we terug naar Gwen voor de laatste keer in die Oranjestraat in Den Haag. En dit is een mooie van de Puma's. Zij maakt het verschil.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: De Puma's. Zij maakt het verschil.
1: Op de kaart.
0: We gaan weer eens even kijken bij Quinn Awand. Die is al de hele dag in Den Haag. De hele middag voor op de kaart. En ja, dan beland je in een oranje straat. En dan een keer niet de beroemde Marktweg, waar we ongetwijfeld ook nog zullen komen de komende weken. Maar ja, een andere straat waar ze flink hebben uitgepakt, hè?
2: Zeker, ze hadden daar echt flink uitgepakt. Maar ik moet heel eerlijk toegeven dat ik een beetje heb vastgespeeld, Menno.
0: Oh, wat dan?
2: Ik ben met de voet de grens van Den Haag naar Rijswijk overgegaan.
0: Ja?
2: Omdat Renate, die ik net sprak, mij aanraadde dat Tons een café is in Rijswijk.
0: Ja.
2: Waar je dus het WK kan kijken.
0: Tons Muziekcafé, ja, dat is een begrip.
2: Ik sta daar nu voor. En hier is ook een bordje te zien met daarop de speeltijden van Nederland tegen Japan. En ik loop eventjes naar binnen toe om te kijken of ik iemand kan spreken. Of de biervoorraad wel een beetje op peil is
0: wel
2: hier.
0: Wel belangrijk, ja, ja, ja.
2: Jij moet Tom zijn, hè?
3: Ja, ik ben Tom. Aangenaam.
2: Hey, jullie lekker in de stemming hier met allemaal oranje versiering?
3: Ja, we zijn al druk in de voorbereiding geweest. Eigenlijk vanaf Koningsdag hebben we al een oranje bar neergelegd. En wat oranje slingers. En die hebben we laten hangen. En nu hebben we het volgestopt met alles met betrekking tot voetbal en het WK.
2: Zijn jullie er helemaal klaar voor?
3: Wij zijn er helemaal klaar voor, ja.
2: Wat goed. En nou ja, ik vraag me dan toch wel af. Voetbalfans die kunnen nogal wel een aardig biertje wegtikken. Hou je daar dan ook rekening mee met de biervoorraad?
3: Ja, ja, ja. We hebben 2 tanks liggen van 1000 liter. En we hebben nog een kleine bar met een aantal fusten. Dus dat komt wel goed, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Helemaal zin in.
3: Helemaal zin in.
2: Hey, ik word ook gelijk helemaal overspoeld met de feeststemming hier. Misschien hoor je het ook wel op de achtergrond, Menno.
0: Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Is een plaatje dat vaker voorkomt.
0: Ja.
2: In,
0: net nog gedraaid, zeker.
2: Hey, Ton, ik denk dat wij hier eventjes samen een biertje op moeten drinken.
0: Ja, ja, gaan we doen. Heeft Ton er een beetje vertrouwen in en de gasten daar? Worden we wereldkampioen?
2: Ton, we hebben een beetje bemoedigende woorden nodig voor het Nederlands elftal na de wedstrijd van gisteren. Heb jij nog een paar goede spreekwoorden?
3: Nou, ik hoop dat Koeman en de groep het licht gaan zien. Ik
0: ja.
3: Weet het niet.
0: Ja.
3: Maar ja, we houden positieve moed natuurlijk.
0: Okay. Ja, zo is het.
2: Nee, laten we daarop proosten hier.
0: Zo is het. Ah, proost.
2: Nou,
0: dat
2: Menno,
0: horen we graag.
2: Ja, ik blijf hier nog even hangen als je het goed vindt.
0: Zo is het. Tons Muziekcafé. Altijd gezellig. Doe ze de groeten daar. Dankjewel, Gwen.
2: Zal ik doen.
0: Tot morgen.
2: En tot morgen.
0: Doeg. This Direct en Wastelands.

0: Uit 1978 en het verveelt nooit, hè. Wat blijft dit dan goed? Earth, Wind & Fire en Fantasy. Dit was hem, Menno in de middag. Straks veel plezier met Muziek aan Zee. En daarna natuurlijk Bas met Wes komt thuis.
1: Jouw plaat.
0: We zoeken plaatjes uit een land, of die over een land gaan bedoel ik, dat is beter gezegd. Dat allemaal in het kader van het WK voetbal. En Mirella Duits die zegt Marco Schuitmaker. Ja, want die had een liedje over Griekenland. Zomernacht in Griekenland gaan we doen. Blijf lekker bij West vandaag en maak er nog een mooie dag van.

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 35 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Besttime Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
8: Voordeeluitjes.nl. Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Straks muziek aan zee met onder andere muziek van Paul McCartney. Maar eerst is hier het nieuws van 2 uur door André Kolen.
11: Een achtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag. Politie wilde een auto staande houden waarna de bestuurder er vandoor ging. Na de crash

0: waarna de bestuurder er vandoor ging. Na de crash in de sloot namen beide inzittenden de benen. Ze renden weg, maar konden al snel aangehouden worden. Ongeveer 90 asielzoekers mogen tot eind 2029 in een kantoorpand aan de Maanweg in Den Haag blijven wonen. De opvang liep tot eind volgend jaar, maar de gemeente heeft nu al besloten om die te verlengen. Een bestelbusje is vanochtend op een wegafzetting gebotst. Het gebeurde rond 10:30 op de A12 bij Zoetermeer. Door nog onbekende reden reed het busje op de vluchtstrook tegen de wegafzetting aan. Bestuurder is volgens getuigen naar het ziekenhuis gebracht. Meer regio nieuws om 2:30. Nu het overige nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
3: Voordeeluitjes.nl. Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
3: Voordeeluitjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Oh, wat is dat toch een wonderschoon liedje. Een vrouw zoals jij van Hans de Boy. En daar begonnen we onder andere mee hier in Muziek aan Zee op deze dinsdag, de 9e juni 2026. De eerste was natuurlijk Paul McCartney en Wings and Band on the Run. En ik heb een hoop mooie liedjes voor je. Hans de Boy was er een van, een vrouw zoals jij. Maar Ace of Base, All That She Wants mag er ook zijn.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Earth and Fire, dit singeltje heb ik nog gekocht. Memories.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: Ja, ook op deze dinsdag hebben we weer goed nieuws voor je. We hebben goed nieuws voor de mensen die eigenlijk denken van... nou, ik werk misschien wel 1 of 2 dagen te veel in de week. Want er is een Australische studie geweest naar mensen die 4 dagen in de week zijn gaan werken in plaats van 5. En het blijkt dat de productiviteit toeneemt. Mensen dus doen meer in 4 dagen dan ze eerder deden in 5 dagen. Nou, als dat een studie is die hier in Nederland ook grote weerklank vindt... dan kunnen we nog een hoop lol beleven. Coffee to start.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 adres onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als de dag van toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een toptoon en Kevins muzikale rat.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
12: Je luistert naar Muziek aan Zee en het regionale nieuws komt van André Kolen. André, goedemiddag.
13: Goedemiddag, Paul. Een achtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag. Politie wilde een auto staande houden waarna de bestuurder er vandoor ging. Na de crash in de sloot namen beide inzittenden de benen. De inzittenden renden weg, maar konden snel worden aangehouden. Eentje die rende richting het Zuiderpark en werd daar gebeten door een politiehond. Volgens woordvoerder van de politie heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het bureau. De auto werd staande gehouden omdat de kentekenplaat stond gesignaleerd. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan, waarschuwt het Nibud. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl gezinnen met een zieke vaak al duurder uit zijn. Ook deze man gaat er flink op achteruit.
14: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van 20 euro naar zo'n beetje 350 euro in de maand.
13: Het Nibud benadrukt dat het kabinet goed moet kijken waar de stapeling van maatregelen mensen het meest raakt. Daar zou het moeten compenseren, het liefst voordat de maatregelen ingaan. Een bestelbusje is vanochtend rond 10:30 op een wegafzetting gebotst. Dat gebeurde op de A12 bij Zoetermeer. Door nog onbekende reden reed het busje op de vluchtstrook tegen de wegafzetting aan. De bestuurder is volgens getuigen naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de aanrijding werd de rechte rijstrook op de A12 tijdelijk afgesloten.
12: Het weerbericht in Muziek aan Zee komt van Huub Mizee.
15: Vanmiddag is er af en toe zon, maar geleidelijk aan komen er ook enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook dan kan er plaatselijk een bui voorkomen, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind neemt vannacht iets af en de temperatuur daalt tot 9 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komen er opnieuw enkele buien voor, mogelijk weer met hagel, onweer en windstoten. We hebben morgen een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig en morgenmiddag wordt het 16 graden. Donderdag is er eerst nog wat zon, later komt er meer bewolking, gevolgd door regen. Het wordt dan 17 graden. Vrijdag is er vrij veel bewolking, kan er plaatselijk nog wat regen vallen en wordt het 18 of 19 graden.
13: Dankjewel Huub en tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Muziek aan zee.

de hit-uitvoering van dit nummer. De letter van de Bokstops. Maar ik wil je er even aan herinneren dat onze Haagse Bojoura, ja, wie kent haar nog, uit de jaren 60 en 70 ook een prachtige uitvoering heeft gemaakt van dit nummer, The Letter. Ik ga eens even kijken of ik hem kan opscharrelen, want ik moet hem heel ver zoeken in de platenkast. Maar hij komt vast een keer boven water. Misschien deze week nog.

0: Nou, hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

Vicento, een uitstekende zomerrit waarbij en vandaag, nou, het is een beetje, ja, op strand liggen kan je niet helemaal, maar je kan dan wel genieten van het redelijke weer, kan ik je zeggen. Dus volkomen terecht dat ik dit liedje nog even draai. Deze is van Whitney Houston. Je kent hem misschien nog wel van Chaka Khan, maar deze mag er ook zijn, deze uitvoering. I'm Every Woman.

0: op Radio West.
1: Jij krijgt natuurlijk een kleinigheidje van ons. Weet je nog wat je toen zei?
2: Oh, ja. Ja, toen zei je, kom Bob het langs brengen.
1: Ja, maar ja, we kunnen die verrassing natuurlijk niet de hele tijd...
2: Oh, nee, dan meen je niet.
1: Wat gebeurt er?
2: Pyjama.
1: Wat is er? Wat gebeurt er dan? Dan gaat een bel hierheen, hè?
2: Ja, maar ik kan de deur niet open doen.
1: Natuurlijk wel, wat maakt het uit?
2: Dan moet je wel blijven wachten.
1: Wij wachten wel
2: even. Oh, wat erg, dit.
3: Ik kom voor Irene.
4: Ja, die zit boven aan de telefoon.
3: Die zit boven aan de telefoon. Ja, in de pyjama begrijp ik. Mag ik naar boven komen, Irene?
5: Kijk, hier staat mijn baby.
3: Het is 11 uur geweest, Irene. Ja. Jij zit nog in je badjas. Nou, jij vroeg zo expliciet, kom Bob Brinkman het langsbrengen.
6: Ja, klopt. Ja.
3: Dan ben ik de moeilijkste niet.
6: Nee, hartstikke leuk. Leuk om jou in het echt te zien.
3: Nou, valt het mee, valt het tegen?
6: Nee, valt wel mee.
3: Oh, gelukkig.
6: Valt wel mee.
0: Radio West. Altijd dichterbij. Dit is Radio
7: West. De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid... en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
9: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
13: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
14: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
15: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
16: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
17: Na drieën bouwden wij de grote muziek aan zee. Maar eerst het nieuws met André Kolen. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag. De kentekenplaats stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en ging er vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar konden al snel worden aangehouden. Ongeveer 90 asielzoekers mogen tot eind 2029 in een kantoorpand aan de Maanweg in Den Haag blijven wonen. De opvang liep tot eind volgend jaar, maar de gemeente heeft nu al besloten om die te verlengen. Het bestelbusje is vanochtend op een wegafzetting gebotst op de A12 bij Zoetermeer. Toen nog onbekende reden reed het busje op de vluchtstrook tegen de wegafzetting en duwde het zo'n 15 meter vooruit. De bestuurder langs de Soestdijkse kade in Den Haag. De kentekenplaats stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en ging er vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar konden al snel worden aangehouden. Ongeveer 90 asielzoekers mogen tot eind 2029 in een kantoorpand aan de Maanweg in Den Haag blijven wonen. De opvang liep tot eind volgend jaar, maar de gemeente heeft nu al besloten om die te verlengen. Het bestelbusje is vanochtend op een wegafzetting gebotst op de A12 bij Zoetermeer. Toen nog onbekende reden reed het busje op de vluchtstrook tegen de wegafzetting en duwde het zo'n 15 meter voor.

0: vooruit. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Meer regio nieuws om 3:30. Nu het overige nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Het was een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan is er verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
2: Er is nog weinig aan de hand in onze regio. 2 korte files, de A20 om te beginnen, Hoevenhof richting Gouda. Voor Moordrecht zo'n 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N210, inmiddels toch ook al wat langere file geworden, van Schoonhoven naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de N219 staat 3 kilometer file, maar dat kost je wel bijna een kwartier.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
5: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De nazi-gevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
6: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

Give Me Some Love in de Spencer Davis Group, waarbij de stem van Steve Winwood er misschien al een klein beetje bovenuit hoorde komen. En dat soort liedjes draaien we graag hier. Liedjes uit de jaren 60, 70, 80, 90, 0, 10, 20, 8, door alle tijdperken heen. En deze komt uit de jaren 80, 1989 om precies te zijn. Jermaine Jackson en Piazzadora, When the Rain Begins to Fall.

Take That and Back for Good. We gaan nu even luisteren naar een liedje van ABBA. ABBA over een vrijheidsstrijd. Zoals nou, de geschiedschrijving wil, zich misschien wel zou hebben afgespeeld in Mexico. Nou, hadden ze daar niet al te veel verstand van natuurlijk in Zweden. Maar ze vonden het wel leuk om er een liedje over te maken. Dus Anna, Benny, Björn en Frida hebben Fernando gemaakt.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: En hier is het regionale nieuws, vandaag met André Kolen.
8: Goedemiddag. In een geparkeerde auto aan de Zeillaan in Wassenaar heeft de politie een mogelijke handgranaat en iets dat op een vuurwapen lijkt aangetroffen. Of de wapens echt zijn, kon een woordvoerder van de politie niet bevestigen. Explosieve opruimingsdienst Defensie doet onderzoek. Politie kreeg een melding binnen over iemand die onwel was geworden. Naast de verdachte in de auto ontdekte de politie ook de mogelijke handgranaat en het vuurwapen. Of de inzittende ook daadwerkelijk onwel was geworden, dat kon de woordvoerder niet bevestigen. De verdachte is aangehouden. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden, zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in Leidschendam. De branchevereniging vraagt het kabinet om een aantal heffingen, zoals de suikertax, voorlopig niet uit te voeren.
9: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Ja, als je daar nog de btw overheen doet, dan heb je het maar zo over €1 miljard. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
8: Je kan weer stemmen op de favoriete roos in het Westbroekpark in Den Haag. Welke roos verdient volgens Hagenaars de publieksprijs? In het rosarium staan weer honderden rozen in bloei. En bezoekers kunnen tot en met 28 juni stemmen op hun favoriet uit de 350 rozensoorten die meedoen aan het internationale rozenconcours. Het kan eenvoudig met een telefoon door de QR-code in het Haagse rosarium te scannen. En liever op papier, ook dat kan, met een stemformulier. En de roos die de meeste stemmen krijgt, wint de publieksprijs. De Beach Shuttle in Noordwijk rijdt deze zomer weer van 4 juli tot en met 30 augustus. Wethouder Theo Alkemade heeft het officiële startsein gegeven, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De gratis shuttle brengt bezoekers van parkeerterreinen naar het strand en het winkelgebied van Noordwijk. Service wordt mogelijk gemaakt door de gemeente en Noordwijk Marketing.
7: En voor het weer in Muziek aan Zee gaan we natuurlijk naar Huub Mizee.
10: Vanmiddag is er af en toe zon, maar geleidelijk aan komen er ook enkele buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. De wind is zuidwestelijk, matig tot vrij krachtig, aan zee af en toe krachtig en het wordt ongeveer 17 graden. Vanavond zijn er opklaringen, maar ook dan kan er plaatselijk een bui voorkomen, mogelijk met hagel of onweer. De zuidwestenwind neemt vannacht iets af en de temperatuur daalt tot 9 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komen er opnieuw enkele buien voor, mogelijk weer met hagel, onweer en windstoten. We hebben morgen een matige zuidwestenwind, aan zee soms vrij krachtig en morgenmiddag wordt het 16 graden. Donderdag is er eerst nog wat zon, later komt er meer bewolking, gevolgd door regen, het wordt dan 17 graden. Vrijdag is er vrij veel bewolking, kan er plaatselijk nog wat regen vallen en wordt het 18 of 19 graden.
8: Dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB, Erik Evengroen.
11: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoetwoude Rijndijk 10 minuten vertraging. En de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht ook nog eens 5 minuten oponthoud.
8: Erik, bedankt. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee.

Inmiddels is het traditie om elk feestje af te sluiten met de amazing versie van deze Sweet Caroline van Neil Diamond. En ik moet zeggen dat dat de waarde van dit liedje wel een klein beetje doet afnemen. Maar desondanks draai ik hem nog graag hier voor je bij Radio West. Zullen we eens even meedoen met de meedansplaat van de dag? Dat doen we deze. The Weather Girls, It's Raining Men.

0: werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

Zo af en toe vind ik het leuk om van die monumentale liedjes voor je te draaien. Zoals gisteren Hotel California van de Eagles. En dan vandaag Wider Shade of Pale van Broko Harum. Je hoorde ook een beetje een mooie nieuwe remix. Dat mag er ook wel zijn. Nu tijd voor Norah Jones, Sunrise.

Mooie Norah Jones, Sunrise. Je ziet jezelf 's ochtends al op het strand lopen. En dan zie je daar ergens achter de duinen de zon opkomen. Hoe mooi is dat? Muziek aan Zee zit er weer op voor vandaag. Morgen woensdag ben ik er weer. Straks na vieren. Bas Martini is natuurlijk. Volgens nog eventjes Elvis Presley. Voor de mensen die een klein beetje last hebben van een depressieve gedachte vandaag.

0: hij staat al iets van 12 jaar. En 12 jaar groet ik hem iedere keer als ik hier voorbij loop of met de auto voorbij rijd. Hij is mijn stukje Zuid-Afrika in Den Haag, zeg maar.
1: In Den Haag staan ruim 500 beelden in de openbare ruimte. Kunstwerken, gedenktekens en installaties die allemaal hun eigen verhaal hebben.
0: Hi Nelson, dat zeg ik dan. Je voelde de kracht van die man, de aura om hem heen.
1: Je ziet het in Wat een Verbeelding. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Straks in West komt thuis het verhaal van de verdwenen Haagse bioscopen. Het is 4 uur, het nieuws met André Kolen.
11: In een geparkeerde auto aan de Zeillaan in Wassenaar heeft de politie een mogelijke handgranaat en iets dat op een vuurwapen lijkt aangetroffen. Of de wapens echt zijn, kon een woordvoerder van de politie niet bevestigen. De explosieve opruimingsdienst Defensie doet onderzoek. Een politieachtervolging is vanochtend geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag. Kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden. Maar de bestuurder stopte niet en ging er vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar ze konden al snel worden ingerekend. De Beach Shuttle in Noordwijk rijdt deze zomer weer van 4 juli tot en met 30 augustus. Wethouder Alkemade heeft het officiële startsein gegeven, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De gratis shuttle brengt bezoekers van parkeerterreinen naar het strand en het winkelgebied van Noordwijk. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA.
11: Onderstreek omroep. De gratis shuttle brengt bezoekers van parkeerterreinen naar het strand en het winkelgebied van Noordwijk. Meer regionieuws om 16:30, nu het overige nieuws.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
10: De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks.

0: CDA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lissen.
3: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf 79 euro. Voordeelhaartjes.nl.
4: Het strand en de pier en de boulevard, dat het echt voor iedereen een welkome plek moet zijn. En dat het niet een plek moet zijn waar mensen angstig hoeven te zijn.
5: Ruzie tussen bewoners en ondernemers en wij zaten daar een beetje tussen. De alertheid hebben we allemaal. Ik kan geen 100% garantie geven dat er nooit meer iets vervelends gebeurt.
6: Luister nu op Spotify, aflevering 1 van podcast Aan de Haagse Kust.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
7: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
9: Tot 7 uur. West komt thuis.

Kijk, zo eindig je natuurlijk een plaatje. 4:08. Een goede middag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. In dit programma ga ik dadelijk praten met twee studiogasten. We gaan het hebben over de verdwenen Haagse bioscopen. Want Den Haag heeft tientallen bioscopen gehad. Maar dat is nu niet meer het geval. Waar zijn die bioscopen gebleven? Wat is er gebeurd? Natuurlijk speel ik over 1:30 het Bee Gees-spel. We kunnen weer kaarten weggeven voor voor Main Course, zo moet ik het zeggen, op maandag 29 juni, Circus Theater Scheveningen. Twee kaarten voor die voorstelling. Fantastisch, die muziek van de Bee Gees. En wat hebben die gasten een hoop gemaakt, hè? En trouwens ook voor anderen, hoor. Heel veel geschreven, heel veel geproduceerd. Je komt ze heel veel meer tegen dan je eigenlijk in de gaten hebt. Straks ook aandacht voor het gebrek aan openbare toiletten. Er zijn te weinig openbare toiletten in onze regio. De provincie Zuid-Holland is naarstig op zoek naar plekken waar die toiletten dan kunnen komen. Verder natuurlijk de gebruikelijke rubrieken. Dus daar ga ik je verder niet mee vermoeien. Laat maar gauw lekkere muziek gaan draaien. Hier zo bij ons uit de buurt van een paar dagen geleden. Dat wel natuurlijk. 60 jaar om precies te zijn. The Q, this is the life I live.

0: Ja, dat is uit de oudheid, hè? De Q. De Q65, mega populair natuurlijk. En eigenlijk nog steeds, op Radio West hoor je ze nog vaak voorbij komen.
1: Blik op toen.
0: In onze rubriek Blik op toen hebben we vandaag twee mensen uitgenodigd in de studio. Hartstikke leuk dat ze er zijn. Want waar gaat het over? Nou, ik zal je vertellen. Metropool, Asta, Apollo. Ja, dat zijn maar een paar namen van de tientallen bioscopen die Den Haag ooit had. De stad kent een zeer rijke filmgeschiedenis. En die begon in 1896 met de eerste filmvertoning ooit in de stad. En die geschiedenis die staat centraal op het evenement Film in Den Haag. Dat gaat een heel jaar duren. En twee van de drijvende krachten daarachter, die zijn hier bij mij in de studio. Aan mijn rechterkant voor de kijkers links, Elisa Mutsaars. Elisa, welkom.
2: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. Leendert de Jong aan de andere kant, voor de kijkers aan de rechterkant, voor mij links. Leendert, welkom ook.
3: Hey, dank u.
0: Fijn dat je er bent. Nou, Leendert, heel kort, wat heb jij met film? Even heel kort samengevat.
3: Heel weinig. Nee, ik heb 40 jaar lang de programmering van Filmhuis Den Haag gedaan. En ik ben vorig jaar juni met pensioen gegaan.
0: Oké, bevalt het pensioen goed?
3: Nou, drukker dan ooit met dit project Film in Den Haag.
0: Wat leuk, ja, ja, dat hoor je vaker, hè? Niet per se dat project
3: ja,
0: natuurlijk.
3: Maar
0: dat
3: is maar goed ook.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Dus jij bent niet in een gat gevallen.
3: Ik zit niet achter de geraniums.
0: Helemaal goed. Elisa, ja, jij bent pas 25, dus jij hebt nog lang geen recht op pensioen natuurlijk.
4: Ho, ho, ho.
0: Heel onbetamelijk, hè? Onbetamelijk voor mij.
2: Ik moet denk tot mijn 86ste doorwerken.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Wat doe jij? Wat is jouw beschäftiging?
2: Ik ben eigenaar van Filmatelier Den Haag. Ik ben filmconservator en de oprichter van Stichting Film in Den Haag.
0: Oké, nou, jullie zijn allebei enorme gepassioneerde filmkenners, filmkijkers, filmorganisators. Hoe wil je het zeggen? Jullie gezamenlijke passie voor Den Haag als filmstad, hè, is eigenlijk begonnen dankzij Piet van der Ham.
2: Dat klopt.
0: Wie was Piet van der Ham?
3: Piet van der Ham was een journalist. Hij was ook schrijver. Hij was ook filmmaker. Hij was eigenlijk ongelooflijk veel fotograaf ook. Mm-hmm. En hij heeft sinds eind jaren 20, begin jaren 30, toen hij nog heel jong was al, heeft hij alles verzameld wat maar met film te maken had. Dat betekent filmfoto's, ansichtkaarten, kauwgomplaatjes. Hij knipte alle kranten wat maar over film verscheen. We hebben gigantisch veel filmrecensies, zodat wij nu weten, hè, wat het is nu namelijk in het filmarchief van het Filmhuis, ja, wat er tussen 1920 en de jaren 80 van de vorige eeuw allemaal in de bioscopen verscheen.
0: Dus enorme rijkdom natuurlijk.
3: Een gigantische rijkdom. Het 3 na grootste filmarchief van Nederland.
0: Ongelooflijk. Hij was dus ook een verzamelaar van alles dat met Haagse bioscopen te maken had.
2: Ja.
0: Hoeveel filmtheaters had Den Haag in de glorietijd, noem ik het maar even?
2: Nou, de glorietijd was in de jaren 50. Het hangt er een beetje vanaf in welk jaartal, maar 25, 26 en even 27.
0: Is dat heel veel? Hoeveel theaters had je toen ongeveer?
2: Nou ja, zoveel. Want ze hadden allemaal maar één zaal.
0: Allemaal maar één zaal.
2: Ja,
0: alleen
2: Asta kreeg halverwege jaren 50 kreeg een inbouwtheater Bijou. Mm-hmm. Maar zoals dat nu is natuurlijk met die multiplexen, dat was toen helemaal niet. Dus het was gewoon allemaal bioscopen gewoon met één zaal.
0: En was dat iets wat je dan in alle steden in Nederland zag? Dat er
2: zeker
0: relatief veel bioscopen waren?
2: Ja, je had ook echt van die genres. De première bioscopen die al die grote premières vertoonden. En dan had je de familiebioscopen, dat waren de nadraaiers. Dus als dan een film 2 weken ergens in een première had gedraaid, ging die daarna naar een buurtbioscoop.
0: Ja.
2: In Den Haag was dat bijvoorbeeld Olympia. En die draaiden nooit 2 weken achter elkaar hetzelfde. Omdat dan de buurtbewoners, die kwamen niet 2 keer achter elkaar naar dezelfde film kijken.
0: Ja.
2: Dus toen was de bioscoop eigenlijk nog een soort televisie natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar je had ook de Gooi- en Smijttheaters in de Boekhorststraat.
0: Allemaal mooie uitdrukkingen hier.
2: Ja, zo. Ja, ja. En de journaalbioscoop natuurlijk, de Cineac. Spijbelbioscoop, de Rex. Studentenbioscoop, Criterion. Dus ja, er was van alles.
0: Hou op, schei uit. Nou, een van de grote namen natuurlijk, Leendert, Tuschinski, Amsterdam. Wellicht de beroemdste bioscoop van Nederland. Ja. Ziet er natuurlijk ook heel bijzonder uit, hè?
3: Nou.
0: Den Haag had zijn eigen Tuschinski, hè? Wat voor bioscoop was dat?
3: Ja, nou, eigenlijk kan je beter zeggen dat de heer Van Tol, men zegt 2 keer de... Elisa, hoe heet het?
2: 100.000.
3: 100.000, ja. In ieder geval de
2: staatsloterij.
3: Staatsloterij, dat zocht ik. De staatsloterij heeft gewonnen. Met dat geld heeft hij Metropool gebouwd.
0: Oh.
3: En pas na de oorlog, volgens mij 50, 51, heeft hij het verkocht aan het Tuschinski Concern. Die dus eigenaar was van Tuschinski, onder andere in Amsterdam, maar ook in Rotterdam.
0: Ja.
3: Dus daarom heet het op een gegeven moment Metropool Tuschinski na de oorlog. Maar voor de oorlog was het Metropole Palace.
0: Ja. Ja. En dat was een bioscoop die vaak door de koninklijke familie bezocht werd, toch?
3: Ja, dat is het leuke van Den Haag. Dat ook waarom veel regisseurs en filmsterren het zo fijn vonden om naar Den Haag te komen. Den Haag was regeringsstad, dus veel films die een tikkeltje politiek getint waren, kwamen ze voor naar Den Haag. Bijvoorbeeld Danny Kaye, ook in begin jaren 50, voor UNICEF.
0: Ja, ja.
3: Hij was ambassadeur van UNICEF en kwam voor UNICEF-filmpje naar Den Haag. In aanwezigheid van koningin Juliana. En omdat het de Hofstad is, was en is, was het vaak in aanwezigheid van de koninklijke familie. En van vaak ook regering, van de regering zelf. En van de ambassades. Dus de korps diplomatiek zaten ook, schoven ook altijd aan.
0: Lekker dicht bij het vuur, om het maar zo
3: dicht bij het vuur.
0: Ja, precies.
2: Ja, maar zoals Piet van der Ham het ook zou zeggen, volgens mij dat het Koninklijke Huis was nogal bioscoop-minded. Mm-hmm. Dus ze gingen gewoon ook wel veel naar de bioscoop. Ook toen Juliana en Bernard verloofd waren, gingen ze ook naar de Cineac. En Prins Hendrik die ging regelmatig naar het City Theater. Dus...
0: Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Komen die dan met een enorme bubs aan beveiligingsmensen eromheen? Gewoon hup,
2: nee,
0: in de zaal?
2: Als je die beelden ziet, het is echt heel aandoenlijk eigenlijk. Gewoon dit lopen ze daar met z'n tweetjes en dan mensenmassa eromheen die er allemaal, maar ja, beveiliging. Ik weet niet of het, maar je ziet ze niet in elk geval.
0: Dat ging gewoon allemaal goed in die tijd.
2: Ja,
0: ja, ongelooflijk andere tijd, hè?
2: Ja.
0: Dat zeker wel. Een andere bekende bioscoop was het Passage Theater. En jullie laten op dit evenement onder meer een documentaire uit 2001 zien van Robin Lutz. En daarin zien we cashière Do de Bruin. Zij was getuige van een grootheid die daar binnenkwam. We gaan even luisteren naar een fragmentje.
4: U moet goed begrijpen dat het was natuurlijk een fantastisch theater. Hè? Dat zelfs Walt Disney persoonlijk uit Amerika gekomen is. En we hebben zelfs nog een hand gekregen van hem. Dus we waren vreselijk trots dat die prachtige film van Fantasia de première beleefde in het mooie theater van ons. Hè? En mensen die kleden zich nog een beetje extra ervoor als ze uitgingen 's avonds en... Iedereen wil natuurlijk graag al die première films zien.
0: Ja, Elisa, dat was dus echt een avondje uit, hè, voor de mensen.
2: Ja, zeker, zeker, ja. Ja, ja, en Dode Bruin, ze woonde op de Schenkade. En ik heb haar geïnterviewd voor mijn scriptie. Want die film van Robin, dat was voor mij mijn eerste opdracht als zelfstandig, als researcher. Ik mocht mijn eigen scriptie vertalen naar een scenario voor die documentaire van Robin. Mm-hmm. Maar Do, ja, die kon daar zo fantastisch over vertellen, over die tijd dat ze in die bioscopen heeft gewerkt.
0: Ja.
2: Ze had ook prachtige plakboeken met al die foto's erin. Dat is echt heel leuk.
0: Gaaf.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Gaaf. Nou, dit jaar gaat er van alles gebeuren in het kader van Film in Den Haag. Wat voor activiteiten kunnen we dan zoal verwachten?
3: In de tramtunnel. Ik denk dat alle Hagenaars wel weten waar die is.
0: Ja, zelfs mensen uit Zoetermeer zoals ik.
3: Kijk eens. Ja. Daar is een expositie van om en nabij de 60 panelen... waar affiches die in Den Haag ontworpen zijn, filmaffiches. Waaronder die van Dolly Rudeman, een vrouw... die tussen 1920 en 30 filmaffiches ontwierp. Zijn daar te zien naast afbeeldingen en foto's van bioscopen. Dus het is een zeer film in Den Haag georiënteerde tentoonstelling die gisteren geopend is.
0: Ja.
3: En nog, geloof ik, 3 maanden in de tramtunnel te zien is. Verder verschijnt er in november verschijnt er het boek Film in Den Haag. Er zijn wandeltochten die al, Elisa, beginnen in de maand juni.
2: Ja, 25 en 26 juni organiseert Judith met haar Studio Lumière 2 keer een wandeling. En Gilde Den Haag, die gaat het hele jaar door vanaf 1 juli groepswandelingen doen. Daar kun je op inschrijven. Ik geloof minimaal 4 personen. En
0: dan moet ik me voorstellen, dan wandel je dus langs voormalige plaatsen waar bioscopen hebben gezeten.
2: Waar bioscopen
0: of
2: hebben
0: kleine
2: gezeten.
0: Zaaltjes, want je had ze dus in alle vormen en maten.
2: Ja, ja, en ook plekken natuurlijk waar films zijn opgenomen. Ja. Maar ook laboratoria, nou, van alles.
0: Oh,
2: heeft
0: ja,
2: er toch
0: van
2: in de
0: alles
2: stad,
0: wat in de periferie ook ermee te maken
2: ja,
0: had.
3: Veel
2: ja,
3: bioscopen
2: ja.
3: bestaan nog, maar daar zitten nu dan winkels in.
0: Ja, ja. Ja, want het zijn natuurlijk grote ruimten aan zich. Ja. En dan vaak ook nog op een mooie plek.
2: Ja. Ja.
0: Want zo is het ook.
2: Zeker, dus
0: ja,
2: zeker.
0: Ik weet nog dat bij mij thuis, toen ik wat kleiner was... Toen hebben mijn vader en moeder, die zeiden vaak tegen elkaar van... ach ja, nou die is nou ook al weg. Dat is bijvoorbeeld over Odeon of zo.
2: Ja.
0: Weet je wel? Dus dat leeft echt wel bij de mensen van die generatie.
2: Ja, ja. Maar ook als je er nu dan ziet hoeveel er waren... dan word je daar toch wel een beetje verdrietig van. Maar ook heel recent, net als Babylon. Dat Babylon er niet meer is, vind ik ook gewoon heel erg jammer.
0: Ja.
2: Dat is altijd hartstikke leuk. Maar, nou ja.
3: Leg ik eens even nog maar Buitenhof Pathé. Of Pathé Buitenhof is eigenlijk nog maar de enige locatie... die vanaf de jaren begin 30 de Cineac was. Dat kunnen heel veel mensen zich ook nog wel herinneren.
0: Ja, de senior, ja, dat weet ik nog als kind ook. Ja. Hadden we wel eens een kinderfeestje en dan gingen we naar de bios. Nou, dat was wat.
3: Het is natuurlijk behoorlijk verbouwd, maar het is in ieder geval nog het laatste, zeg maar, filmtempel in Den Haag.
0: Ja.
3: De rest is allemaal dicht.
2: Precies. Maar wat ook wel weer heel leuk is, is dat Flora er nu bijvoorbeeld is gekomen sinds vorig jaar.
3: Dus weer uit de
2: gewoon eigenlijk weer een nieuwe bioscoop.
0: Ja, ja, ja.
2: En er zijn ook wel allerlei kleine initiatieven. De ruimtevaart en het nieuwe regime. En dat zijn gewoon kleinere zaaltjes. Dus het is niet dat het alleen maar...
3: Een filmhuis natuurlijk.
0: Hartstikke goed. Nou, Elisa en Leendert, enorm bedankt voor jullie komst. Een heel mooi jaar gewenst, want dit hele feest duurt een jaar. Is het, zeg maar, als het ware deze week begonnen?
2: Ja, het is zaterdag begonnen op een verregende dag.
0: Nou, laat dat
2: met
0: niet...
2: de openluchtbioscoop op het strand. Met hele spectaculaire luchten.
0: Ja.
2: En een prachtig scherm en een fantastische locatie. Maar helaas verregend. Dus we zien het maar als een generale repetitie voor een herkansing later in de zomer.
0: Zo is het maar net. Dank jullie wel voor jullie komst. Hè?
2: Graag gedaan.

Ik had het net met mijn gasten over al die bioscopen die Den Haag ooit had. Hè. Nou, in dit jaar, Film in Den Haag, zo heet het evenement, wordt een jaar lang gevierd. Als je daar nou wat over wil lezen of even wil nakijken, dan moet je gewoon even gaan naar filmindenhaag.nl. Dan is het zometeen weer tijd voor het nieuws, met André Kolen natuurlijk. En tot die tijd draaien we de man die altijd die mooie geruite pet op heeft. Hij heet Gilbert O'Sullivan, Underneath the Blanket Go.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
2: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: 4:55. Je luistert naar Radio West, het nieuws met André Kolen. Dre, goedemiddag.
14: Goedemiddag Bas. In een geparkeerde auto aan de Zeillaan in Wassenaar heeft de politie een handgranaat en een vuurwapen met patronen aangetroffen. De explosieve opruimingsdienst Defensie die heeft het wapentuig meegenomen. De politie kreeg een melding binnen over iemand die onwel zou zijn geworden. Nou, naast de verdachte in de auto ontdekte de politie dus de handgranaten en handgranaat en een vuurwapen. Maar of de inzittende ook daadwerkelijk onwel was geworden, dat kan de woordvoerder niet zeggen. De verdachte is een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Die is aangehouden. Boodschappen die kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden, zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel in Leidschendam. De branchevereniging vraagt het kabinet om een aantal heffingen, zoals bijvoorbeeld de suikertax, voorlopig niet uit te voeren.
15: Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
14: Ja, de inflatie neemt maar toe, alles wordt duurder.
1: Ja, en als de belastingen hoger worden, dan gaat de inflatie ook omhoog.
14: En dan de accijns weer met de belasting op de accijns.
1: En dan moeten we dat weer,
14: Ja. Maar goed nieuws, de Beach Shuttle in Noordwijk die rijdt deze zomer weer van 4 juli tot en met 30 augustus. Wethouder Theo Alkemade die heeft het officiële startsein gegeven, meldt onze mediapartner Bollestreek Omroep. De gratis shuttle die brengt bezoekers van parkeerterreinen naar het strand en het winkelgebied van Noordwijk. De service wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente en Noordwijk Marketing. Maar ja, is het van 4 juli tot en met 30 augustus een beetje mooi weer?
1: Ja, die vraag moet Huub even beantwoorden. Huub, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Nou, ja. Het is sowieso wel leuk dat we dus nu van die gratis berichten eigenlijk allemaal hebben. Jij hebt het over gratis berichten. Ik over het weer dat helemaal gratis is. De regen komt gratis naar beneden. De zon schijnt gratis.
14: Absoluut. Dus waar maken we ons druk over,
16: met
14: wil je
16: inflatie
14: zeggen?
16: Bedoel je? Ja, precies, daarom. Inderdaad.
14: Je hebt ook helemaal gelijk, Huub.
16: Het zou kunnen zijn dat mensen het te koud vonden vandaag. 17, 18 graden. De wind die was wat te krachtig, misschien windkracht 5, af en toe 6 aan de kust, uit west tot zuidwest. Ja, dan komt al het weer een beetje van de oceaan. Maar we hebben toch nog wel aardig wat zon gehad. Er komen nu echter ook toch wel wat buien aan die ook al eerder aangekondigd waren. Ze zijn al boven Zeeland en boven de Noordzee. Daar komt ook onweer bij voor en ze gaan ook onze regio nog aandoen. Daar moeten we dus vanavond nog een beetje rekening mee houden. Onweer, misschien wat hagelkorreltjes, wat windstoten. In de loop van de nacht zal de wind later weer wat gaan afnemen, maar aanvankelijk zal die nog echt wel windkracht 5 à 6 zijn aan de kust. En ja, de komende nacht wordt het weer een graad of 9, nou misschien 10. Het is allemaal een beetje aan de koele kant. Morgen een beetje vergelijkbaar weer. We hebben nog steeds dan een lage drukgebied tussen IJsland en Noorwegen. Veel storingen komen vanuit het westen, dus ook dan weer een aantal buien. Misschien wel weer met hagel, onweer, windstoten. Iets minder wind dan vandaag uit het zuidwesten. 16, 17 graden, dat is een beetje het maximum. Maar dan hebben we ook wel de dip grotendeels gehad. Donderdag is er eerst nog een beetje zon. Dan komt er meer bewolking. Later op de dag in de middag gevolgd door regen. En ook wel weer wind hoor. 17 graden. Maar dan hebben we het meeste wel gehad. Vrijdag nog wel een enkele bui. Met alweer een hoge drukgebied in de Golf van Biscayen. En dat betekent voor ons minder wind uit het westen. En dan kan dat toch alweer 18 of 19 graden worden.
17: Ja, lekker.
16: En het mooiste komt nog, want dat is in het weekend. Dan blijft het grotendeels droog, dus er komt meer zon. Het kan 20 graden worden. Zondag misschien alweer ietsje hoger. En volgende week lijkt het ook prima week te worden. Grotendeels droog, met behoorlijk wat zon en temperaturen. Iets boven de 20 graden of ruim boven de 20 graden. Dat moeten we nog even afwachten. Maar het wordt dus uiteindelijk allemaal beter.
17: Ja, we gaan zo langzamerhand natuurlijk richting de kalenderzomer. Dus
16: zo is dat.
17: De mensen zitten er langzamerhand een beetje op te wachten.
16: Ja.
17: Zo is het net. Nou Huub, geen verkeerde berichten.
16: Nee.
17: En lekkere frisse lucht. Eerlijk is
16: zo
17: eerlijk.
16: Is dat hoor.
17: Oh, zo ja,
16: hoor.
17: Dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Goedemiddag.
18: Hey Bas, goedemiddag.
17: Hoe gaat hij op de weg?
18: Ja, dat is natuurlijk wel wat drukker weer. Dat zijn dan minder goede berichten. Zij dat het vooral veel dagelijkse files zijn. En ja, het is ook dinsdag en toch een van de drukste avondspitsen van de week.
17: Ja.
18: Wat opvalt in onze regio is de A12 om te beginnen. Arnhem richting Den Haag. Voor Harmelen 15 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A20 is al druk. Van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten vertraging. De A44 Amsterdam Den Haag. Voor Wassenaar Centrum doe je ook 10 minuten langer over. En opvallend druk ook op de N211 Den Haag-Zuid richting Hoek van Holland. Voor de veiling van Westland 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
17: Erik, dankjewel en tot straks weer.
18: Tot straks. Ja.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: little faith.
1: Sommieu, have a little faith. Ja, het wordt er weer tijd voor, hoor. Om twee kaarten weg te geven voor Main Course aanstaande maandag 29 juni in het Circus Theater op Scheveningen. Ja, ze spelen daar muziek van de Beatles en natuurlijk niet zomaar. Nee, echt verdraaid, hartstikke goed. En als je daar naartoe wil, ja, dan moet je even je best doen. Dan moet je even bellen 070-390-5454. 070-390-5454. En dan moet je even een fragmentje zingen. Bijvoorbeeld zou je kunnen zingen dit. More Than A Woman, je kent hem wel. Toonhoogte was in je opnemen. Ja, wie weet. Maar je mag ook iets anders van de Bee Gees zingen, hoor. Is allemaal goed. Als je er maar uitkomt, komt het goed. Dit is Dr. Hook.

0: A little bit more Dr. Hook op Radio West. Bijna 12 minuten voor 5. Ja, we gaan eens even kijken of we iemand blij kunnen maken met 2 kaarten voor Main Course aanstaande maandag 29 juni Circus Theater. Met muziek natuurlijk van de Beatles. Wat zeg ik, de Beatles? De Bee Gees. Begint ook met een B. Aan de telefoon heb ik Meri Derksen uit Rijswijk. Dag Meri, een goedemiddag.
1: Goedemiddag Bas. Ja. Superleuk.
0: Ja, je bent er doorheen gekomen. Je was helemaal verbaasd, hè?
1: Ik was echt helemaal verbaasd. Ja. Mijn man belde.
0: Ja.
1: En dan zegt jij gaat maar zien.
0: Lekker bij de hand, die man van jou.
1: Ja. Dat was wel heel grappig.
0: En Meri, stel je ervoor dat jij die 2 kaarten wint, hè? Neem je dan je man mee of zeg je van nou? Ik weet het nog niet.
1: Nee hoor, als hij het leuk vindt, gaan we lekker samen.
0: Heel goed.
1: We hebben het al met elkaar en met mijn zussen gezien. Dus ik vind het ook wel leuk om met hem samen nog een keer te gaan.
0: Ja, en jij bent echt ook een liefhebber van de muziek van de Bee Gees, hè?
1: Ja, heel erg. Ja. Echt hele mooie muziek. Met Barbara Streisand en Goud van Hout. Het zijn allemaal hele mooie nummers.
0: Ja, maar ze hebben ook ontzettend veel muziek geproduceerd en ook geschreven, gemaakt voor andere artiesten. Hè? Echt heel erg veel.
1: Ja, voor Barbara Streisand, Silver en Ross hebben ze nog voor gedaan. Dus ja, echt heel veel. Dus het is ook wel echt mooi. Het was gewoon mooie muziek.
0: Ja.
1: En mooie mannen ook vroeger.
0: Absoluut, ja. En er is er nog maar eentje over, hè? Want,
1: Ja. Dus dat is best wel heftig. Maar goed, we kunnen het altijd nog blijven draaien. Dat is ook wel weer heel mooi van muziek.
0: Zo is het maar net, Meri. Maar dan moeten we natuurlijk nog wel even kijken. Ja, een stukje zingen. Ja, wil je als voorbeeld More Than a Woman horen? En dan even lekker meeblaren? Of zeg je van, nee hoor, ik ga uit mijn hoofd iets heel anders mee zingen?
1: Maakt me niet uit. Doe maar gewoon opzetten wat je hebt en ik ga het gewoon proberen. Ja, toch?
0: Nou, doe je best.

0: Ja, dat is knap hoor. Je zat ook gelijk op de goede toonhoogte. Goed gedaan, Mary.
1: Ja. Ik hoorde die mannen vanmorgen allemaal veel te laag. Die moesten allemaal hoger. Maar dat ging heel lastig.
0: Ja, dat wordt...
1: Ik loop hier ook altijd mee te zingen in huis.
0: Ja.
1: Waar ik ben. Dus dan is het altijd wel leuk.
0: Het is moeilijk hè, wat die gasten doen. Hè? Allemaal met die, met die falsetto's, met die
1: kopstemmen.
0: Nou. Oh, je moet het maar kunnen hoor. Daarom.
1: Zeer zeker. Maar het is wel heel mooi. En zeker nou wat hun ook doen, die jongens die dat nu doen. Ja, vind ik zo knap gewoon. En ook gewoon hele sympathieke gast ook gewoon. Weet je, dat is gewoon superleuk om weer naartoe te gaan. En daar een mooie avond mee te hebben, ja toch?
0: Nou, je hebt het helemaal goed verwoord. Daar hoef ik helemaal niks aan toe te voegen. Leuk dat je meedeed, Mary. Van harte gefeliciteerd. Blijf nog even aan de lijn en controleer ik of ik je e-mailadres heb, want dat is belangrijk. En weet je wat ik doe? Ik draai even een ouwetje van de Bee Gees uit 67. Spiks en Speks.
1: Helemaal mooi.
0: Akkoord?
1: Ja, ook heel mooi. Dankjewel.
0: Dag.
1: Voor het meedoen en voor de kaartjes.
0: Hè.
1: Fijne dag nog en succes met de uitzending.

0: Een ouwtje van de Beatles, Spiks en Speks. We speelden het spelletje en Mary Derks uit Rijswijk was helemaal blij. Heeft die twee kaarten in de pocket. Dus dat wordt genieten daar op 29 juni in het Circus Theater op Scheveningen.
1: Ga je ook aan de bak?
2: Lekker bakkie!
3: Ik had er echt één nodig.
4: Koffie lekker?
5: Nee.
4: Lekker bakkie, lekker bakkie.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12.
7: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
3: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
8: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
6: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
5: Oké, doei.
0: Zometeen in West komt thuis de provincie Zuid-Holland naarstig op zoek naar plekken voor openbare toiletten, want daar hebben we er kennelijk ontzettend weinig van. De gemeente Kaag en Brasem, die scoort in onze regio het slechtst. Die doen het dus heel erg slecht. Als je daar op zoek bent naar een openbaar toilet, nou, dan moet je waarschijnlijk in de Kaag zelf terecht, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat kan nooit helemaal de bedoeling zijn. Dat allemaal in het volgende uurtje van West komt thuis op Radio West. 5:30 voor 5. We gaan dit uurtje afsluiten met James Blunt. Hij zingt een liedje over 1973 en nam het op in 2007. Ik ben benieuwd waar hij het over gaat hebben. Simone.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Als je onderweg bent of je loopt ergens over straat, is het eigenlijk helemaal niet zo eenvoudig om een openbaar toilet te vinden. Zometeen veel meer in Westkom Thuis. Het is 5 uur, nu het nieuws met André Kolen.
11: In een geparkeerde auto aan de Zeillaan in Wassenaar heeft de politie een handgranaat en een vuurwapen gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het wapentuig zeker gesteld. In de auto zat een 35-jarige man zonder vaste wonerverblijfplaats. De verdachte is aangehouden, meldt de politiewoordvoerder. Voor de tweede keer in een week tijd is er een kopstaartbotsing gebeurd op de rotonde van de oude spoorbaan in Leiderdorp. De bestuurder van de achterste auto raakte licht gewond. Ze is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De Beach Shuttle in Noordwijk rijdt deze zomer weer van 4 juli tot en met 30 augustus. Wethouder Alkemade heeft het officiële startsein gegeven, meldt mediapartner Bollestreek Omroep. De gratis shuttle brengt bezoekers van parkeerterreinen naar het strand en het winkelgebied van Noordwijk. Meer regionieuws om 5:30, nu het overige nieuws.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel. Afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor. Alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten...

0: De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen krijg je van Erik Evengroen bij de ANWB.
2: Ja, de avondspits is in onze regio ook in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag voor Roelofarendsveen 10 minuten vertraging. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Den Haag-Zuid 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A20 Hoefnoord richting Gouda voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging ook. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn voor Nieuwveen 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-dorp staat 3 kilometer file en dat kost je 10 minuten extra.
3: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
4: Installatiebureau van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
8: Van Uffelen. Dat is Bosch, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
9: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
10: Varend Corso Westland trekt van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni door de regio. Kom gratis kijken naar de prachtige botenstoet vol bloemen, groentes en theater. Maak je klaar voor één groot avontuur. Kijk snel op varendcorso.nl.
9: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
11: Tot 7 uur, West komt thuis.

De versie van Derek en de Domino's gaat natuurlijk nogal wat harder op de elektrische gitaar. Maar deze akoestische versie van de grote man himself. Fijn, hè? Leila, 1992. Eric Clapton dus. 5:10. Een heel goede middag. West komt thuis tot 7:00 vanavond. Mijn naam is Bas Martinius. Zometeen het verhaal van het lijk onder de vloer in de Pieterskerk in Leiden. Ligt er al heel lang en al 50 jaar lang proberen onderzoekers te achterhalen wie die onbekende persoon was. En ook hoe die daar is terechtgekomen. Ja, nou wordt er weer een nieuw onderzoek ingesteld en dat moet dan eindelijk echt antwoorden gaan geven. Of het allemaal gaat gebeuren, we gaan het vanzelf meemaken. En we gaan ook meemaken of er wat meer plekken komen in de openbaarheid waar je je behoeften even kunt doen. En daar bedoel ik mee, dus openbare toiletten. Want we kunnen allemaal wel tegen een boom gaan staan, maar dat is nou precies weer niet de bedoeling. Zuid-Holland is naarstig op zoek naar plekken voor openbare toiletten. En voor het geval je het nog niet weet, de gemeente Kaag en Brazem scoort in onze regio absoluut het slechtst. Die doen het dus niet goed. En verderop in het programma de kopstaartplaat hadden we gisteren een plaatje van John Mellencamp, de gitaarvogel, met Hurts So Good. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord good of een vertaling daarvan. Een hoop inzendingen van jullie gekregen, hartstikke mooi. We gaan dadelijk horen welke het is geworden. Dit is Robbie de Nijs. De trompetter natuurlijk, hè. Die kunnen we allemaal meezingen.

0: Ja, Mariette, dan aan het einde nog even twee stemmigen. Is jouw favoriete plaat, hoor.
1: Mijn favoriete plaat.
0: Rob de Nijs.
1: Ik zie mij nog als kind van weinig door het bos marcheren en dit zingend.
0: Ja?
1: Dat is dus heel lang geleden.
0: Jeetje, Mina, wat een traumatische ervaring,
1: ja,
0: of niet?
1: Wat echt.
0: Het is 16:45 op Radio West. Ja, wie nodig moet, en dan hebben we het natuurlijk over het doen van de behoefte, die heeft pech. Openbare wc's zijn regelmatig erg ver weg. In Zuid-Holland is de gemeente Kaag en Brasem het slechtste jongetje van de klas. En die gemeente die krijgt een 2,3 op de ranglijst voor toiletvriendelijkste gemeente van 2025. En dat moet allemaal veel beter. Dat vindt de BBB in de Provinciale Staten. Mariette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het vraagt natuurlijk gelijk om een bezoekje aan de plaats. Kaag en Brasem, jij bent daar geweest?
1: Ja, ik ben naar Roelof Arendsveen gegaan. En dan niet naar het centrum, maar ze hebben ook nog een klein winkelcentrumpje. Mm-hmm. En daar ben ik eens gaan kijken waar ik terecht zou kunnen. Ik heb het eerst maar eens even gevraagd aan iemand. Meneer, het dichtstbijzijnde openbaar toilet, waar is dat hier in Roelof Arendsveen?
2: Ik zou het niet weten. Volgens mij is er geen openbaar toilet in Roelof Arendsveen.
1: Hoe doet u dat dan?
2: Ja, ik woon hier vlakbij, dus dat scheelt. En de supermarkt is hier om de hoek, dus dat is voor mij 10 minuten lopen. Maar...
1: En op andere plaatsen, als u nodig moet?
2: Dat is een goede vraag. Ja, bij een winkel vragen of eventueel zou mogen. Maar...
1: Stiekem in de bosjes?
2: Zou kunnen. Ben ik geen voorstander van, maar ja, als het echt moet, dan moet dat.
0: Ja, Mariette, sta je dan?
1: Ja, en weet je wat dat kost, zo'n bekeuring, als je wild plast?
0: Nou, ik dacht 9 tientjes. Klopt dat?
1: Ik heb er ooit een voor €94 gehad.
0: Ja, dat was met die €4 administratiekosten natuurlijk. Maar het is toch niet normaal, joh.
1: Ja, en het is gewoon echt wel een probleem. Daar sta je dan, hè. Je zal echt nodig moeten. Ik herinner me dat nog uit mijn zwangerschapstijd. Dan moet je om de havenklap naar de wc.
0: Ja.
1: Nou, dan weet je alle wc's te vinden. Maar in Roelof Arendsveen kon ik er niet zo snel een vinden. Dan heb je gelukkig nog de app Hoge Nood. Echt, hij bestaat.
0: Oh.
1: En die vertelt je waar het dichtstbijzijnde toilet is. Nou, dat was op de plek waar ik stond in Roelof Arendsveen. 937 meter lopen.
0: Is een kilometer, ja.
1: Is een kilometer. Ik denk, als ik echt heel erg nodig moet, dan had ik het allang, nou ja, toch maar tussen die bosjes weer die 94...
0: euro geriskeerd.
1: Geriskeerd.
0: Ja.
1: En ondertussen had ik even een gesprekje met Niels Oostrom. Hij is dat BBB-lid van de Provinciale Staten. Die vindt dat het beter moet. Wat is volgens de BBB de meest wenselijke situatie?
3: Ja, de meest wenselijke situatie, en dat geeft het Maag-Darm-Leverfonds ook aan, is dat er iedere 500 meter, of in iedere straal van 500 meter, een openbaar toilet beschikbaar is.
1: Nou, ik kan je vertellen, dat is hier niet waar.
3: Nee, en daarom is het ook zo nodig dat wij deze motie hebben ingediend, dat we dit met elkaar gaan verbeteren. En wij hopen ook echt dat de provincie de schouders eronder gaat zetten om dit beter te maken.
1: Wat voor problemen levert het op als mensen niet binnen die 500 meter naar het toilet kunnen?
3: Nou, je ziet gebeuren dat oudere mensen vaker kiezen om niet meer naar buiten te gaan, om thuis te blijven. Je ziet ook bij andere mensen die dan de keuze maken om niet naar sociale gelegenheden te gaan, niet naar buiten te gaan. Ja, en dat levert qua mentale gezondheid, qua fysieke gezondheid ook gewoon een hoop problemen op.
1: Ja, toen dacht ik van, nou ja, dan rijden we even Roelof Arendsveen uit en dan ga ik toch maar eventjes in de berm. Maar ja, dan kom je in dat polenlandschap. Iedereen kijkt. Dus zit je daar. Weer die app. Nou, dichtstbijzijnde toilet was 1,8 kilometer. Dus wij weer in de auto. Daar was het dus ook weer gesloten. En toen kwam ik in Leiden. Ik dacht van, nou ja, weet je, daar een stad, daar zal het dan wel op orde zijn. Het
0: begin van alle beschaving, Leiden.
1: Begin van alle beschaving. Dus ik vraag weer aan een man. Ik ben op zoek naar een openbaar toilet. Waar is dat hier?
4: Dat is een goede vraag. Er zit daarachter een theehuis, maar dat is niet altijd open. En er staan waarschijnlijk wel een aantal dicties waar mensen aan het werk zijn. Maar voor de rest zou ik niet weten waar hier het dichtstbijzijnde openbare toilet is.
1: Hoe theehuis, zei die? Klopt. Theehuis Noord, 174 meter, 50 cent. Heb ik er wel voor over. Ziet er wel een beetje dicht uit. Nee! Dicht. Ik ga wel naar huis.
0: Ah, oh, sta je dan. Nou, Mariette, heb je droog gehouden?
1: Ja, net wel.
0: Dat wel. Dankjewel. Sade, when am I going to make a living? Ja, goeie vraag. Als het nou nog niet gelukt is, dan moet je echt wat anders gaan doen.

0: Uit een van de grote succesjaren voor Sade in 1984. When am I going to make a living? We hadden het net over het tekort aan openbare toiletten hier in de provincie Zuid-Holland. Nou, er gaat een onderzoek naar komen. Er wordt gedacht aan openbare instellingen bij winkels, om dat soort plekken, om daar de openbare toiletten te maken, te krijgen, als het ware.
1: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes koopte. En het tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
4: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
2: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

The Searchers, Goodbye My Love. Op Radio West. We gaan alweer richting het nieuws van 5:30 met André Kolen. En David Essex die zingt de tijd gewoon even vol met Who... Nee, dat is niet waar. I'm gonna make you a star. Dat komt doordat ik in mijn hoofd met andere dingen bezig ben tegelijkertijd. Hè. Dan haal je soms... dan komen er allemaal dingen uit je mond die niet de bedoeling zijn. Lekker plaatje. Goed, tot aan het nieuws dus.

0: kunnen.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Ik kraste mijn naam op de celmuur. Beleef de geschiedenis in het Nationaal Monument Oranje Hotel. De natiegevangenis uit de Tweede Wereldoorlog aan de rand van de Scheveningse Duinen. Boek tickets op oranjehotel.org.
9: Het is 6:02. Je luistert naar Radio West. En voor het nieuws is hier in de studio André Kolen. Dree, goedemiddag.
10: Goedemiddag Bas. In een geparkeerde auto aan de Zeillaan in Wassenaar heeft de politie een handgranaat en een vuurwapen gevonden. Het wapentuig is veiliggesteld door de explosieve opruimingsdienst Defensie. Politie kreeg een melding binnen over iemand die onwel was geworden. Naast de verdachte in de auto ontdekte de politie dus ook een handgranaat en een vuurwapen. Of de inzittende ook daadwerkelijk onwel was geworden, kon de woordvoerder van de politie niet bevestigen. De verdachte, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. 12 ontmoetingscentra in Den Haag-Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op en de centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
11: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
10: Ja, de Haagse ontmoetingscentra trekken samen volgens Suus van Ekeren zo'n 12.000 bezoekers per jaar. En voor het instand houden is per ontmoetingslocatie €200.000 nodig. Daarvoor is een grote lobby begonnen, onder meer bij de provincie. In de gemeente Kaag en Braassem komt voorlopig geen nieuwe middelbare school. Een groep ouders wil al enkele jaren een school voor voortgezet onderwijs in Roelof Arendsveen. Maar uit onderzoek van Duo is gebleken dat er toch te weinig belangstelling is onder leerlingen en ouders in het dorp. Jaarlijks maar tussen de 10 en 21 leerlingen. Volgens het college van WMW begrijpen de ouders door het onderzoek dat met zulke aantallen potentiële leerlingen een middelbare school in Roelof Arendsveen geen perspectief heeft.
9: Nee, dat lijkt mij dan ook. Dankjewel, Dree. Dan gaan we naar het weer met Huub Mizee.
0: Vanavond trekken er een aantal buien over, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Daarna komen er ook wel weer wat opklaringen. De wind is zuidwestelijk, matig tot krachtig en zal in de loop van de nacht iets afnemen, terwijl de temperatuur daalt tot ongeveer 9 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komen er opnieuw enkele buien voor, mogelijk met hagel, onweer en opnieuw weer windstoten. Er is morgen een zuidwestenwind, matig aan zee soms vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Donderdag is er eerst nog wat zon, daarna komt er meer bewolking, later op de dag gevolgd door regen. Het wordt dan zo'n 17 graden. En vrijdag is er vrij veel bewolking, kan er plaatselijk wat regen vallen en wordt het 18 of 19 graden.
9: Dinsdagavond, 5 minuten over half 6. Ja, dat is toch een druk tijdstip, hè, Erik Evengroen bij de ANWB?
12: Ja, traditioneel is dat altijd wel een van de drukste avondspitsen van de week. Maar vandaag valt het eigenlijk nog wel mee. Wel 100 kilometer file, hoor. Dat is natuurlijk altijd iets gering. Maar het zijn vooral dagelijkse files die niet zo heel veel vertraging veroorzaken. Er is eigenlijk maar eentje in heel onze regio die meer dan 10 minuten oponthoud heeft. En die staat op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor Den Haag-Zuid. Staat 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost 20 minuten. Ja, dan een greep uit de andere files. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kleine 10 minuten oponthoud. De tijd er langzaam over 6 kilometer. A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum ook 10 minuten vertraging. En in Gouda op de N207 voor industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
9: Erik, dankjewel. Tot later weer.
12: Tot straks.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
9: Dankjewel.
13: West komt thuis.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Je luistert naar West Komt Thuis met Bas Martinius.

0: UB40 en Robert Palmer samen. I'll be your baby tonight op Radio West. Zometeen de kopstaartplaats, maar eerst nog even tijd en ruimte voor misschien wel een van de allerbekendste gitaarriffs ter wereld. Deep Purple natuurlijk, hè? Smoke on the Water. Ik ga je vertellen dat we daarna dan de kopstaartplaat doen. Hadden we gisteren John Mellencamp, ook zo'n gitaarvogel, met Hurts So Good. Zoeken we vandaag een plaatje dat begint met het woord good, of natuurlijk een prima vertaling daarvan. Een hoop inzendingen binnengekregen, waarvoor hartelijk dank op voorhand. En wat het is geworden, je hoort het zo meteen. Nou, was er nog iets anders dat ik wilde vertellen, maar dat ben ik geloof ik even kwijt. Nou, dat geeft niet. Dan gaan we lekker luisteren naar deze gouden oude Deep Purple, Smoke on the Water. Oh ja, natuurlijk. Dat is een jaren 70 plaat.
1: 70s at 6.
0: En natuurlijk straks tussen 6 en 7, dan is het ook 70s at 6. Een verzoekje is altijd welkom. Bas, apenstaart, omroepwest.nl.

0: Uit 1972, Deep Purple, Smoke on the Water. En mocht je het nou leuk vinden om een jaren 70 plaatje aan te vragen voor straks, tussen 6 en 7, natuurlijk doe dat gerust. Bas, apenstaart, omroepwest.nl.
1: De Kopstaartplaat.
0: Gisteren was Hurts So Good van John Mellencamp de kopstaartplaat. En daarom zoeken we nu een plaatje dat begint met good, met goed, met good. Of een andere vertaling, het is allemaal goed. Martin Mulder, hij schrijft... Hey Bas, om maar gelijk eventjes in de jaren 70 sferen te blijven... graag deze classic van Nile Rodgers en Chic, Good Times. Fijn plaatje natuurlijk, hè. Dankjewel, Martin. Carla Slootweg, ze schrijft... Hey Bassie, ik kies als kopstaartplaat voor The Beach Boys met Good Vibrations. En volgende week dan ga ik naar een tributeconcert van The Beach Boys. Dus dat wordt genieten voor jou, Carla. Heel veel plezier daar zo. Sam van der Meulen die mailt... Hey Bas, vandaag ga ik voor de kopstaartplaat voor een nummer 1 van mijn favoriete artiesten, Elton John. Namelijk Goodbye Yellow Brick Road. Het eerste woord is niet precies good, maar het is good genoeg. Wat mij betreft ook hoor, Sam. Dank je wel weer. Geert Slootweg, hij schrijft... Hoi Bas, ik weet het al hoor. Wat dacht je van Elvis Costello en The Attractions... met Good Years for the Roses? Een echte gouden ouwe. Nog een fijne uitzending en de groetjes van Geert. Geert, dank je wel. Romeo Zatloe, die schrijft... Dank u voor het draaien van mijn suggestie van gisteren. Met alle plezier gedaan, Romeo natuurlijk. Mooi nummer, lekker nummer inderdaad. Mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag, schrijft Romeo. Dat is een nummer dat is van een van mijn favoriete bandjes. Namelijk Teach In Goodbye Love. Fijne uitzending en tot de volgende uitdaging. Dankjewel, Romeo. Piet van der Poel, hij mailt... Ik weet niet of er onder de deelnemers aan de kopstaartplaat mensen zijn... die Café de Stoep in de Vos in Tuinstraat nog hebben gekend. Voor mij is dat een plek die meteen een stroom aan herinneringen oproept. Gedurende de jaren dat ik daar kwam, klonk tegen sluitingstijd stevast... Goedenacht, vrienden van Reinhard Maai. En zodra dat nummer werd ingezet, wist iedereen... nog één laatste glaasje, afrekenen, jas aan... en naar huis. Ik ben benieuwd of de deelnemers zijn die Café de Stoep nog hebben meegemaakt... en misschien dezelfde herinneringen delen... of er op hun eigen manier door geraakt worden. Met een hartelijke groet van Piet. Dankjewel, Piet. Ja, ook plaatjes als De Hoogste Tijd, hè, van André Hazes... of The Piano Man van Billy Joel hebben die functie. Heel herkenbaar, dit verhaal. Willem Spaans, hij schrijft... Habas, country rock vind ik ook heel leuk. En daarom wil ik vandaag voordragen... Good as Gone van Billy Ray Cyrus... William Ray Cyrus is een Amerikaanse zanger, songwriter en acteur. Hij heeft sinds 1992 16 studioalbums en 53 singles uitgebracht. En hij is natuurlijk vooral bekend van zijn hit Achy Breaky Heart. Die hoor je hier trouwens ook nog wel eens op Radio West. Een plaat uit 92 was dat. Ook in ons land, in Nederland, een hit inderdaad. Fijne avond, schrijft Willem verder uit Voorburg. Ja, Willem, zijn dochter Miley Cyrus... die timmert vandaag de dag ook enorm aan de weg. Je moet haar muziek ook maar eens opzoeken. Tilly Vertuin, ze schrijft... Hey, lieve Bas, nou, dat zijn toch openingen dit, hoor. Wat een zeikweer in één keer, zeg. Dat was allemaal gisteravond. Ik kom als een verzopen kat met een natte hond binnen. Maar goed, ik klaag maar niet verder. Ik moest het alleen even kwijt. Hier mijn suggestie voor de dinsdag. Good to be home. Nou, inderdaad, als je uit een regenbui komt... kan ik me dat goed voorstellen van Coco Jones. Fijne uitzending en een fijne avond... wenst Tilly ons allemaal uit Lisse, uit een toen nat Lisse... ja, jouw plaatje. Je bent op de gospeltour, Tilly. Ik heb het in de gaten. Kees Pronk, hij schrijft... Dag Bas, voor de kopstaartplaat kom ik, en hoe kan dat ook anders... met Queen, Good Old Fashioned Lover Boy. Komt van hun album A Day at the Races uit 1976... waar ook Somebody to Love vanaf komt. Groeten van Kees vanuit Nijkerk. Want die is er even uit met zijn vrouw Greet. Heel veel plezier daar, Kees. En Koos Endhoven, tot slot, hij schrijft... moeilijk om een keuze te maken. Er zijn veel nummers die met good beginnen. Veel goede nummers trouwens ook. Dus ik ga terug in de tijd met een vrolijk liedje. Good Morning Starshine van Oliver uit 1969. Een Amerikaanse zanger die daarmee op alle hitlijsten in de wereld terecht kwam. Met een groet van Koos Endhoven. Nou, luidjes, dat was A Good Bunch of Suggestions. Of beter, A Bunch of Good Suggestions. Anyway... De kopstaartplaat van vandaag, lieve mensen, is in het Duits. Ja hoor, Reinhard Maai. We kennen hem allemaal. Voordracht van Piet.

und ein letztes Glas im Stehen. Gute Nacht, Freunde.

Nou, ik moet eerlijk bekennen, bij dit liedje kom ik nooit verder dan het stuk tot waar dan het orkest natuurlijk begint. Want dan hebben we het over Het Oog op Morgen natuurlijk. Hè? Een van de langstlopende radioprogramma's op de Nederlandse publieke omroep. Goedenacht, vrienden. De kopstartplaat was dat van vandaag. Zoeken we dus voor morgen een plaatje dat begint met vrienden. Vrienden mag van mij ook, dus meervoud of enkelvoud. En een vertaling in een andere taal. Het is allemaal helemaal prima. Nou, dan gaan we richting het nieuws van 6 uur. Dat doen we met Bruno Mars. Oh ja, ik zou nog even zeggen, bas@omroepwest.nl. Daar moet dan je ideetje naartoe. Zelfde adres voor een verzoekje uit de jaren 70 voor zometeen. Bruno Mars dus.

0: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
1: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Juni. De natuur bereikt haar hoogtepunt en jonge vogels vliegen uit. Een moment om na te denken over de toekomst. Wat laat u straks achter? Met het zeldzame ziektefonds in uw testament maakt u ook na uw leven een cruciaal verschil. U garandeert daarmee de structurele financiering van levensreddend wetenschappelijk onderzoek naar zeldzame ziekten. Bouw mee aan de blijvende oplossing en boek met ons resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
6: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
7: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Straks in West Komt Thuis alleen maar plaatjes uit de jaren 70.
9: 70s at 6.
8: Een verzoekje van jouw kant natuurlijk. Bas Apenstaart, omroepwest.nl. Het is 6:30. Het nieuws met André Kolen.
10: De 22-jarige Adnane uit Gouda wordt sinds zondag vermist. De politie heeft vandaag zijn naam bekendgemaakt en een foto van hem gedeeld in de hoop hem snel terug te vinden. Hij heeft een verstandelijke beperking. Wie de 22-jarige Adnane heeft gezien of weet waar die verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. In een geparkeerde auto aan de Zeillaan in Wassenaar heeft de politie een handgranaat en een vuurwapen gevonden. DOD heeft het wapentuig veiliggesteld. In de auto zat een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij is aangehouden. Een bestelbusje is vanochtend op een wegafzetting gebotst op de A12 bij Zoetermeer. Door nog onbekende oorzaak reed het busje op de vluchtstrook tegen de wegafzetting en duwde die zo'n 15 meter naar voren. Bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Een overzicht van het regionieuws 6:30. Nu het overige nieuws.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden.
10: Bekende oorzaak reed het busje op de vluchtstrook tegen de wegafzetting en duwde die zo'n 15 meter naar voren. Bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Een overzicht van het regionieuws 6:30. Nu het overige nieuws.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL...

0: 24 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen bij de ANWB zit Erik Evengroen.
2: Ja, de avondspits verloopt in het westen ook druk zoals gebruikelijk op dinsdag. Maar nog altijd alleen maar dagelijkse files. En die leveren nou helemaal niet al te veel vertraging op, maximaal zo'n 10 minuten. Onder andere zien we dat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid heb je ook nog eens 10 minuten extra reistijd. Dan de A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte is het ook nog druk op de N209 Hazerswoude richting Rotterdam. Voor Hazerswoude-Dorp 3 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2 drie gangen ineens, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
8: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
9: Installatiebureau van Ginderen.
10: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Andrew Gold op Radio West aan het begin van het laatste uurtje van West komt thuis. En op de dinsdag is dat altijd
1: 70s at 6.
0: Dat heb je misschien wel gehoord. Goedenavond, 10 minuten en 30 tellen over 6. Als je een plaatje wil horen, een jaren 70 plaatje, dan stuur dan vooral even een e-mail. bas@omroepwest.nl. Straks in dit uur het spelletje in zijn achteruit. Ja, ik heb een hele bekende. Volgens mij is die weer veel te makkelijk vanavond. Dus hou de telefoon goed in de gaten. Dadelijk noem ik natuurlijk het nummer en dan kunnen we dat spel gaan spelen. In zijn achteruit gezet, dus een plaatje uit de jaren 70. Maar natuurlijk. En verder in dit uur zometeen rondje regio. We gaan even buurten in Gouda, want het is dinsdag. Annemerve Rips die heeft weer een mooi onderwerp bij kop en kont gepakt. En daarover hoor je straks meer. Ik kreeg een verzoekje binnen van Kees de Jong. Die zegt van ja, bij mij is het dak lek. En morgen komt eindelijk dan iemand om het dak te repareren. En het is geen geintje, het is echt heel erg vervelend. Desalniettemin deze plaat van Creedence. Who'll stop the rain?

0: Op verzoek van Kees de Jong, Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain. En hij sprak daarbij de hoop uit dat de loodgieter morgen zijn werk fatsoenlijk ging doen.
1: Rondje regio.
0: We gaan een rondje regio doen. We gaan natuurlijk naar Gouda, want het is dinsdag. En we gaan het hebben over politiek. Want in veel gemeentes worden op dit moment coalitieakkoorden gesmeed. Maar Gouda die wil het anders doen. Daar willen de partijen af van de termen coalitie en oppositie. Er is afgelopen vrijdag een samenlevingsakkoord gepresenteerd. Dat is natuurlijk nogal interessant. Annemer van Rips, jij was daar natuurlijk bij, hè? Onze vrouw in Gouda.
2: Zeker.
0: Zeg maar.
2: Ingewikkeld woord, hè? Samenlevingsakkoord.
0: Ja, absoluut. Wat is het nou precies?
2: Ja, bij een traditioneel coalitieakkoord zijn er een aantal partijen die de plannen voor de komende jaren vastleggen. En doordat ze een meerderheid hebben samen, komen die plannen er standaard doorheen. Maar bij een samenlevingsakkoord is het idee dat het akkoord breed in de raad gedragen wordt en dat er ook input mag komen van alle partijen en ook vanuit de samenleving. De komende 3 weken gaan de 10 partijen die aan dit samenlevingsakkoord meedoen, de 10 van de 13 partijen doen mee in Gouda, gaan ze de stad in om te horen wat de Goudenaren er zelf van vinden. En die input wordt dus ook gebruikt voor het akkoord. Nou, je hoort de kartrekker van deze nieuwe bestuursvorm, Linda Verschut van Leefbaar Gouda.
3: Het samenlevingsakkoord voor Gouda. Niks dichtgetimmerd, niks bepalend door de aankomende coalitie. Geen wethouders die kunnen doordrammen wat ze willen. Er gaat gewoon vanuit de stad, met de invloed vanuit de stad, bepaald worden hoe de toekomst van Gouda eruit ziet. Kan natuurlijk niet altijd. Ik bedoel, ik wil ook wel gouden kranen in mijn badkamer. Zo werkt het niet. Er zitten wel kaders aan vast. Maar die betrokkenheid vanuit de stad, dat we dat op deze manier met elkaar gaan bewerkstelligen, zeker de aankomende weken. Ik verzoek ook iedereen om te komen en zijn commentaar te geven of zijn inzicht. Dat kan en dat we die democratische vernieuwing hebben ingezet. Ja, fantastisch. Zo moet het.
0: Annemer, dat is wel heel bijzonder dit. Jij hebt trouwens dat akkoord ook kunnen inzien.
2: Zeker, ja, ik heb het gelezen en het zijn grotendeels nog richtlijnen en algemene dingen. Maar er staan ook wel een aantal hele concrete afspraken in die vastliggen en die dus sowieso doorgevoerd worden.
0: Mm-hmm.
2: De meest in het oog springende is toch wel het voorlopig terugdraaien van het betaald parkeren in korte akkeren. Dat is vorig jaar ingevoerd om de parkeerdruk te verlagen. Maar ondernemers en organisaties in die wijk, we hebben ze hier ook in de uitzending gehoord.
0: Ja, ik kan me dat herinneren.
2: Ja, die werden er hard door geraakt. D66 zat overigens toen ook in de coalitie, maar die erkent dat er fouten zijn gemaakt. Je hoort Heike Brandes.
4: Onze partij die heeft altijd gezegd, wij zijn voor het reguleren van parkeren. We zien dat we een grote stad zijn met weinig ruimte en veel auto's. Dus daar moeten we iets mee doen. Maar dat kan alleen maar goed als je ook maatregelen neemt die ervoor zorgen dat het kan. En die stap die hebben we de vorige keer overgeslagen. Dus dat hebben we nu gewoon te repareren.
0: Het lijkt me toch lastig om een akkoord te maken waar zoveel partijen het mee eens zijn. Hoe is dat gegaan?
2: Zeker, ik was er ook bij en er zaten dus echt 10 vertegenwoordigers bij elkaar op een rij. Ja, die moeten dus wel met elkaar gaan doen. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging. Ze worden daar overigens ook wel door een extern bedrijf bij geholpen.
0: Mm-hmm.
2: Maar er zijn binnen die 10 ook 7 partijen die echt die afspraken hebben gemaakt. En 3 van die 10 die zijn aangehaakt puur omdat ze het proces ondersteunen. Zij vinden ook dat je het met elkaar moet doen en met de samenleving moet doen. Er zitten ook nog 2 verschillende constructies in, om het nog even wat ingewikkelder te maken.
0: Ja.
2: Maar je hoort dus één iemand, Wouter Kredi van de Partij voor de Dieren, die dus is aangehaakt aan de zijlijn, om het zo maar te zeggen.
5: De eerste stap, het is echt een startschot, geen eindproduct. Het is straks aan de gemeenteraad, maar specifiek ook aan de 7 partijen die met elkaar een aantal afspraken hebben gemaakt. Wat sommige mensen op een cynische manier zullen kunnen duiden als een coalitie. Om echt te bewijzen dat zij geen coalitie zijn en ook echt die ruimte gunnen aan de rest van de gemeenteraad.
0: Annemer, dit is best wel interessant. Ik neem aan dat andere gemeentes hier ook natuurlijk naar kijken. Van hoe doen ze dat in Gouda? Hoe gaat dat? Hoe groot is de kans van slagen? Want dit klinkt behoorlijk positief.
2: Zeker, de intenties zijn allemaal in ieder geval heel positief. Het is ook nog niet iets wat heel erg veel gebeurt. Er zijn wel een aantal kleine gemeentes in Nederland waar het ook is gedaan. Hilvarenbeek bijvoorbeeld. Daar hebben ze ook mensen van gesproken, hè, om te kijken hoe dat is gegaan. Het blijkt in de praktijk een uitdaging om dit tot een succes te maken.
0: Ja, dat lijkt mij ook, want met een coalitie weet je natuurlijk gewoon echt zeker van dit zijn de afspraken, we hebben altijd de meerderheid, daar kunnen we op leunen, want we zien natuurlijk hoe het nu in de landelijke politiek gaat, hoe moeilijk het is.
2: Precies, er moet heel veel koffie worden hebben gedronken met elkaar. En over ieder plan weer. Ja. Dus en dat weten ze, daar zijn ze zich ook heel bewust van. En ik denk dat de intenties heel goed zijn. Maar nou ja, de praktijk moet uitwijzen hoeveel er bereikt wordt in deze constructie.
0: Ik ben benieuwd wanneer wij hier weer over spreken. Kom me vooral vertellen, zeg maar. Als
2: we gaan het volgen.
0: Als je dingen ziet daar, zo zeg van nou, ik zie het eerste haarschutje in het samenlevingsakkoord. Want dat was het. Ik ben heel benieuwd. Dankjewel.
2: Graag gedaan, Bas.
0: Verzoekje van Roy Lodders. Die wil graag horen vandaag. Wings met Love is Strange uit 1971. Heel bijzonder plaatje dit.

Op verzoek van Roy Lodders, deze Wings, Love is Strange. Voor de kopstaartplaat kwam een ideetje voorbij van Martin. En die zei van Good Times van Chic lijkt me een mooie kopstaartplaat. En als die het niet wordt, wil je hem dan draaien als jaren 70 verzoekje? Maar natuurlijk, Martin. Chic, Good Times.

0: verzoekje van Martin, die wilde deze plaat graag horen. Good Times van Chic, 3 minuten voor 6:30. Het dagoverzicht staat een beetje op de deur te bonken hier zo, dus daar gaan we maar snel naartoe in vliegende vaart. En zometeen natuurlijk nog meer van jullie verzoekjes.
1: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen op TV West.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
0: Het is 6:30 op Radio West. Het dagoverzicht, dat krijg je van André Kolen. André, goedenavond.
10: Goedenavond Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. In een geparkeerde auto aan de Zeillaan in Wassenaar heeft de politie een handgranaat en een vuurwapen gevonden. Het wapentuig is veiliggesteld door de explosieve opruimingsdienst Defensie. Politie kreeg een melding binnen over iemand die onwel was geworden. Naast de verdachte in de auto ontdekte de politie dus ook de handgranaat en het vuurwapen. Maar of de inzittende ook daadwerkelijk onwel was geworden of lag te slapen, dat kon de woordvoerder niet zeggen. De verdachte, een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, is aangehouden. 12 ontmoetingscentra in Den Haag-Zuidwest vrezen voor hun voortbestaan. De gemeentelijke financiering houdt op. De centra zijn daarom op zoek naar vervolgfinanciering. Suus van Ekeren over het belang van zo'n ontmoetingscentrum.
11: Deze plekken zijn laagdrempelige ontmoetingslocaties waar mensen gewoon terecht kunnen voor een bakje koffie of een praatje of activiteiten, maar ook voor taalondersteuning of hulp bij problematieken die ze mogelijk hebben. Ja, onze subsidie is eindig. Aan het einde van het jaar. Dus vandaar dat wij inderdaad bij de gemeenteraad en bij de burgemeester een oproep hebben gedaan om aandacht te hebben voor deze plekken.
10: Volgens Suus van Ekeren trekken de Haagse ontmoetingscentra samen zo'n 12.000 bezoekers per jaar. En voor het instand houden is per ontmoetingslocatie €200.000 nodig. Een politieachtervolging vanochtend is geëindigd in een sloot langs de Soestdijkse kade in Den Haag. Het kenteken stond gesignaleerd en dus wilden agenten de auto aanhouden, maar de bestuurder stopte niet en ging er vandoor. Na de crash namen beide inzittenden de benen, maar konden al snel worden aangehouden. Een van de verdachten die richting het Zuiderpark rende werd gebeten door een politiehond. Volgens een woordvoerder heeft hij na zijn arrestatie de nodige zorg gekregen op het politiebureau.
12: Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 herstelt die natuur zich niet meer goed. En inmiddels gaat die zelfs weer achteruit. Staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Er zijn meerdere verklaringen voor, zegt het WNF.
13: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt. En dat we ook veel pesticiden en nieuwe medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
12: Volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat. Watergebieden kunnen zich namelijk heel snel herstellen. De Beach Shuttle in Noordwijk rijdt deze zomer weer van 4 juli tot en met 30 augustus. Wethouder Theo Alkemade heeft het officiële startsein gegeven, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. De gratis shuttle brengt bezoekers van parkeerterreinen naar het strand en het winkelgebied van Noordwijk. De service wordt mogelijk gemaakt door de gemeente en Noordwijk Marketing. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: André, dankjewel. Het weer krijg je van Huub Misee.
14: Vanavond trekken er een aantal buien over, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Daarna komen er ook wel weer wat opklaringen. De wind is zuidwestelijk, matig tot krachtig en zal in de loop van de nacht iets afnemen, terwijl de temperatuur daalt tot ongeveer 9 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, komen er opnieuw enkele buien voor, mogelijk met hagel, onweer en opnieuw weer windstoten. Er is morgen een zuidwestenwind, matig aan zee soms vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Donderdag is er eerst nog wat zon, daarna komt er meer bewolking, later op de dag gevolgd door regen. Het wordt dan zo'n 17 graden. En vrijdag is er vrij veel bewolking, kan er plaatselijk wat regen vallen en wordt het 18 of 19 graden.
0: Het restantje van de avondspits, althans, daar ga ik maar een beetje van uit. Erik Evengroen bij de ANWB, goedenavond.
15: Hai, goedenavond Bas. Ja, dat met recht kun je zeggen. Ik heb nog één korte file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dus we kunnen wel zeggen dat de avondspits gelukkig is opgelost. Voor Nieuwekerk aan de IJssel rijdt het nog langzaam over 4 kilometer. En dat kost je nog ineens 5 minuten.
0: Dankjewel Erik, tot horens.
15: Zeker. Hoi, hoi.
16: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. West komt thuis. Dit is
0: een mail binnengekregen van Geer en van Carla. Om Jan Keizer een hart onder de riem te steken. You've got a friend. Dit is James Taylor.

om Jan Keijzer een hart onder de riem te steken van Geer en van Carla. Mailtje binnengekregen van Marco. Marco Lotter die schrijft: hey Bas, ja, lang niet gehoord, maar ik dacht, ik vraag er eentje aan. De laatste keer had je me gemaild, had je gezegd van ja, ik heb hem in het systeem gezet. Hè. Dat betekent dus dat ik een plaatje van buitenaf eventjes ingeladen heb in onze systemen, want we hebben niet alles op voorraad. Maar ik doe altijd mijn uiterste best om alles voor jullie paraat te krijgen. Zo ook dan dit plaatje op bezoek van Marco Paul McCartney. Maybe I'm Amazed.

0: Op verzoek van Marco Lotter, deze van Paul McCartney. Maybe I'm Amazed.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen gaan we dat spelletje weer spelen in zijn achteruit. De opgave van vanavond is echt super makkelijk. Maar ik laat hem wel alvast even horen. En ik noem het telefoonnummer even, dan kun je alvast even gaan bellen. 070-390-5454. Wat draai ik hier in zijn achteruit? Zo, in de categorie super makkelijk. Oei. De plaat in zijn achteruit. Vanavond is die super makkelijk. Dit is op verzoek van Sam van der Meulen. Die fijne van Frankie Valli. Grease op Radio West.

0: in zijn achteruit.
1: Frankie Valli, Grease op Radio West. 14 minuten voor 7, tijd voor dat spelletje in zijn achteruit. Nou, ik heb net de opgave al laten horen. En voor het geval je die niet hebt kunnen horen, laat ik hem natuurlijk nog een keer horen. En de telefoonlijnen die staan roodgloeiend en alles is al bezet. Maar ik ga je de opgave wel laten horen, daar komt-ie. Ja, deze plaat is zowel in zijn vooruit als in zijn achteruit. Enorm herkenbaar en ook dansbaar natuurlijk. Nou, als eerste aan de telefoon Marcel Stuffert uit Gouda. Dag Marcel, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Leuk dat je belt, Marcel. Ja, dit was eentje uit de categorie Zo makkelijk heb ik hem nog nooit gehoord, hè?
2: Ik hoop het.
1: Nou, blijf hangen Marcel. Jij mag zo meteen als eerste gaan proberen het goede antwoord te geven. Anneke de Lange uit Moerkapelle, een klein stukje verderop bij Gouda vandaan. Dag Anneke.
3: Hou je was.
1: Ja, makkelijk vanavond denk ik.
3: Ja, mijn man die zei het gelijk.
1: Ja, ik snap het. Nou, blijf hangen Anneke. Gaan we kijken of hij het goed heeft, jouw man, en of jij het dan goed doorgeeft. Tilly Vertuin uit Lisse, dag Til.
4: Hallo, hoe gaat het hier leven?
1: Ja.
4: Appeltje-eitje, hè?
1: Ja, appeltje-eitje, absoluut. Heb jij er nog op gedanst vroeger op die plaat? Op schoolfeestjes en zo, en in de disco?
4: Ja, vroeger, ja, zeker wel.
1: Ja, wie niet, hè, eigenlijk?
4: Wie niet,
1: Nee, daarom. Nou, blijf hangen, Til. Dadelijk ben ik weer bij je terug. Ja. John uit Den Haag, John Martinez, een goede avond.
5: Hey, goedenavond, Bos.
1: Ja.
5: Marcel, gefeliciteerd.
1: Marcel, gefeliciteerd. Nou, het antwoord is nog niet gegeven, maar je hebt eigenlijk wel gelijk. Want het moet wel raak zijn natuurlijk.
5: Nou, dat kan niet missen.
1: Nee, daarom. John, jij ook nog een beetje geschuifeld op deze plaat die ik daarnet in slag eruit
5: moet horen.
1: Ja, ik denk het ook wel.
5: Dat was in onze verkeringstijd.
1: Oh,
5: ja. Pas dat we gingen trouwen.
1: Ja, oh, leuk is dat, hè? Ja, een mooie tijd.
5: Ja, dat was heel leuk.
1: Absoluut.
5: Lekker op de lichtjes van de lampjes.
1: Ja. Zeker.
5: In de Sens op Scheveningen.
1: Oh ja. Nee. Is dat later de Sanderkan geworden of zo?
5: Nee, dat waren de. Als bij het boulevard was dat.
1: Oké, nee, dat weet ik niet zo.
5: Drie muziek, disco, soul en. Grim door elkaar.
1: Oké, leuk joh. Ja.
5: Maar daar ken ik de muziek van.
1: Nee, precies. Nou, John, jij bent zo meteen aan de beurt. Ik schakel weer naar Marcel. Ik had het je beloofd. Jij mag als eerste het goede antwoord geven. Terwijl bij jou thuis daar met broodplanken wordt gegooid.
2: Ja, de druk is ook vandaag.
1: De druk staat er goed op. Ja, ik kan je nog wel een snipper hint geven, maar ik denk dat het niet echt nodig is, hè?
2: Nee, ik hoop van niet. Nou. Nee, ik denk het ook niet.
1: Marcel, verlos ons. Wat is het goede antwoord?
2: Ik denk de Bee Gees met Staying Alive.
1: Ja, dat kon natuurlijk niet echt missen. Hè? Nou, Anneke, nee. dat had jij natuurlijk ook, hè?
4: Ja, dat kon niet missen.
1: Ja, Til, dat had jij ook, hè?
4: Ja. Daarom. Zeker en vast.
1: John, moet ik het nog vragen?
5: Ja, ik had het ook.
1: Daarom. Mag ik jullie alle drie enorm hartelijk danken voor het bellen en tot snel weer.
4: Oké, dag.
1: Fijne avond. Dag, hoi. Marcel, ik ben weer terug bij jou. Hou jij een beetje van puzzelen? Ik denk het wel.
2: Ja hoor.
1: Ah, wel ja, dan krijg je van mij het Omroep West puzzelboek. Zit je helemaal snor. Ja, heb jij nog bijzondere herinneringen? Want we zitten natuurlijk in de week waarin we steeds kaarten weggeven voor dat Bee Gees concert. Voor Main Course, maandag 29 juni. En toen dacht ik, weet je wat? Ik zet een heel bekend plaatje van de Bee Gees. En gewoon eens eventjes in zijn achteruit vanavond. En ja. Dus, wat ik vragen wou, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar, heb jij nog een beetje goede herinneringen aan die muziek? Of aan die tijd?
2: Ja, ik vond het echt geweldig toen. Ja,
1: het was ook leuk natuurlijk dat ik net dan Grease draaide van Frankie Valli. Ja, precies ook die tijd, hè?
2: Ja.
1: En ik zal je vertellen, er zijn ook mensen die hebben het niet zo heel erg op die disco. En daarvoor kreeg ik ook een verzoekje binnen. Dus dat ga ik dadelijk ook nog proberen weg te draaien. En dat is meer... Nou, dat ga je dadelijk nog horen. Marcel, gefeliciteerd. Okay. Leuk dat je gebeld hebt. Ik ga natuurlijk die plaat draaien van de Bee Gees. Staying Alive, een heerlijke plaat. Tot de volgende keer. Hoi.
2: Doei.
1: Marcel Stuffert was dat uit Gouda. Hij gaf als eerste het goede antwoord. Maar het regende goede antwoorden vanavond. Dat dan weer wel.

Dat was de oplossing van de plaat in zijn achteruit. De Bee Gees, Staying Alive. Uit dat fijne disco-tijdperk. Maar daar is niet iedereen het mee eens, want ik kreeg ook een mail van Rick Haaijes hier binnen. En die schrijft van ja, als tegenhanger van dat disco-geweld uit de jaren 70... zou ik graag een plaatje willen horen van niemand minder dan Frank Zappa. Dat is natuurlijk een heel bijzondere man. Het plaatje Dancing Fool, dat vraagt hij aan. Het wordt ook de laatste plaat voor vanavond. Op verzoek dus van Rick Haaijes. Bedankt voor het mailen, Rick. Is hier Frank Zappa voor jou natuurlijk. Dancing Fool. Zappa hoor je niet al te vaak op Radio West. Ik denk sowieso niet op heel veel radiozenders. Dus nou, geniet er lekker van. Tot morgen allemaal en heb een fijne avond.

0: couple of drinks. Looking for Mr. Goodbar, here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine?
1: Yes.
2: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
12: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
11: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
13: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
11: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun.
1: Doneer vandaag.
5: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
7: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
18: 89.3 FM.
19: Dit is Radio
15: Hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
5: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
6: Start nu met adverteren en ga naar OmroepWestAdverteren.nl.
7: Installatiebureau van Ginderen.
16: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
17: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
18: 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
4: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
8: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
7: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
9: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
7: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
13: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
14: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
15: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: U kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

0: u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld dat zij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
8: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
7: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen, ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
11: Tot 11 uur, romantiek op

0: En bij ons in Boskoop is dat gewoon iets. De vrouw des huizes kookte. En het tegenwoordig is het allemaal in de modernere tijd is het allemaal anders. Moet je als man zijnde ook bij kunnen springen. En dat kan ik zeker weten.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Ik werd van volslagen onbekend ineens naar wereldberoemd in Nederland. Dat was toch echt een hele gekke gewaarwording.
3: Maar een aantal jaar geleden, dan hoorde je het geluid van Chuck Dealey. En Chuck Dealey was de straatmuzikant die hier altijd speelde.
1: Je ziet het in Expeditie West. Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Omroep West is voor nieuwstips ook bereikbaar via de tiplijn.
1: Hartelijk dank voor het bellen naar de tiplijn van Omroep West.
0: Nieuwstips voor radio en TV West en omroepwest.nl. Bel 070 307 8008 of mail naar tip@omroepwest.nl.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
6: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Metz de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetzdebedderij.nl.
9: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 15 tot en met 19 juli in het World Forum Theater in Den Haag. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.

0: Ik zou dus willen weten of ik er zelf wat aan kan doen en of het ook effect heeft.
1: Ik woon best dicht bij de kust en voor mij, ik vind gewoon zeespiegelstijging best spannend.
2: In Fix de Toekomst gaan 5 jongeren op zoek naar kennis en oplossingen voor de klimaatverandering in het kustgebied.
3: Ik vind het echt zonde dat we zoveel drinkwater gebruiken voor planten water geven, terwijl dat helemaal niet nodig is. We kunnen veel beter een regenton gebruiken.
4: Om het onderwaterleven te stimuleren, ontwerpen we het windpark zo dat vissen, krabben, kreeften en allerlei onderwaterleven het fijn vindt om rond onze turbines te wonen. Dit noemen we natuurinclusief bouwen.
2: Je ziet het in Fix de Toekomst. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De politiek zit in zijn maag met het wietexperiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wietexperiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. Bij 1 daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan de wiet te beginnen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS daarop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De 2 piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. In de middag opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawasheer.nl.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Huh? Mart, wat ga je doen?
11: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.

0: Niet op een minuutje extra time. Tijdens een ondervragingsduel, zal ik het noemen, spraken de Amerikanen een Somalische WK-scheidsrechter maar liefst 11 uur lang, zo vertelde hij vandaag aan de New York Times. Daarna moest de aangeslagen scheids nog 2 uur in de gevangenis zitten. Laat ik dat dan maar de verlenging noemen, of beter nog, een zeer onterechte penalty. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Een aanslag in Noord-Ierland leidt tot spanning in Belfast. Correspondent Arjen van der Horst komt zo met het laatste nieuws. Menno Pot is een fanatiek sportjournalist bij het Parool, maar het WK kijken? Nee, dat doet hij niet, legt hij straks uit. En Sam van Raalten schreef een boek over het voetbalgekke Indonesië. In Rotterdam gaat het Arab Film Festival van start. Niet de lens richten op onrust en oorlog, maar juist op de kracht van het gewone leven in Arabische landen. Dat is het devies. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 9 juni.
2: We all must work very hard to kick racism out of football.
0: Geen racisme meer in het voetbal, daar zegt de FIFA al jaren voor te strijden. Maar dat de VS niet met iedereen hetzelfde omgaat is inmiddels wel duidelijk, merkte ook het team van Oezbekistan.
3: They said to me where is the rules, but in the end the check was only for us.
0: Alleen zij werden gecontroleerd bij aankomst en een scheidsrechter uit Somalië werd op een vliegtuig teruggezet. Een droom die in duigen valt.
4: The World Cup is the biggest competition in the world. I'm very much excited and for me it's an honor to be the first Somali to go there. I hope I will do fantastic there.
0: Dat gaat dus niet gebeuren. En de spits van de Irakese ploeg werd uren vastgehouden en ondervraagd. En een ander teamlid had nog meer pech.
5: Iraq's team photographer Talal Salah was not so lucky. He was denied entry to the US and sent back overseas. The Department of Homeland Security says Salah was denied entry due to vetting concerns.
0: Overal ter wereld is het onbegrip heel groot.
6: Every few hours it's another story. Another story about fans denied, players denied, officials denied, journalists denied, now refs.
0: Siervuurwerk is verleden tijd in cafés in Volendam. Het idee daarvoor kwam van overlevenden van de brand in het Hemeltje.
7: Dit had ik graag overgeslagen. Maar goed, het is gebeurd. Nu gaan we ermee verder en dit pakken we gewoon op. En we gaan het uitbreiden door heel Nederland heen.
0: De cafébrand in Volendam was tijdens de nieuwjaarsnacht van 2001. Maar een recente gebeurtenis zette alles op scherp.
7: De beelden van Zwitserland. En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. We hebben eigenlijk meteen actie ondernomen.
0: En met het WK voor de deur ging de brand weer aan de slag met speciale versiering.
8: Een brandstragende vlag, samen voor oranje, vol vuur maar zonder vlammen. En uitgedeeld aan ondernemingen, maar ook locaties waar meer dan 50 personen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn.
0: Kroegbaas op de dijk, die zijn tevreden.
9: Alles is brandverdraagd, 100%. Ja, wel. Dat doen ze goed.
0: Echt spannend was het niet.
10: Wie is voor het voorstel tot naamswijziging?
0: GroenLinks, Partij van de Arbeid, is nu officieel pro.
11: We hebben de namen onthuld en toen heten we hier nog een tijdje GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat was heel vreemd. En dat we dan na vandaag onszelf ook hier echt Progressief Nederland pro mogen noemen. Ja, dat is heel bijzonder.
0: CDA-leider Bontebal wilde zijn stem voor de wijziging graag toelichten met een hint naar het verleden.
12: Met het argument dat uit fusiepartijen ook mooie dingen kunnen ontstaan.
0: Want het CDA is immers een fusie van maar liefst 3 partijen.
12: We zijn altijd bereid onze decennia lange ervaring daarmee met de fractievoorzitter van Pro te delen. We wensen Pro een behouden vaart en een welgemeend succes.
0: We gooien met z'n allen steeds minder eten weg.
13: Ik koop altijd dag voor dag. Dus er ligt bijna niks in de koelkast. Dus er bederft ook nooit wat.
0: Oké, maar bij het voedingscentrum zijn ze toch nog niet helemaal tevreden.
14: Wat het meest verspild wordt thuis is vooral brood en groente en fruit, maar ook aardappels en zuivel.
0: Toch is de daling goed ingezet en proberen de meeste Nederlanders niet te veel te verspillen.
15: Niet van al die producten 1 plus 1. Dat soort dingen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Ik denk, ja, wat moet ik nou met 2 bakken aardbeien?
0: In Belfast heeft een man van Soedanese afkomst een aanval gepleegd met een mes, mogelijk in een poging een andere man te onthoofden. De aanval heeft in de Noord-Ierse hoofdstad tot veel onrust geleid. Goedenavond, Arjen van der Horst, correspondent in het Verenigd Koninkrijk.
16: Goedenavond.
0: Ja, Arjen, politieke leiders en politie hebben vanavond opgeroepen om toch vooral de kalmte te bewaren uit angst voor rellen en demonstraties. Is dat gelukt?
16: Nee, dat is helaas niet gelukt. Nee. Al aan het begin van de avond zagen we gemaskerde jonge mannen de straat op gaan in Belfast, maar ook

0: op andere plekken in Noord-Ierland. Ja, en het duurde niet lang voordat we de eerste gewelddadigheden meemaakten. In Oost-Belfast werd een bus gekaapt, in een brand gestoken. Auto's en kliko-containers vlogen in brand. Nou, volgens de politie zijn er op verschillende plekken ongeregeldheden uitgebroken. Ja, dat is een hele gespannen situatie in Belfast. Je zag de hele stad zich schrap zetten. Want dit zijn helaas taferelen die ze in Belfast maar al te gewend zijn. Dus ja, in de loop van de middag zagen we bedrijven en ondernemingen al extra veiligheidsmaatregelen nemen. Ze sloten eerder dan normaal hun deuren. Busdiensten werden stilgelegd. Culturele voorstellingen werden gecanceld. Nou, iedereen hield dus rekening met onrust en geweld. En die verwachting is helaas vanavond uitgekomen.
1: Ja, en weet jij wie er nou achter die protesten zit?
0: We zien dat dit met name gebeurt in de pro-Britse protestantse wijken van Belfast. Waar, zoals ik al zei, honderden gemaskerde jonge mannen met capuchons zich hadden verzameld. Die waren duidelijk voorbereid. Dit is dan ook niet zomaar spontaan protest en spontaan geweld. Dat is hetzelfde in de stad als Belfast. Overdag circuleerden al berichten op sociale media waarin ze opriepen dat ze een hele reeks straten gingen blokkeren. En ze waarschuwden ook winkels en bedrijven vooral hun deuren voor het einde van de middag te sluiten. En ze riepen letterlijk op: draag donkere kleding, wees bereid om te vechten en wees bereid om gearresteerd te worden.
1: Ja, nou heeft Noord-Ierland een relatief laag migratiecijfer, geloof ik, hè? Hoe verklaar je dan dat de vlam meteen zo in de pan slaat met dit nieuws?
0: Ja, dat klopt. Het is maar een piepkleine migrantengemeenschap die ze hebben. Ik geloof maar 3,5% van de bevolking is een etnische minderheid. Dus hoe verklaar je dit dan? De context van dit verhaal is dan ook specifiek Noord-Iers, denk ik. Geweld tegen buitenlanders en migranten is Noord-Ierland niet vreemd. Dit is dan ook niet los te zien van het verleden van Noord-Ierland, hè, wat decennia in die greep was van de Troubles, de bloedige burgeroorlog. En Noord-Ierland is dan als gevolg van dit conflict tot op de dag van vandaag nog een grotendeels een sectarische samenleving. En dat merk je vooral in een stad als Belfast, wat een lappendeken is van exclusief protestantse wijken en exclusief katholieke wijken die pal naast elkaar liggen, met een hele sterke territoriale houding waarin de bewoners zich verzetten tegen elke verandering van de samenstelling van hun wijk. En desnoods doen ze dat met geweld, dat verzet. En deze wijken zijn vaak ook nog paramilitaire groepen actief. Nou, in het verleden zagen we vaak dat katholieken uit protestantse wijken weggejaagd werden en vice versa. Nu richt die agressie zich steeds vaker op immigranten. Dus we hebben de laatste jaren tal van voorbeelden gezien van migranten die uit hun huizen gejaagd worden. De laatste maanden was in sommige protestantse wijken in Belfast een intimidatiecampagne op gang gekomen die heel specifiek gericht was op migranten met een donkere huidskleur. Nou, zij werden dan staande gehouden, werd geëist dat ze hun papieren lieten zien en hen werd dan verteld om uit de buurt te vertrekken. Dus wat we nu zien, komt niet zomaar uit de lucht vallen vandaag.
1: Nee. Ik dank je wel, Arjen van der Horst vanuit Noord-Ierland. Dan gaan we kijken wat er allemaal in de kranten van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Jennifer Okkeloen.
2: Ja, bijna alle gemeentes beloven zich de komende jaren aan de spreidingswet te houden. Maar ze stellen daar wel vaak hun eigen voorwaarden aan, meldt Trouw. De krant analyseerde ruim 100 coalitieakkoorden die sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart zijn gesloten.
1: Zo'n 20 coalities stellen als voorwaarde dat asielopvang kleinschalig moet zijn. Opvangorgaan COA wil vanwege de kosten en het benodigde personeel juist grotere opvanglocaties.
2: Ja, en 7 coalities zeggen helemaal geen asielzoekers te willen opvangen. Een aantal anderen willen alleen het minimale doen. Zo zegt Rijswijk alleen te doen wat wettelijk moet. Opvallend is wel dat de VVD in al deze gemeenten in de coalitie zit, terwijl de landelijke partij formeel gezien achter de spreidingswet staat.
1: In NSC verschillende economen en deskundigen over het plan van de Franse econoom Thomas Piketty. Hij wil de werkweek geleidelijk terugbrengen naar 25 uur. Volgens Piketty zou dat helpen om klimaatverandering te beperken en ongelijkheid te verminderen.
2: Volgens alle experts kan zo'n verandering een enorme impact hebben op hoe we leven, maar verder lopen de reacties sterk uiteen. Sommigen noemen een 25-urige werkweek een noodzakelijke stap richting een duurzamere samenleving. Anderen waarschuwen voor economische schade en minder vrijheid.
1: Het omstreden nummer Heil Hitler van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, staat nog steeds online. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Kort na de lancering vorig jaar werd het nummer door platforms als Spotify en YouTube verwijderd vanwege de antisemitische inhoud. Maar het wordt door fans steeds weer opnieuw geüpload.
2: Ja, op Spotify is het nummer meerdere keren te vinden en op YouTube staan enkele video's van het lied. Eén daarvan is meer dan een half miljoen keer bekeken. Experts zeggen dat de platforms daarmee steken laten vallen. Volgens hen zijn er genoeg technieken om de muziek snel op te sporen en te verwijderen.
1: In meerdere kranten ook aandacht voor Antonio Gaudí, die in onder meer het Nederlands Dagblad de architect van God wordt genoemd.
2: Precies 100 jaar na zijn overlijden wordt hij in Spanje herdacht. Onder meer bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegent morgen de hoogste toren van de basiliek.
1: Gaudí zag de basiliek als zijn levenswerk en werkte eraan tot zijn dood. 100 jaar later is het bouwwerk nog steeds niet helemaal af. Toch is de Sagrada Familia al jaren het meest bezochte monument van Spanje.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Earl J. was dat met Shameful... Wat was het? Shameful Game, geloof ik, hè? Over 2 dagen begint het WK, voetbal. Maar de zeer strenge grenscontroles, u hoorde het net in het nieuws over liggen, ligt nu al schadel over dat toernooi. Gebeurt ook zoveel meer. Wat juist het meest inclusieve WK ooit had moeten worden. Ja, dat zijn altijd de plannen. Menno Pot is voetbalschrijver en maker van de podcast Brani over... over Ajax, die om principiële redenen geen enkele wedstrijd gaat bekijken van het WK. Goedenavond, Menno.
1: Goedenavond.
0: Ja, als jij nou net het nieuws hoort zo, dan komen er alweer heel veel van die berichten langs, zo'n paar dagen van tevoren nu voor zo'n WK.
1: Ja.
0: Dat sterkt jou in de gedachte dat jij geen WK gaat kijken?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker. En als ik die berichten hoor over die Somalische scheidsrechter die naar huis is gestuurd, de Iraanse supporters die nu niet mogen komen en zo, dan denk je elke keer, zou dit dan misschien het nieuwtje zijn waarop eens een keertje wat solidariteit loskomt.
0: Maar wat meer mensen het plan hebben, wat jij zegt.
1: Al zijn het maar een paar scheidsrechters die zeggen, als hij terug moet, dan fluit ik ook niet.
0: Ja.
1: Of supporters die zeggen, als de Iraniërs niet mogen komen, dan ga ik naar huis. Maar ja, de solidariteit, dat is geloof ik niet iets waar we op moeten hopen, want het gebeurt toch nooit.
0: Ja, terwijl als er nou ook iets verbindt, of hè, dat mensen met elkaar stil zijn of met elkaar juichen, is dat grote voetbalpubliek wel.
1: Ja.
0: Dus je zou ook denken, ergens moet er een soort verbinding kunnen ontstaan, dat mensen opeens met z'n allen iets besluiten. Maar dat gebeurt maar niet.
1: Nee.
0: Hoe komt dit?
1: Nee, ik weet het niet waar het hem in zit. Ik verbaas me er enorm over dat het nog steeds niet mensen boos maakt wat hier allemaal gebeurt. Dat er zo weinig mensen zijn die hier echt heel woedend over zijn. Want ja, iedereen vindt het toch, lijkt het toch allemaal maar tamelijk normaal te vinden.
0: Ja, en als er dan acties zijn, zoals in het leden, je weet het wel, Bram en Freek, hè?
1: Ja,
0: bloed aan de paal, jaren 70, geloof ik.
1: 78, jazeker. Ja.
0: Omdat we toen naar Argentinië gingen, waar de groente zat, dat zelfs dan ze niet iedereen meekrijgen. Natuurlijk zit een zaal vol, ik denk, meen in Carré dat het feest was, die actie was.
1: Ja, de actie op zich. Het programma Bloed aan de Paal van Bram en Freek was tamelijk succesvol. En ze kregen best veel handen op elkaar. Maar uiteindelijk gebeurt er niks.
0: Nee,
1: en dat is een beetje het beeld wat je altijd ziet.
0: Wanneer ontstond bij jou in je hoofd dat je dacht, dit gaat me nu te ver, dit WK? Was dat van het begin af aan toen hoorde welke landen het organiseerden?
1: Nou, eigenlijk is het al een veel langere aanloop. Want we hebben nu natuurlijk WK's gehad in Rusland in 2018. Terwijl die al in Oekraïne oorlog aan het voeren waren. Daarna kwam Qatar met de dood van vele bouwvakkers die aan de stadions werkten. En daarna is het dan nu de VS geworden. Wetende dat voor 2034 Saoedi-Arabië al in het vat zit. Dus het lijkt echt alsof elke dictatuur, elke misdadige hufterstaat het WK toegewezen krijgt als cadeau. En die vorm van sportswashing, daar word ik eigenlijk steeds zieker van.
0: Ja, maar ik weet niet of ik het een boycott moet noemen, maar wat is je plan eigenlijk nu?
1: Nou,
0: aan de ene kant ben je journalist, maar je bent ook echt een liefhebber.
1: Ja.
0: Je zou alleen voor de tv kunnen
1: zitten. En een WK-adept. 1982, Spanje, 86, Mexico. Magisch, hè? Het WK, die vlaggetjes en al die landen bij elkaar. Fantastisch. Dus daar kan je intens van genieten. Maar mij lukt het niet meer. En ik noem dat geen boycott, want dat zou volslagen potsierlijk zijn, om dat zo te noemen. Ik bedoel, Menno Pot uit Holland, kijk niet naar het WK. What the fuck? Dat is,
0: ik weet niet of de New York Times erop aanslaat.
1: Nee, precies. Tietje Extra Deel waarschuwt Poetin nog één keer, zeg maar. Dus een boycott zou een belachelijk woord zijn. Maar ik heb er geen zin in. En dat is toch wel vrij veel. Voor mij is de lol echt compleet van dat hele WK af.
0: En had je dit ook al met Qatar?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: heb je toen ook jouw boycott gehouden?
1: Ja, en dan moet je niet voorstellen dat ik mijn handen voor mijn ogen sla als ik ergens voetballers op het scherm zie bewegen. Maar ik heb er de tv niet voor aangezet. En op de avonden dat het Nederlands elftal speelde, ben ik ook wat anders gaan doen.
0: En word je dan als een soort paria beschouwd eigenlijk? Als een soort verslagen idioot die totaal niet begrijpt wat er zo mooi is aan voetbal?
1: Nou, ik heb wel medestanders, een paar. Maar toch wel verbazingwekkend weinig eigenlijk. En dat hoop ik wel, dat mensen eens een beetje na gaan denken over aan wat voor landen die toernooien nu gegeven worden en wat er allemaal gebeurt. We hebben nu gewoon te maken met een gastland dat in oorlog is met een deelnemer. En dan denk je echt, hoe erg moet het worden voordat we eens een keer vinden dat we er niet heen moeten?
0: Ja, en de toeschouwers worden geweigerd, toch? Die mogen het land niet in.
1: Ja, ja,
0: Ja.
1: Toeschouwers geweigerd. De beste scheidsrechter van Afrika wordt per keer in de post op het vliegtuig naar huis gezet.
0: Ja.
1: En het kan allemaal maar.
0: Maar wat ik ook merkwaardig vind, ik weet niet of jij dat ook vindt, is dat je hebt al sinds 1936 de Hitler-spelen. Hè?
1: Ja.
0: Mensen zeggen altijd, ja, sport en politiek dat moet je gescheiden houden. Dat zeggen de voetballers zelf ook altijd. En de notabelen van de KNVB, zou ik maar zeggen. Ja. Wat vind jij daarvan?
1: Ik vind dat een heel schijnheilige duiding van wat daar gebeurt. Als je sport en politiek gescheiden wilt houden, dan moet je niet naar dit toernooi gaan, lijkt me. Want dat is één grote mix van sport en politiek. Wat ik wel heel goed begrijp. Kijk, ik reken het spelers niet aan. De voetballers die zeggen over het algemeen van ja, als de regering hiermee akkoord gaat en de KNVB gaat ermee akkoord, en dan moeten wij zeker ineens op de barricade gaan klimmen.
0: Dat is hun argument vaak, hè?
1: Ja, dat verwacht ik niet van ze, ik niet van ze. Maar van onze regering en de KNVB verwacht ik wel meer. En dat vind ik onderhand wel echt misselijkmakend worden, dat daar zo weinig loskomt. Ja. Nederland heeft natuurlijk een lange traditie van niet echt voorop willen lopen in dit soort zaken. Ja. Ons allereerste WK was in het Italië van Mussolini in 1934. Dus nou ja, dat...
0: Ja. Maar Menno, jij schrijft over voetbal. En ook in Nederland is dat een hele grote, soms patserige wereld waar geld in omgaat, waar soms dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Die misschien niet altijd politiek zijn, maar wel vies of foos of wat dan ook.
1: Ja.
0: Zou je dan niet helemaal af moeten keren van die sport?
1: Ja, zover ben ik nog niet. Nee, ik weet je, ik vind het heel lastig om aan te geven waar de grens precies loopt. Hè? Wanneer pik je het echt niet meer? Het is heel moeilijk om te zeggen waar die precies zit, want ook in het clubvoetbal is er al genoeg lelijkheid. Ja. Maar één ding is zeker, die WK's en hoe de FIFA nu te werk gaat, dat is wel royaal over die grens heen, voor mij.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel extreme gevallen. Ja. En in vergelijking daarbij vind ik onze Eredivisie bijvoorbeeld nog echt hartstikke lief en leuk.
0: Ja. Mag ik je één keer heel moeilijk maken? Of nou een beetje moeilijk
1: ja,
0: maken?
1: Ja, doe dat.
0: Je bent een Ajax-fanaat. Je volgt Ajax als een gek.
1: Ja.
0: Stel, Mark Overmars, bekend van de dickpics die rondstuurde bij zijn club Ajax.
1: Uh-huh.
0: Die komt terug bij die club.
1: Ja.
0: En alle vrouwen die dickpics hebben en alles wat daar gebeurd is, die staan op hun achterste benen. Wat denk je, blijf je dan schrijven over Ajax?
1: Dan zou ik heel hard gaan schrijven dat een schandalige gang van zaken is.
0: Ja,
1: maar daar,
0: dat kun je ook doen over dit WK. Je kan schrijven, je bent journalist, je hebt een pen, een vurige pen en een podcast. Je kan zeggen, dit mag niet, nu doe je het bij het oog.
1: Doe ik.
0: Je kan het ook elke week overal doen.
1: Ja, dat
0: ga je ook doen.
1: Tenminste, ik heb niet. Mijn column is met zomerstop en mijn podcast ook. Dus daar
0: podcast kan je zo weer starten.
1: Daar heb ik de gelegenheid even niet.
0: Nee.
1: Maar zo'n uitnodiging van jullie grijp ik meteen aan om hier erover te ouwe hoeren. Ja. Dat doe ik heel graag. En dan hoop ik dat ik daarmee misschien iemand aan het denken zet nog.
0: Ja. In ieder geval gaan de. Ik denk niet dat heel Nederland niet meer kijkt nadat Menno Pot het heeft gezegd. Maar er zijn misschien wel mensen die ze toch een paar dingen bedenken als er wedstrijden zijn met Iran of wat dan ook.
1: Ja, en dat je dan even je realiseert hoe vreselijk lelijk het is allemaal. En dat je je ook gaat realiseren, als we willen dat de toewijzing van dat prachtige WK aan dit soort landen, dat een keer stopt, ja, dan zal het toch ook bij de kijkers eens een keer iets moeten veranderen. Ja.
0: Blijf je ook binnen als kampioen, wereldkampioen, er weer een rondvaart is?
1: Ik ben bang van wel. Dan ga ik het een hele lelijke wereldtitel vinden.
0: Dat vind ik wel heel consequent. Doe ook vooral de gordijnen dicht. Ik wens je veel succes tussen aanleidingstekens. Menno Pot, dank je wel. Annick Slijters en Ronald van der Horst zijn sinds vandaag officieel de twee nieuwe advocaten van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces. Twee advocaten, dat is ook meteen het maximum voor gevangenen zoals Taghi. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft daar nu vragen over gesteld aan de Nederlandse staat. Aan de lijn, zal ik maar zeggen, op afstand heb ik advocaat Sjoerd Berger van Henegouwen. Die is advocaat van Taghi, die staat hem bij in de procedures als het gaat om het procedures bij het Europees Hof. Goedenavond, meneer Bergen van Henegouwen.
2: Goedenavond.
0: Ja, ik ben het goed te horen. Een advocaten maximum van 2 voor cliënten in de streng beveiligde gevangenissen. Betekent dat dan dat uw werk erop zit?
2: Nou, dat zou ik niet
0: zeggen. Dat dacht ik even namelijk.
2: Dat zou ik zeker niet willen zeggen.
0: Nee.
2: De omstandigheid dat ik als Europese hofadvocaat buitenspel gezet wordt, die deed zich al voor in een tweetal andere zaken waar de procedures bij het Europese Hof al liepen. En wij hebben daar toen al in november een tweetal procedures over gestart. En daar heeft eergisteren het Europese Hof twee uitspraken in gepubliceerd. Dat zijn meer vragen aan de partijen. Maar die vragen zijn zodanig geformuleerd dat daar wel een klein beetje, je moet heel voorzichtig zijn, een voorschot op de uitkomst wordt gegeven.
0: Namelijk dat ze niet akkoord gaan.
2: Nou ja, wat het Europese Hof doet, die zegt eigenlijk van, kijk, dit is onze rechtspraak, die hebben we nu al een hele tijd, houden we dat vol en houden we jullie dat voor, alle landen die hier aan deelnemen. En daarin staat dat iemand gedurende een procedure bij het Europese Hof gewoon makkelijk toegang moet hebben tot zijn advocaat, eigenlijk van het begin af aan, vanaf het eerste idee dat hij die procedure wil gaan starten, tot en met het einde. Nou, wij zijn er als derde advocaat, of ik ben er als derde advocaat in een aantal procedures uitgegooid. Dat wil zeggen, niet door het Europese Hof, maar wel door de staatssecretaris, die heeft gezegd, ja, je mag geen contact meer hebben met je cliënt. En op grond van artikel 34 van het EVRM ben ik dan een procedure gestart dat de verzoeker wordt gehinderd in de procesgang bij het Europese Hof.
0: Ja, kunt u aan mij uitleggen wat u Europees gezien dan doet voor iemand als Tachi?
2: Nou ja, u heeft over Tachi. Die tussenuitspraken zijn voor twee andere gedetineerden geweest. Isaac B. en Ali G. En in die procedures hadden zij geprocedeerd over misstanden in de EBI. Die hadden ze aan allebei de Nederlandse detentierechters voorgelegd. Dus ze waren in Nederland nationaal uitgeprocedeerd. En daar bleven nog vragen over, met name met betrekking tot een vernederende behandeling, wat verboden is volgens het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens. En die hebben we aan het Europese Hof voorgelegd. Dus die procedure liep en opeens word ik er dan als advocaat tussenuit gehaald. Het is ook een beetje alsof ze het niet fijn vinden dat we dat soort procedures aan het Europese Hof voorleggen.
0: Kijk, ik ben een leek, vergeleken bij u natuurlijk, maar is het niet zo dat je zou zeggen, goh, kunnen die twee advocaten dat Europese werk er niet even bij doen?
2: Nou ja,
0: daarmee disqualificeer ik u hopelijk niet.
2: Dat leek ook een klein beetje de idee van de wetgever te zijn. Ja. Dat is echt een waan van de dag idee geweest. Het is ook echt door de Raad van State, door de Raad voor Rechtspraak, door allerlei instanties, in het begin zelfs door de minister, hebben gezegd, joh, dat moet je niet doen. Want wat er namelijk aan de hand is dat als je in zo'n EBI zit, die regelgeving die verandert daar bijna wekelijks. En om maar eens iets aan te geven, op dit moment is nieuw dat de ramen, waar natuurlijk sowieso al een hele dikke tralies voor zitten, daar is nu ook een soort van zwarte voorplaat voor gezet, zodat er geen daglicht meer in die cellen komt. Nou, dat is weer iets nieuws. Dus daar wordt constant over geprocedeerd. Dat zijn, nou, als ik bijvoorbeeld meneer Tachi neemt,
0: ik wil maar zeggen, dan komen eigenlijk de rechten van de mens in het geding en dan zegt u, ja, beroep ik me op artikel 34... en dan gaat u aan die slag voor die mensen.
2: Nou ja, er worden dus heel veel procedures gevoerd bij de detentierechters. En als die in Nederland klaar zijn, kun je de restvragen daar voorleggen aan het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Tegelijkertijd zitten daar geen fietsendieven. Dus die mensen hebben allemaal serieuze strafzaken. Dus die hebben ook een serieuze advocaat nodig in die strafzaken. En vaak hebben die mensen ook nog wel wat anders, in de zin dat er eens een echtscheiding plaatsvindt, of dat er wat zakelijke procedures zijn. En alles bij elkaar, dat kun je niet met twee advocaten doen.
0: Maar dit besluit heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat eerdere advocaten informatie doorgesluist hebben. Dus op zich zou je zeggen, is begrijpelijk dat mensen misschien wat willen veranderen.
2: Dat mensen misschien iets willen veranderen, daar zou je dan kunnen zeggen van, nou, als er een noodzaak voor gevoeld wordt, dan zou dat zo zijn. Maar dan moet je niet precies het tegenovergestelde doen. Maar wat er nu gebeurd is dat je twee advocaten opzadelt met zoveel werk dat ze heel erg economisch afhankelijk worden van die EBI-gedetineerden.
0: Ja, en heeft u zelf een alternatief in het hoofd hoe dat beter en veiliger georganiseerd zou kunnen worden?
2: Nou ja, ik denk dat je vooral ook een beetje de eisen die je aan een advocaat stelt, daar kun je misschien iets aan doen. Dat je kunt zeggen van, nou, alleen advocaten met een bepaalde ervaring, of dat je met een bepaalde staat van dienst, daar zou je iets aan kunnen doen. Maar door juist er nu voor te zorgen dat de huidige advocaten economisch een groot deel van hun praktijk bij een beperkt aantal cliënten krijgen te liggen, worden ze ook een beetje afhankelijk van die cliënten. Dus je bereikt eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat je zou willen bereiken.
0: Ja, ja. Het plan komt van de VVD, hè? Neemt u de politiek iets kwalijk?
2: Ja, dat het ondoordacht is. Dat men niet echt goed nagedacht heeft. Dat neem ik ze wel heel, heel erg kwalijk, omdat er namelijk een hele hoop slimme juristen waren die men geraadpleegd heeft, en die men in het kader van wetgeving ook raadplegen moet, die dit plan ook hebben afgeraden. En men heeft het een beetje binnen de waan van de dag toch doorgezet.
0: Ja.
2: En men heeft gewoon ook niet overzien wat dat betekent.
0: Hoe werkt het nu eigenlijk van die twee advocaten? Die zijn nu aangesteld. Hè? Ontstaat er nu meer rust en voortgang in de zaak, denkt u? Zaak Tachy?
2: Volgens mij moet u dat aan die advocaten vragen.
0: Heeft u contact met dat soort mensen eigenlijk?
2: Nou, er is zeker een soort van overgangscontact. Hè? Dus ik was laatst de gelegenheidsadvocaat in die belangrijke zitting die over de rechtsbijstand van meneer Tachy ging. Ik had daar het geluk dat ik deze twee advocaten kon aankondigen. En dan is er natuurlijk een zekere mate van overgangscontact. Maar zij bepalen natuurlijk hoe zij de komende tijd zich naar het hof toe gaan presenteren en wat zij daar aan verzoeken gaan doen, daar ga ik niet meer over.
0: Had u dat ook willen doen, Eik? Had u een van die twee advocaten willen zijn?
2: Nou ja, ik was natuurlijk in 2023 en begin 2024 was ik die advocaat. Alleen we hebben toen die verzoeken gedaan om uitstel en om tijd te krijgen. En die hebben we nooit gekregen. Ja, dan houdt het voor mij ook op. Hè. Ik doe mijn werk graag of ik doe het niet. Maar ik ga niet, zeg maar, een schijnrol vervullen.
0: Nee, nee. Goed, het is even nu wachten op het Europees Hof. En welke situatie ontstaat er als uw klacht gegrond wordt verklaard?
2: Nou ja, dat is dwingend recht, zoals dat heet. Dat betekent dat Nederland zich daar naartoe moet schikken. Dus dan zal in ieder geval, als het gaat om de advocaat, die procedures bij het Europese Hof, zullen daar geen restricties meer aan gebracht mogen worden. Dat mag eigenlijk nu al niet. Hè? Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat uit die rechtspraak van het Europese Hof al voortvloeit. Daar zal de staat zich dan bij neer moeten leggen. En dat zal het dan ook in de regelgeving mogelijk moeten maken. Vervolgens zul je ook zien dat het gaat knellen in andere procedures waar Europese verdragsvraagstukken aan de orde komen. Dat zijn meestal de strafzaken.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat deze wetgeving op termijn ook wel afgeschaft gaat worden. Alleen, ja, zoals de halstarrig als de politiek nu is, zal dat nog wel een tijdje duren.
0: Ja. Ik ga u bedanken, advocaat Bergen van Henegouwen.

0: Since You've Been Gone, gezongen door Aretha Franklin. Indonesië heeft 280 miljoen inwoners. Daar moeten toch goede voetballers tussen zitten, zou je zeggen. Maar nee, het voetbalgekke land heeft zich nog nooit geplaatst voor een eindronde. Sam van Raalte ging als schrijver en journalist naar het land van zijn voorouders. Die zat op bomvolle tribunes en volgde de vergeefse strijd van de selectie om een WK-ticket voor Indonesië te bemachtigen. Hallo Sam.
1: Hi.
0: Ja, jij noemt Indonesië in je boek het grootste voetballand ter wereld, maar dat is toch Brazilië of Argentinië?
1: Ja, ja, dat is zo.
0: Aantallen mensen die er wonen misschien.
1: Ja, precies. Het is het grootste land ter wereld waar voetbal de populairste sport is. Hè. Alleen India, China en de Verenigde Staten zijn qua populatie groter.
0: Ja.
1: En Indonesië, die andere landen houden van allerlei andere sporten.
0: Ja.
1: Maar in Indonesië is voetbal koning. Er is alleen één ding, je zei het al, het wil nog niet echt vlotten.
0: Ja, je schrijft ook in je boek, het is een religie. Het is van het volk, dat is meestal wel zo natuurlijk. Ja. Wat gaat er mis dan?
1: Ja, het heeft alles te maken met infrastructuur. Het land bestaat uit meer dan 17.000 eilanden. Ja, dan is het natuurlijk ongelooflijk moeilijk om het talentje van het ene eiland tegen het talent van een ander eiland te laten spelen. Dat
0: zo'n competitie in gang zet is al heel ingewikkeld.
1: Dat is al heel ingewikkeld. Ja. Dat in combinatie met gewoon echt pure corruptie die daar gewoon alom aanwezig is, maakt het gewoon heel erg moeilijk. Ik sprak een keer ook iemand daar die zei, ze kunnen allerlei mooie plannen hebben, maar als zij 100 miljoen vrijmaken voor jeugdopleidingen, tegen de tijd dat er echt een jeugdopleiding wordt gebouwd, is er, als je mazzel hebt, nog 20 miljoen van over. En wat er met de rest is gebeurd, weet niemand.
0: Nou ja, dus corruptie is best wel fataal om goede voetballers te krijgen.
1: Ja, en je ziet dat de veel politici in Indonesië die proberen dat voetbal te gebruiken om zichzelf populairder te maken.
0: Ja.
1: En daar komen dus alleen maar hele korte termijn plannen uit. Dus als je bijvoorbeeld echt die jeugdopleidingen neer wil zetten, ja, dat is een plan dat gaat 30 jaar misschien wel meer duren voordat daar wat uitkomt.
0: Ja.
1: Maar die politici zijn alleen maar bezig, oké, hoe kunnen we op korte termijn wat fixen? Dus bijvoorbeeld veel jongens met een Indonesische achtergrond, zoals ik, vanuit Nederland naturaliseren.
0: Ja, nou ja, goed, jij begint daar nu gelijk. Dat heb ik natuurlijk ook gelezen. En dat is toch wel wat, hè? Dus je hebt voetballers die denken, nou, ik slaag niet voor het Nederlands elftal, weet je wat.
1: Ja.
0: Ik heb Indonesische roots.
1: Ja.
0: Die gaan richting Indonesië.
1: Ja.
0: Er wordt een trainer aangesteld, Patrick Kluivert, samen met Vandenberg en Gerald Vandenberg, geloof ik. Hè?
1: Ja. Ja,
0: en dan, het lijkt erop, jij zegt, er wordt zelfs een soort decreet uitgevaardigd. Die mensen krijgen een stempeltje en die zijn opeens in staat om voor het Indonesisch elftal te spelen.
1: Ja, dat
0: eigenlijk deugt het niet.
1: Nou, dat hele naturalisatieproces was eerst heel lang. Er kon jaren overheen gaan. En voor dit project werd het in één keer, kon het binnen een maand gebeuren. En vroeger moesten mensen dan, als ze genaturaliseerd werden, helemaal naar Indonesië. Daar moest je dan ondertekenen. En op een gegeven moment kon het gewoon prima op een consulaat in Antwerpen of zo. En dat heeft er alles mee te maken dat de huidige president van Indonesië, Prabowo, die zag dit ook als een speciaal project om dat WK te kunnen gaan halen.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk voor hem een ongelooflijk succes geweest als hij dat had kunnen claimen.
0: En even voor alle duidelijkheid, dat is niet gelukt.
1: Nee, dat is niet gelukt. Nee, ze hadden een hele populaire Zuid-Koreaanse trainer. Die hebben ze ontslagen om Patrick Kluivert aan te stellen. Ook omdat ze dus een trainer zochten die beter zou passen bij het inmiddels grotendeels Nederlands-Indische nationaal elftal.
0: Ja.
1: Die missie is mislukt. Ze hebben in Saudi-Arabië hebben ze het onderspit gedolven, was ik ook bij.
0: 3-2 verloren toch?
1: Ja, precies. En toen uiteindelijk ook nog van Irak. En toen was de droom was voorbij.
0: Ja.
1: Dus dat is niet gelukt.
0: Maar hoe komt het nou dat het Indonesische volk achter die, zal ik maar zeggen, tussen aanhalingstekens, Nederlandse voetballers gaat staan? Die willen toch ook eigenlijk mensen uit hun land zien die gewoon uit Surabaya of Bandung of ik wat komen.
1: Ja, klopt. Dat denk ik wel. Kijk, de Indonesische volksaard is ietsjes anders dan onze Nederlandse directe volksaard. Ze zullen het nooit zo direct zeggen. Ik heb het natuurlijk heel veel gevraagd aan iedereen die ik daar tegenkwam, ook taxichauffeurs, maar ook omdat ze weten dat ik Nederlands-Indisch ben, gaan ze misschien niet direct zeggen. Maar het sijpelt er toch wel doorheen. Maar voor hen, ze houden zo ongelooflijk van voetbal. En dan, wat ze vaak tegen mij zeiden is, als we nou op deze manier een WK een keer kunnen halen, dan maakt het ook allemaal niet uit. En dat is ook wel een beetje wat het is. Want in het begin van al die naturalisaties, toen verloor Indonesië bijvoorbeeld een duel van Libië met 4-0. Toen waren er ook al veel Nederlands-Indische jongens in dat elftal. En die waren daarna de sjaak op sociale media. Die werden helemaal afgemaakt en er werden oproepen gedaan om van die witte jongens tussen aanhalingstekens weer af te komen. Nou, toen hebben ze mooi een gezamenlijk statement geplaatst. Volledig Indonesische jongens, Nederlands-Indische jongens. Dat ze het samen wilden doen. Maar dat zegt natuurlijk wel wat over dat raakvlak. Het gaat goed, het wordt getolereerd en gewaardeerd zolang er een kans is op succes.
2: Ja. Sam, wordt het koloniale verleden er vaak bijgehaald in die spanningen? Speelt dat een rol?
1: Dat speelt zeker een rol, al wordt het niet vaak expliciet zo benoemd. Maar het koloniale verleden is natuurlijk... speelt altijd hierbij een rol. Ik heb tussen de ultra's, de fanatieke supporters van Indonesië gelopen. En die droegen t-shirts met 1945 allemaal op de rug. Het jaar waarin Indonesië heeft gezegd, wij zijn nu onafhankelijk. Alleen al daar, bij die fanatieke supporters.
2: Dat fantastisch, dat die geschiedenis, dat die zo ingrijpt ook in... cultuur, dat ze dat willen dragen. Nog. Dat is mooi.
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Dus enerzijds speelt dat een rol. En ook de PSSI, de voetbalbond van Indonesië, dus de KNVB zeg maar van Indonesië, is ook opgericht in de vorige eeuw vanuit een soort verzet tegen de Nederlanders. Het voetbal in Nederlands-Indië was supersterk gesegregeerd. Je had de Nederlandse competitie, Nederlands-Europese competitie, een competitie voor de Chinezen en een competitie voor de Indonesiërs daar. En de Indonesiërs voelden zich daarin redelijk buitengesloten. Die dachten, we gaan een eigen bond beginnen. En de oprichter daarvan, een man die heette Suratin, dat was ook een revolutionair. Hij wilde eigenlijk via dat voetbal jonge mensen bij elkaar brengen en die passie voor de mogelijke revolutie aanwakkeren. En dan is het natuurlijk super ironisch dat die bond ooit is begonnen vanuit verzet tegen de Nederlanders. En dat ze nu proberen WK's te halen, of een WK te halen, of hebben geprobeerd, door juist heel erg de toenadering tot Nederland te zoeken en Nederlands-Indische jongens te naturaliseren, wat vaak nazaten zijn, net als ik, van mensen die min of meer weg zijn gevlucht uit Indonesië na de onafhankelijkheid. Ja.
2: Daar wil ik nog even heen, tot slot. Want even de persoonlijke touch in het boek. Ja. Je gaat er ook heen om iets van jezelf terug te vinden. Maar je bent daar, je bent er wel op je negende geweest.
1: Precies.
2: Ja, oma is daar in de eentje blijven wonen. Je bent naar die straat toe gegaan, las ik. Wat heb je gevonden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, wat ik in ieder geval heb gevonden, toen ik daar 9 was, kwamen we daar in die straat. Mijn moeder werd daar emotioneel. Ik snapte daar op dat moment helemaal niks van. Ja, dat kon misschien ook niet. Ik was 9. En ik kwam daar nu terug als 30er. En nu ik er weer over vertel, nu raakte mij dat. En waarom kan ik nog steeds... Ik voelde een hele grote dankbaarheid voor mijn grootouders die de stap vanuit daar naar Nederland hebben gezet. Mijn overgrootmoeder die daar achterbleef. Mijn moeder die hier in Nederland als kind van migranten haar best heeft gedaan, waardoor ik nu een goed leven kan hebben en waardoor ik zo'n avontuur als het maken van dit boek aan kan gaan. En,
2: je hebt gewoon veel meer besef gekregen van hoe jouw familie die daar zat en dat het inwerkt op jouw persoon.
1: Precies.
2: En ook op je liefde voor het voetbal daar.
1: Ja.
2: Want het mooiste vind ik wel dat jij ergens met de ultra's samen daar in de hekken bent geklommen. En je bent net zo'n hooligan als iedereen op dat moment. Maar ook een fantastisch schrijver.
1: Dank je wel.
2: Het boek heet De Voetbalrepubliek, geschreven door Sam van Raat. Dank je wel voor je komst.
1: Dank je wel.
2: In de berichtgeving over de Arabische wereld overheersen vaak de verhalen over oorlog en andere ellende. Om de schijnwerker op de kleine menselijke verhalen te richten, die gaan over liefde of poëzie, wordt vanaf morgen het Arab Film Festival georganiseerd in Rotterdam is dat. De directeur van het festival is hier aanwezig, Roj Abdel Fattah. Goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Dat festival wordt voor de 26e keer gehouden. Komt zelf uit Syrië, hè? Hoe heb je eigenlijk contact met filmmakers, bijvoorbeeld uit Syrië? Hoe gaat dat?
3: Eigenlijk in de afgelopen 15 jaar sinds de revolutie of de burgeroorlog, de Syrische filmmakersgemeenschap is heel erg, hoe zou ik het zeggen, eigenlijk door de politiek en de omstandigheden zijn heel erg verdeeld. Bijvoorbeeld in de tijd toen nog Assad aan de macht was, was een deel die nog in Syrië gebleven. Het hoeft niet zo dat iedereen die in Syrië gebleven is pro-Assad was. Mm-hmm. Maar als je in Syrië bent, je kan niet anti-Assad zijn.
2: Nee.
3: En er zijn heel veel filmmakers die zijn gevlucht omdat het niet meer veilig voor hun was.
2: En om vervolgens weer vrij werk te kunnen maken.
3: Ja, klopt.
2: Er zijn er misschien ook wel die misschien werk naar buiten smokkelen. Hè? En dan zijn het meer documentaires of zo. Maar ik begrijp dat dit festival, wat jou betreft, heel erg over iets anders moet gaan dan steeds maar weer de oorlog. Heel belangrijk dat die gemaakt worden, documentaires. Kun je bij het IFA zien bijvoorbeeld. Maar jullie willen iets anders brengen. Wat ga ik dan zien? Bijvoorbeeld uit Syrië. Het is maar een van de landen waar de films vandaan komen.
3: Helaas. Over Syrië is
2: is er geen film?
3: Jawel, wel film, maar wel over oorlog gaat.
2: Toch wel.
3: Maar het gaat niet over zozeer. Het gaat een stuk verder dan wat wij horen over de oorlog. Het gaat bijvoorbeeld de openingfilm gaat over de Yarmouk-wijk. Is een Palestijnse wijk die helemaal tijdens het Assad-regime omsingelt en iedereen is daar verhongerd. Dus het gaat over verder dan de oorlog. Het gaat over wat betekent kunst, wat betekent literatuur.
2: Ja.
3: Als je niet meer, als je bijna doodgaat van de honger.
2: En geef daar eens een antwoord op. Want stel dat je, we houden het even bij Syrië, even voor het gemak. Ja. Je bent filmmaker, je leeft in deze omstandigheden die je beschrijft. Hoe kun je dan nog een film maken en hoe kun je nog iets in die film brengen wat hoop geeft of waarin zelfs misschien wel eens een keer gelachen mag worden? Ook?
3: Ja, eigenlijk in deze film wordt heel veel gelachen.
2: Ja?
3: Gek genoeg. Het,
2: ja?
3: het gaat over
2: waar wordt
3: heel
2: over gelachen?
3: Moeilijk. Dat je zoveel moeite kan doen dat je om een één sigaret te doen, dat je bijna je leven in gevaar brengt.
2: Omdat je zo graag een sigaret wil hebben.
3: Dus dit soort dingen. De mensen, en waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk, dit zijn verhalen zijn echt gebeurd zijn, zeg maar. Maar ook bijvoorbeeld, er zijn sommige mensen die gaan de boeken verbranden omdat het koud is, om daar warm van te worden. En er zijn mensen die eigenlijk dat weigeren te doen, omdat die boeken zoveel voor hun betekent.
2: Ja.
3: Dus het wisselt. Het is geen één antwoord.
2: De taal is zo machtig en zo belangrijk.
3: Ja.
2: Wat er ook, dan maar kou, maar de taal verbrandt je niet.
3: Ja.
2: Mooi.
3: Ja.
2: Mooi. Er gaat ook een film over. Dus.
3: Ja.
2: Uit welke landen komen de films nog meer?
3: Eigenlijk uit de hele Arabische wereld.
2: Ja.
3: Je hebt landen waar eigenlijk veel wordt geproduceerd. Net als Marokko, Tunesië, Egypte. En de laatste jaren ook Saudi-Arabië de industrie in opkomst. En er zijn landen eigenlijk die wordt heel weinig gemaakt, maar één film.
2: Welk land is dat? Ben ik benieuwd.
3: Soudaan.
2: Oh, Soudaan is maar één film. En waar gaat die film dan over?
3: Het heet Cotton Queen. En het gaat over een oma en een kleine dochter. Een oma die heeft gestreden tegen de Britse bezetting. En de kleine dochter die strijdt tegen de bedrijven die willen dat genetische gemanipuleerde pitten van katoen in het land brengen.
2: Ja.
3: Tegen de originele katoen.
2: Ja, zij wilde de pure katoen.
3: Pure katoen.
2: Zij tegen genetisch gefabriceerde kleding zou overgaan. Dus dat zijn eigenlijk, op zijn Frans gezegd, petite histoires soms tussen mensen.
3: Ja, zeker.
2: En dat vind jij mooi en belangrijk om te laten zien.
3: Absoluut, absoluut.
2: Ja, ja. Maar er zitten dus ook oorlogsfilms in. Jij hebt eerder gezegd dat slechts 5% van wat wij van de Arabische wereld zien in het nieuws dan, is de werkelijkheid. Is dat ook de reden om dit festival steeds weer te organiseren, nu alweer voor de 26e keer?
3: Zeker, zeker. Ik denk ook dat de festival bijvoorbeeld nu wat de Syrische gemeenschap, het is bijna 15 jaar geleden wat de vluchtelingengolf vanuit Syrië. En ik denk voor deze gemeenschap is ook zo'n festival heel erg belangrijk. Ja.
2: Om... Ik was benieuwd nou ook naar je toeschouwers. Want ik dacht, wie komen er nu? Hè? Lantaarnfans in Rotterdam. Ja. Wie zitten er in de zaal al die
3: eigenlijk,
2: jaren?
3: Eigenlijk half-half.
2: Half-half. Half wit, half bruin, zou je bijna zeggen. Zoals brood.
3: Ja, brood, ja. En wat grappige is soms dat je... Bijvoorbeeld, ik heb het wel eens meegemaakt... dat je een comedy bekijkt.
2: Ja.
3: En één keer hoor je de ene half lacht... en de andere keer hoor je de andere half lacht.
2: Ja.
3: Dus dit, dus eigenlijk, maar er zijn ook films die culturen overschrijden, zeg maar. Dat vooral film is heel makkelijk. Ja. Heel makkelijke
2: taal.
3: Makkelijke taal.
2: Film taal is makkelijk voor iedereen.
3: Absoluut.
2: Ik heb ook begrepen dat je hele korte films zal zien, bijna telefoonachtige films, maar jongeren nog geen eens op het festival, maar meer daarnaast of zo. Wat is dat?
3: Ja, eigenlijk. En dit jaar hebben wij ook naast de Lantaarnvenster hebben we de Cultuurcampus.
2: Ja.
3: En die Cultuurcampus is een nieuwe locatie eigenlijk. En die staat voor de onderwijs verbinden met het wijk.
2: Ja.
3: Dus in die Cultuurcampus hebben wij de industrieprogramma. Dus we hebben eigenlijk een open call gedaan voor jonge makers... met Arabische achtergrond die in Europa wonen... hun plannen in te dienen voor korte films.
2: En daar zijn korte filmpjes uitgerold al, die zijn klaar?
3: Nee, de plannen zijn klaar, maar die moeten nog gemaakt worden. En er zijn bedrijven die komen de pitches van de korte filmplannen... en die gaan steunen om die gemaakt te worden.
2: Oké, dus die jongeren die komen daar en die gaan in gesprek... met mogelijke producenten om uiteindelijk die film mogelijk te maken.
3: Zeker.
2: Ja, ja. Goh, waar zie je zelfs het meest naar uit?
3: Gek genoeg, we hebben een hele bekende, eigenlijk een god in India. A.R. Rahman. Hij is componist en zanger.
2: Ja.
3: Bekend met de Slumdog Millionaire film.
2: Ja,
3: uit Bollywood.
2: En die komt zingen.
3: Die heeft een muziek voor een film gemaakt en die is ook erbij.
2: Oh, wat goed. Nou, dat was een grote gast.
3: Zeker.
2: Die moeten we dus ook zeker gaan zien. Ik dank je wel, Roche Abdel Fattah. Het Arab Film Festival is dus vanaf morgen te bezoeken... in Lantaarnvenster in Rotterdam. Dan was dit het Oog op Morgen. Morgen zit hier Pieter van de Wielen. En ik wens u nog een hele mooie nacht.
4: Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette.

0: VPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
2: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
4: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
5: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
2: Mooi, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
4: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: In het voetbal zijn er momenten...
10: Bergkamp 2-1!
9: ...die impact maken.
11: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
9: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
10: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw... tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
16: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
0: NPO Radio 1.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlandse elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Nee.
1: 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Elke zondag op Radio West, adres onbekend.
1: Goh, Caroline, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over twee jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dag 3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dag 3 FM.